You're number one for hip-hop, black, this, Afro, and R&B.

Galaxy Radio. Hip-hop, rap, R&B, Afro, and dancehall music.

0: Galaxy Radio.
1: On FM, digital radio, and online.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
0: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
0: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 6 a.m. Dit is de Galaxy News Update. Agressieve zwartrijders op de Vechtdallijn tussen Emmen en Zwolle krijgen geen boete meer van Arriva. Bij incidenten mogen handhavers en conducteurs reizigers laten gaan zonder op de politie te wachten. In 2 weken gebeurde dat 16 keer. Het aantal ernstige incidenten steeg vorig jaar van 29 naar 51. Dit jaar waren het er 25. Een jongen uit Beuningen is overleden na een incident in zwembad De Gelenberg in Afferden. Hij moest woensdag tijdens een gereserveerd zwemmoment van een school voor speciaal onderwijs worden gereanimeerd. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. De politie onderzoekt de precieze toedracht. Zijn leeftijd en identiteit zijn niet bekendgemaakt. In recreatiegebied Het Delftse Hout bij Delft zijn 4 vrouwen aangerand of mishandeld. In juli werden 2 vrouwen van de fiets getrokken en aangerand. In september werd een vrouw van de fiets geslagen. Een andere vrouw werd bijna omvergeduwd. De politie onderzoekt of de incidenten samenhangen. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen raakten projectielen, waarschijnlijk drones afkomstig uit Irak, donderdag minstens 2 pompstations van de oostwestelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Satellietbeelden tonen rookwolken en brandschade. De pijpleiding verbindt de Persische Golf met de Rode Zee. Saoedi Aramco en de Saoedische regering reageerden niet op vragen van CNN. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn de perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
5: The city clocked in.
6: Yeah. In your car on the app.
7: The city clocked in.
6: Keep it loud.
0: We are Galaxy Radio.
8: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
0: We are
9: hey.
0: Turn up. Galaxy Radio.
10: Dropping hip hop.
0: Dropping another hour packed with music.
11: This what we sound like, baby.
0: Let's go.
12: Bring it back.
13: Back to that hip hop and R&B.
14: All day.
15: Back.
16: Galaxy.
17: Let's get it.

Galaxy Radio on FM, digital radio, and online.

0: Sugar.
1: Wat is er gebeurd?
0: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
2: Als aannemer, veel stress.
0: De man die door iedereen wordt begeerd.
2: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
0: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
3: What the fuck was je?
0: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
4: Wat was je van plan dan?
2: We praten thuis, oké.
0: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
5: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
0: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
1: Gina, dit was niet jouw schuld.
0: Vanaf 17 september in de bioscoop.
6: Galaxy. We're going back in the days.
7: Back in the day.
6: This is a Galaxy throwback.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 7 a.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. Agressieve zwartrijders op de Vechtdallijn tussen Emmen en Zwolle krijgen geen boete meer van Arriva. Bij incidenten mogen handhavers en conducteurs reizigers laten gaan zonder op de politie te wachten. In 2 weken gebeurde dat 16 keer. Het aantal ernstige incidenten steeg vorig jaar van 29 naar 51. Dit jaar waren het er 25. Een jongen uit Beuningen is overleden na een incident in zwembad De Gelenberg in Afferden. Hij moest woensdag tijdens een gereserveerd zwemmoment van een school voor speciaal onderwijs worden gereanimeerd. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. De politie onderzoekt de precieze toedracht. Zijn leeftijd en identiteit zijn niet bekendgemaakt. In recreatiegebied Het Delftse Hout bij Delft zijn 4 vrouwen aangerand of mishandeld. In juli werden 2 vrouwen van de fiets getrokken en aangerand. In september werd een vrouw van de fiets geslagen. Een andere vrouw werd bijna omvergeduwd. De politie onderzoekt of de incidenten samenhangen. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen raakte project Dile, waarschijnlijk drones afkomstig uit Irak, donderdag minstens 2 pompstations van de oostwestelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Satellietbeelden tonen rookwolken en brandschade. De pijpleiding verbindt de Persische Golf met de Rode Zee. Saoedi Aramco en de Saoedische regering reageerden niet op vragen van CNN. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
8: Let's go!
9: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
10: Cause I said so.
11: This is Galaxy Radio.
12: Sugar. Wat is er gebeurd?
13: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
12: Gina, dit was niet jouw schuld.
13: Vanaf 17 september in de bioscoop.
14: We are...
15: Hey.
14: Turn up
15: Galaxy Radio.
16: Dropping hip hop.
14: Dropping another hour packed with music.
17: This is what we sound like, baby.
14: Let's go.
6: Galaxy.
17: Yeah. Hottest station in the city.
6: On Galaxy.radio.
18: All right, now let's get back to that hip hop.

0: living where I go.
1: Download our free radio app in the Apple Store or Google Play Store and listen everywhere you go.
2: Hey jij daar, maak je klaar, want Vidi Gjelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidi

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow
1: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 8 a.m.
5: Dit is de Galaxy News Update. De NTR mist in het wetsvoorstel van mediaminister Rianne Letchert de erkenning van cultuur als publieke taak. Het wetsvoorstel bepaalt dat de NOS en NTR per 2029 fuseren onder de naam NOS. De NTR herkent wel haar taak op het gebied van kennis, educatie en achtergrondinformatie en ziet een sterk fundament. Flavio Bolsonaro, de presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Forcaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië. Dit om een film over zijn vader Jair Bolsonaro te financieren. Agressieve zwartrijders op de Vechtdallijn tussen Emmen en Zwolle krijgen geen boete meer van Arriva. Bij incidenten mogen handhavers en conducteurs reizigers laten gaan zonder op de politie te wachten. In 2 weken gebeurde dat 16 keer. Het aantal ernstige incidenten steeg vorig jaar van 29 naar 51. Dit jaar waren het er 25. Een jongen uit Beuningen is overleden na een incident in zwembad De Gelenberg in Afferden. Hij moest woensdag tijdens een gereserveerd zwemmoment van een school voor speciaal onderwijs worden gereanimeerd. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. De politie onderzoekt de precieze toedracht. Zijn leeftijd en identiteit zijn niet bekendgemaakt. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
6: The city clocked in. Yeah.
7: In your car on the app.
8: The city clocked in.
9: Keep it loud.
10: We are Galaxy Radio.
11: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
10: We are...
12: Hey.
10: Galaxy Radio.
13: Dropping hip hop.
10: Dropping another hour packed with music.
14: This is what we sound like, baby.
10: Let's go.
4: We are Galaxy.
15: Brand new day. Brand new day with my crew, with my crew.
16: It's Tiger. Non-stop hip hop.
17: Me, myself, 1/3, Quavo.
18: This is Travis Scott.
19: Let him know.
20: Migos in the building.
21: What up, it's your boy DJ Mustard.
22: Hey, yo, this is Cardi B.
23: What's up, this LMA?
24: Turn it up, this is Future.
4: We are.

0: Y si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: We are Galaxy Radio.

0: is Galaxy Radio. Okay, you don't want to get up? Fine by us. But don't miss the Galaxy Morning Marathon.
1: So stay awake.
0: Here are Richie and Tony.
2: Pulling up with my friends.
3: We are Galaxy.
4: Galaxy.
5: Come on.
6: Hey, what's up? This is SZA.
7: It's your boy Lil Durk.
8: It's me, your boy Diddy.
3: Galaxy.
9: Wat is er gebeurd?
10: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
11: Waar de fuck was je?
10: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
12: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
10: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
13: Gina, dit was niet jouw schuld.
10: Vanaf 17 september in de bioscoop.

Ben ik niet met je, ja girl, ik mis je echt, geloof me. Gifts on the regular, liepie net Christmas. Girl, wat heb je nodig? Ik stuur money for your business. Ja, we slapen samen, maar we liggen op het distance. Dus zeg ik wil je love en daarom doe

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 9 a.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. In Hoorn raakten vannacht meerdere mensen gewond nadat een auto tegen een tankstation botste en in brand vloog. De inzittenden werden uit het voertuig gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Ongeveer 5 ambulances en meerdere brandweerwagens rukten uit. Het tankstation raakte zwaar beschadigd en blijft voorlopig gesloten. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd vanaf zijn oostkust richting de Japanse Zee, waarbij de projectielen ongeveer 250 kilometer aflegden. Het is de derde raketlancering in korte tijd. Zuid-Korea hield een spoedvergadering en eiste onmiddellijk stoppen. De actie gebeurde een dag na afronding van een gezamenlijke militaire oefening van Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Japan. De NTR mist in het wetsvoorstel van mediaminister Rianne Letchert de erkenning van cultuur als publieke taak. Het wetsvoorstel bepaalt dat de NOS en NTR per 2029 fuseren onder de naam NOS. De NTR herkent wel haar taak op het gebied van kennis, educatie en achtergrondinformatie en ziet een sterk fundament. Flavio Bolsonaro, de presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Forcaro, die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië, om een film over zijn vader Jair Bolsonaro te financieren. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
8: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
9: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
10: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
9: We are...
11: Hey.
9: Galaxy Radio.
12: Dropping hip hop.
9: Dropping another hour packed with music.
13: This what we sound like, baby.
9: Let's go.
14: We back. Rolling 10 joints in a row. Do it.
15: Back inside that hip hop and R&B.
16: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
17: Light them up.

Vierdig jaar de Fietsen Anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 10 a.m. Dit is de Galaxy News Update. Nederland is het enige land ter wereld waar artsen het leven mogen beëindigen van kinderen onder de 12 jaar die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Deze week werd bekend dat een eerste arts die hiermee te maken kreeg, zorgvuldig heeft gehandeld. Nieuwsuur sprak met verschillende betrokkenen over dit gevoelige dossier. Poetin verklaarde tijdens een bezoek aan India dat de verkiezingsoverwinning van de radicaalrechtse AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt het gevolg is van systeemfouten van het Westen. De AfD werd zondag de grootste partij en voerde campagne voor migratiebeperking en herstel van banden met Moskou. Poetin herhaalde ook dat het Westen verantwoordelijk is voor de oorlog in Oekraïne. In Hoorn raakten vannacht meerdere mensen gewond nadat een auto tegen een tankstation botste en in brand vloog. De inzittenden werden uit het voertuig gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Ongeveer 5 ambulances en meerdere brandweerwagens rukten uit. Het tankstation raakte zwaar beschadigd en blijft voorlopig gesloten. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd vanaf zijn oostkust richting de Japanse Zee, waarbij de projectielen ongeveer 250 kilometer aflegden. Het is de derde raketlancering in korte tijd. Zuid-Korea hield een spoedvergadering en eiste onmiddellijk stoppen. De actie gebeurde een dag na afronding van een gezamenlijke militaire oefening van Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Japan. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
7: Let's go!
8: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
9: Cause I said so.
10: This is Galaxy Radio.
11: Sugar. Wat is er gebeurd?
12: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
11: Tina, dit was niet jouw schuld.
12: Vanaf 17 september in de bioscoop.
10: We are
13: hey.
10: Turn up. Galaxy Radio.
14: Dropping hip hop.
10: Dropping another hour packed with music.
15: This is what we sound like, baby.
10: Let's go.
16: We back.
17: Rolling 10 joints in a row.
18: Do it.
19: Back inside that hip hop and R&B.
20: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
21: Light them up.

0: dope.
1: This is where the biggest stars come to play.

This is Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.

0: Lucinda Sadok is terug met de nieuwe comedyshow Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Onval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasadok.nl.
1: Ah, zijn. La la la la la la la la la la la.

0: check out the
1: music.
2: Next.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
1: Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 11 a.m.
6: Dit is de Galaxy News Update. De Prins Bernhardsluis in Deventer is opnieuw gesloten door een lage waterstand. De sluis, die de IJssel met de Deventerhaven verbindt, was op dinsdag heropend na een sluiting van ruim 5 weken. Gistermiddag bedroeg de waterstand slechts 46 centimeter, wat opnieuw sluiting noodzakelijk maakte. Sindsdien schutte de sluis slechts 1 keer. De Verenigde Staten hebben tankers gevraagd de straat van Hormuz alleen tijdens bepaalde tijdvakken te doorkruisen, zodat het Amerikaanse leger bescherming kan bieden. Dit volgt op meer Iraanse aanvallen op schepen die 's nachts varen. Sinds begin september is de bescherming beperkt tot 2 vaste tijdvakken per dag. Nederland is het enige land ter wereld waar artsen het leven mogen beëindigen van kinderen onder de 12 jaar die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Deze week werd bekend dat een eerste arts die hiermee te maken kreeg zorgvuldig heeft gehandeld. Nieuwsuur sprak met verschillende betrokkenen over dit gevoelige dossier. Poetin verklaarde tijdens een bezoek aan India dat de verkiezingsoverwinning van de radicaalrechtse AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt het gevolg is van systeemfouten van het Westen. De AfD werd zondag de grootste partij en voerde campagne voor migratiebeperking en herstel van banden met Moskou. Poetin herhaalde ook dat het Westen verantwoordelijk is voor de oorlog in Oekraïne. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
1: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
7: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
8: Hey, Danny hier van Fleva in jaar eers. En aanstaande zaterdag hoor je het verhaal achter deze MC. Craig Mack. Ja, zonder hem bestond dit hele programma misschien wel niet. Dit en ook nog een interview met de legend der legends van de Lage Landen, LTH. Dit en nog veel meer hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
9: Booms, booms, you know what I'm saying?
1: We are
9: hey.
1: Turn up. Galaxy Radio.
9: Dropping hip hop.
1: Dropping another hour packed with music.
9: This is what we sound like, baby.
1: Let's go.
10: We back. Rolling 10 joints in a row. Do it.
11: Back inside that hip hop and R&B.
12: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
10: Light them up.
13: Schat, daar sta ik dan.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: I ain't insecure, baby. Give me more. Ring my bell with no problems.
2: It is for the culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets.
3: We in here!
2: This is what you missed on We In Here.
4: We in here. Hey. Freestyle. Get on the whole way.
5: Hey. Ik heb mijn money en mijn ego al opzij gezet. Lijkt wel een rekenmachine hoe ik die cijfers heb. Jij zult immer weten wat je geen van beide hebt. Rollie stelen, dat is leuk, maar dat is tijdelijk. Ik ben aan het wachten op de final days. Geld brengt geen geluk bij mij. Ah! Yeah.
2: We In Here, made by the community and hosted by Four Show, Bangers, Orie Kaz, and Angie Hill. A whole new episode is coming up this Thursday from 9 p.m. only here at Galaxy Radio.
6: Lucinda Sadok is terug met de nieuwe comedy show Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasadok.nl.
0: These are the bangers on Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
0: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow
0: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 12 p.m.
5: Dit is de Galaxy News Update. Uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen blijkt dat meer dan 90% van de 440 ondervraagde artsen bereid is duurzamere medicijnen voor te schrijven, maar de kennis ontbreekt. Jaarlijks belandt 190.000 kilo medicijnresten in de oppervlaktewater. In 2040 stijgt het medicijngebruik naar schatting met 25% door de vergrijzing. Bij een brand in een verzorgingstehuis in de Chileense plaats Pitruvquén in het zuiden van het land zijn 16 mensen omgekomen. Het vuur brak 's avonds laat uit en verslond het hele gebouw. 10 mensen werden gered en opgenomen in het ziekenhuis. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Vandaag zijn de brandstofprijzen weer gestegen. Volgens United Consumers bedraagt de gemiddelde adviesprijs voor diesel bijna €2,73 per liter. En dat is bijna 2 cent meer dan gisteren. Benzine kostte gemiddeld €2,70. De stijging hangt samen met hogere olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. De dieselprijs nadert het record van €2,82 uit april. De Prins Bernhardsluis in Deventer is opnieuw gesloten door een lage waterstand. De sluis, die de IJssel met de Deventerhaven verbindt, was op dinsdag heropend na een sluiting van ruim 5 weken. Gistermiddag bedroeg de waterstand slechts 46 centimeter, wat opnieuw sluiting noodzakelijk maakte. Sindsdien schudde de sluis slechts 1 keer. En dan het weer. De zon schijnt vanmiddag af en toe. In de loop van de middag wordt het vanuit het noordwesten steeds meer bewolkt. Wel blijft het overal droog. De temperatuur ligt rond 22 graden, in het noorden ietsjes lager. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
6: The city clocked in.
7: In your car on the app.
8: The city clocked in.
7: Keep it loud.
0: We are Galaxy Radio.
9: Sugar. Wat is er gebeurd?
10: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
11: What the fuck was je?
10: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
12: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
10: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
13: Gina, dit was niet jouw schuld.
10: Vanaf 17 september in de bioscoop.
0: We are...
14: Hey.
0: Turn up Galaxy Radio.
15: Dropping hip-hop.
0: Dropping another hour packed with music.
16: This is what we sound like, baby.
0: Let's go.
4: Galaxy. Is the number one in hip-hop and R&B.
17: Here we go once again.
18: Two-step with

0: You know what I'm saying?
1: Yo, vet dat je weer luistert naar Fleva in je ears. Elke zaterdag hoor je dat tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. En een herhaling tussen 1 en 3 in de nacht. Nou, straks een verhaal over een MC waar dit programma, ja, niet zonder had bestaan. Laten we dat even gewoon zo stellen, gewoon gelijk. Dat hoor je straks. Maar eerst de Galaxy Throwback Radio opener. Want Galaxy heeft een spin-off channel dat heet Galaxy Throwback Radio. En dan hoor je de ene classic na de andere classic. En wist jij dat er af en toe een track in de playlist gegooid wordt die ik ooit heb gedraaid? Nou, van de volgende track weet ik dat 100% zeker dat die er anders nooit in terecht was gekomen. Ik heb het over Ghostface Killa met Mighty Healthy.
2: My God, so they are killers. I've heard lots of people say once a man's a killer, they just keep on killing and killing. They sort of develop a taste for blood.
3: Yeah, that's right. To kill one man or kill 10, it's all the same.
2: Yeah.
3: After all, they can only hang you once.
2: Yeah.
4: Both hands.

0: This is Galaxy Radio.
1: Yeah. One more time. 96 style.

0: Yo, flavor in your ears, peace. Mr. Midget, Dicey, you met a dikke shout out naar mijn broeder, pioneer en legend LTH. LT, allereerst thanks voor alles dat je voor alle generaties voor hip-hop in Nederland hebt gedaan, nog steeds doet en blijft doen. En for real, dankjewel voor de samenwerking sinds al zoveel jaren lang en de dope tracks die we samen met de Track Builder Sound System mogen maken. We in here. Je bent de verpersoonlijking van pure liefde voor de hip-hop, cultuur en community. Recht vanuit je hart en ziel. Ik neem mijn pet diep, diep voor je af. Ik heb heel veel respect voor je als mad getalenteerde artiest, als ondernemer en last but not least, als prachtig mens. Let's keep it up. We all in this together. Big up yourself. Flavor in your ears. Keep it going. Mr. Midget, signing off. One.
1: Hele mooie woorden van Mr. Midget over LTH. Big up ook naar Mr. Midget. En ja, de track van LTH die ik daarvoor draaide was van de formatie Hurtley Everett. Dat was dus LTH samen met Daddy Jim. Ooit nog de grote prijs van Nederland ook gewonnen samen. En met de track Wack MC's. En dat heeft alles te maken met het interview wat ik vandaag heb met LTH. En dat hoor je straks. Eerst ga ik even een belofte inlassen, want we zouden het gaan hebben over Craig Mack. En dan ga ik zo meteen draaien When God Comes. Dus niet Flavor in je eer. Ja, zonder deze man bestond dit programma misschien wel. Maar ja, het wil dus niet zeggen dat het niet zou bestaan. Maar dan had ik veel langer gedaan over de titel van dit programma. Ik wilde iets hebben, ja, waar je meerdere kanten mee uit kon gaan. En toen heb ik echt een hele grote playlist op Shuffle gedaan. En de remix van Flavor in je eer kwam voorbij. En toen dacht ik, ja, ik geef mensen wat smaken in hun oren. Waar ze vervolgens zelf op verder kunnen zoeken. En dat wordt de naam. De eigenaar van Galaxy zette er een S achter en de rest is geschiedenis. Terug naar Craig Mack. Eric Sermon zei over hem, That Boy Was Walking Love. Legde de fundering voor het succes van Bad Boy Records eigenhandig. En de remix was namelijk niet de grotere hit, hè. Het was het origineel wat de grootste hit was. Veel te jong, op slechts 46-jarige leeftijd overleden aan hartfalen in 2018. En Eric Sermon heeft zijn eerste rap battle ooit gedaan tegen Craig Mack. En op die manier werden ze ook vervolgens vrienden. Hij nam Craig Mack mee op tours van EPMD. En dat was dus echt ver voor zijn tekenen bij Bad Boy Records. De band tussen Eric en Craig was zelfs zo hecht dat de moeder van Craig hem afzette bij de oma van Eric. Zodat ze samen konden chillen en naar Red Alert en Mr. Magic op de radio konden luisteren. Craig zei, Craig zou bij de Hit Squad gaan, maar van EPMD dus. Maar toen ging EPMD dus uit elkaar en dus ook de Hit Squad ook. En dat zorgde ervoor dat Craig de deal niet kreeg, maar dus tekende bij Bad Boy Records. In 2017 kwam zijn laatste album Mac World Sessions nog. En in 2018 en 2019 nog wat extra producties van Eric Sermon. Voor zijn oude vriend Craig Mack. Maar ja, dat was het dan. Omdat hij wist dat nog slechts 25% van zijn hart in goede staat was, belde hij oude vrienden, waaronder Funkmaster Flex, Eric B, Elvin, die de deal bij Bad Boy geregeld had, en dus ook Eric Sermon op, om met hem te delen dat hij niet heel veel lang meer te leven had. Hij wilde niemand ontvangen behalve Elvin, die ook nog de laatste veelbesproken interview had gedaan met hem, waar controverse richting Puff uit ontstond. En ja, het is dus echt een absolute legend, welke elke hiphop liefhebber zou moeten kennen wat mij betreft. Zeker de hit Flavor in je eer, maar hij maakte nog veel meer dope songs. Waaronder dus deze, When God Comes.

0: De Relax, CIA en RFX met Personalities. En deze track draag ik ook gewoon gelijk op aan RFX, die jongsleden veel te jong is overleden. Rest in peace, RFX. We blijven nog even binnen Nederland, want het is tijd voor het interview met de legend der legends, dat mag ik wel zeggen, van de Lage Landen, LTH. En we gaan gewoon gelijk beginnen met de vraag der vragen. Je hebt ontzettend veel voor de Nederlandse hiphop scene betekend, maar wat betekent hiphop voor jou? En wat heb je van hiphop geleerd?
1: Jij zegt dat ik ontzettend veel voor de Nederlandse hiphop scene heb betekend. Ik hoop het. Ik hoop het. Ik blijf fucking bescheiden, want er zijn ook genoeg mensen die mijn werk vinden. Er zijn ook genoeg mensen. LT lult. Hij was niet begonnen in 1980. Hij lult. Die verhaal heb ik al gehoord. Ik weet het niet. Ik ben heel bescheiden. Ik weet voor wie ik wat betekend heb. En die mensen, ik denk, ik heb wat betekend voor de mensen die na al die jaren mij nog steeds dankbaar zijn. En nog steeds met me hangen, weet je wel. Ik weet niet of ik veel heb betekend voor de hiphop scene. Ik heb mijn shit gedaan. Ik weet wel dat hiphop mijn leven heeft gered. Want in de Bijlmer, in die tijd toen ik daar woonde, was de stap naar criminaliteit was heel klein. En ik heb meerdere verleidingen moeten weerstaan. Ik ben vaak gevraagd voor om mee te doen met dingen die niet goed zijn. En daar heb ik me altijd wel een beetje van weten te weerhouden. Op jonge leeftijd wist ik heel vroeg het verschil tussen goed en kwaad. En toen ik in 1979 in contact kwam met hiphop, ja, was ik verkocht. Daar was ik heel blij van. Dus ik mag met recht zeggen dat hiphop heeft wel mijn leven gered. Hiphop heeft ervoor gezorgd dat ik een leven heb gekregen. Dat ik een gezin heb gestuurd. Dat ik 35 jaar in een specialiteit heb gewerkt. Dat ik ervaringsdeskundige ben. Hip-hop heeft mensen corporate gemaakt. Er zijn miljonairs ontstaan. Het hip-hop is iets fantastisch. Ik hoop dat ik veel heb betekend voor mensen in hip-hop. Ik weet het niet. Hip-hop heeft alles voor mij betekend en dat doet het nog steeds.
0: Mooi antwoord en straks meer van dit interview. Nu een absolute classic. Daddy Jim, Mia de Ticha, remix featuring Sugarcane, geproduceerd door LTH.
2: Ja, ja, ja, flavor in je eer, dit is Renga. Ik wil even een dikke vette shout-out geven aan mijn broeder LTH. Thanks voor alle toffe parties die we gegeven hebben. Alle vette tracks die we gemaakt hebben. Alle scholen die we samen hebben kunnen bezoeken. En waar we kids hebben kunnen informeren over hip-hop. En waar het een beetje vandaan komt. En wat het je kan brengen. Hey man, laten we dit nog jaren blijven doen. Ja man. Hey, ciao.

0: jij gemist uit Afro Losse Zon Air?
1: Deze man staat in mijn top 10 Marokkanen. Top 10 mokro's.
2: Ja? Ik kom een beetje overvallen.
1: Zeker.
2: Ik ben je oprecht wel dankbaar dat ik in je top 10 Marokkanen sta. Ik ben benieuwd wie er allemaal nog meer staat.
1: Najib Amali staat iets boven jou, maar je kunt...
2: Het verbaast me dat je überhaupt veel Marokkanen kent.
3: Tulo B. Bonsem, bonsem, Tulo B.
0: Afro Losjes on air. Hosted by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi en Pika. Elke zaterdag op Galaxy Radio.
4: The Real African Vibe.
5: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidik Yalda viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidik Yalda.

0: Devin Morrison met L-O-V-E, ja ook de doopste R&B hier op Galaxy bij Flava in ja eerst. En toen straks hoorde je trouwens nog een shout-out van Renga aan LTH. En ook een shout-out naar Renga bij deze vanuit mij. En ook naar de jongens van Vibes, collega's hier op Galaxy, elke woensdag hoor je dat. En ook naar Break North Radio, naar DJ Lopro, elke donderdag hier op Galaxy Radio. Maar elke zaterdag tussen 12 en 2 hoor je Flava in je eerst. En op dit tijdstip hoor je dan de concertagenda. Wat is er te doen in het land? Nou, op 19 september is er ontzettend veel te doen. En moet je echt hele zware keuzes gaan maken. Want op 19 september Postman in Metropool Almelo. Maar ook op 19 september een community gathering jam sessie van de Connect the Dutch Movement. En dat is tussen 2 en 9 uur. Dus dat is bijna niet te missen. Nessenlandenstrand, Rotterdam. En check www.ctdmovement.live voor meer info. Ook op 19 september 10 Years of Twisted in Alkmaar in Ruis. R&B en hip-hop classics door DJ Mani en DJ Flava. En ook op 19 september Plot Twist bij Tedder to Tedder. Zo schrijf je dat niet, maar zo spreek je dat misschien wel uit. Het is T-E-T-E en dan het cijfer 2 en dan T-E-T-E. En nog veel meer dope namen, waaronder my man Pashito, ook daar. Dus ga dat zoeken. En ja, dan moet ik er één kiezen. Eén track moet ik dan kiezen om te gaan draaien. En dan kies ik iemand van de Connected Dutch Movement natuurlijk. MB Channelize met Kung Fu. Alles is energie.
1: Heel Kung Fu. Vive en todo lo que hacemos, Chaudhary. Vive en cómo nos ponemos la chaqueta. En cómo nos la quitamos.

0: Redman en Methodman met Chaka. Natuurlijk op die zelfde instrumental als Das FX. Hoe vet is dat? Hey, dat is alleen maar vet als je het gewoon misschien wel nog vetter kan doen dan het origineel. Maar ja, daar zijn de meningen over verdeeld. En dat mag. Hey, we gaan nu door met het interview met LTH. En de eerstvolgende vraag die ik hem stelde was... als je terugkomt in de tijd. Hè? Terug naar jouw jongere zelf die net de wereld van hiphop in gaat stappen. Hè? Welk advies zou je dan aan jezelf geven met de kennis van nu?
1: Als ik terug mocht gaan in de tijd, mijn jongeren zelf mocht tegenkomen, zou ik zeggen, wees niet onzeker. Geloof niet wat ze zeggen. Je bent er. Als ze zeggen dat je weg bent, fuck it. Luister naar jezelf. Ga die platen maken. Ga die beats uitbrengen die je hebt gemaakt. Ga die beats niet verstoppen. Ga die beats niet deleten, zoals je hebt gedaan. Werk niet met de verkeerde mensen. Word wakker. Zie op tijd wanneer mensen je alleen maar gebruiken omdat ze je bier nodig hebben. Of omdat je moeder zo lekker kan koken, want dan krijg je ze gratis te vreten. Ja, dat zou ik tegen die jonge LTH zeggen. En dan zou het hem wel lukken. Als hij meer naar zichzelf had geluisterd en niet naar anderen. Maar is niet erg. Ik heb een plek gevonden. Want het is nu 2026 en ik ben een fucking goed betaalde hiphopartiest. Damn.
0: Straks meer van dit interview. Nu eerst gaan we weer luisteren naar een track van LTH. En wist jij dat hij ook heel dope in het Nederlands kan rappen en dat al jaren doet? Hier namelijk een track van oorsprong uit 1998. Maar in 2026, dit jaar dus, een nieuwe mix gemaakt samen met Karin Chaos. Ik heb het over LTH hier met de bühne.
2: Yo, what up, LTH? Dit is je DJ Cutting Chaos from way back in the days. Hurley Everett. En nu DJ van de Trackbuilder Sound System. Yo, LT, man. Ik geef jou een biggie shout-out en een biggie brasa. Peace. En Danny, Flavor in Ears Radio. Yo, keep on casting. Dope shit.
3: Het is nu tijd voor de man die alles bij elkaar heeft gedraaid vanavond. LTH. Om zijn ding

0: Ja, kende je deze al? Young Z met Milk. En dat was featuring Busta Rhymes en KRS-One. Wat een combi is dat, zeg hij. Hey, het is nu alweer tijd voor dit. I'm classic. It was hot then. Still fire now. I reminisce times. Galaxy. Mixtape. Ja, de Galaxy Throwback Mixtape. Even een klein beetje een tekst en uitleg. Ik zoek online interessante mensen op en vraag hen dan om hun favoriete throwback track. Dat is dan hip-hop of R&B. En dan vertel ik, of zij zelf, waarom die track zo speciaal voor hun is. Maar daar houdt het niet bij op, want aan het einde van het jaar maakt de one and only DJ Lowpro een mixtape van alle binnengekomen inzendingen. En dat hoor je op de allerlaatste uitzending van het jaar. Dus dat, en dit keer heb ik niet zomaar iemand gevonden. Een hele dope female MC, genaamd Brit, met dubbel T op het einde. En zij koos voor Eminem met Not Afraid. En zij zei, mijn favoriete throwback track moest natuurlijk iets van Eminem zijn. Omdat ik mijn hele middelbare schooltijd en zelfs een deel van mijn basisschooltijd kapot heb geluisterd. Eminem kapot heb geluisterd. Ik kies dan voor het nummer Not Afraid. Omdat dit een van de eerste nummers was die ik ontdekte van Eminem. Het doet me altijd denken aan de 11-jarige ik die een beetje op YouTube liep te scrollen en ineens de videoclip van Not Afraid voorbij zag komen. Het nummer zorgde ervoor dat ik me onoverwinnelijk voelde. Alsof ik alles aankon, terwijl ik nog niet eens Engels begreep. En dat nummer doet het nog steeds voor mij. I'm not afraid. Yeah.
1: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy Hits 1 PM.
7: Dit is het Galaxy News. Een trein met 180 passagiers is gisteravond ontspoord in het noorden van Frankrijk. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw verkeert in kritieke toestand. De trein raakte volgens de politie een onbekend metalen voorwerp waarna 4 wagons ontspoorden. De politie onderzoekt nog of er sprake is van sabotage. Een explosie heeft afgelopen nacht brand veroorzaakt bij een opslagplaats voor wapens in centraal Bulgarije. Het vuur verspreidde zich van het ene naar het andere magazijn, maar niemand raakte gewond. Het is al het tweede incident bij een munitieopslag in Bulgarije in enkele weken. Uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen blijkt dat meer dan 90% van de 440 ondervraagde artsen bereid is duurzamere medicijnen voor te schrijven, maar kennis ontbreekt. Jaarlijks belandt 190.000 kilogram medicijnresten in oppervlaktewater. In 2040 stijgt het medicijngebruik naar schatting met 25% door vergrijzing. En vandaag zijn de brandstofprijzen weer gestegen. Volgens United Consumers bedraagt de gemiddelde adviesprijs voor diesel €2,72 per liter, bijna 2 cent meer dan gisteren. Benzine kost gemiddeld €2,70. De stijging hangt samen met hogere olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. De dieselprijs nadert het record van €2,82 uit april. Het weer, zon en wolken, met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
8: Let's go!
9: Another hour of hip-hop.
10: Stay tapped in.
11: Right here.
12: Cause I said so.
13: This is Galaxy Radio.
14: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
15: We are
16: hey.
15: Turn up. Galaxy Radio.
17: Dropping hip hop.
15: Dropping another hour packed with music.
18: This is what we sound like, baby.
15: Let's go.
19: Back, come back. Yo.
20: Right now.
21: It's going down.
6: Back with more hip hop and R&B.
22: Yeah.
6: This is Galaxy.
23: Yo. This is Galaxy.
24: Going out to the heart.

0: Sowieso. Kom ik even een dikke shout-out doen. Natuurlijk, ja man, je hoort het aan mijn stem wel. DJ Lopro, all up in this one. En ja man, sowieso even salueren toch. Voor de legacy die je in hip-hop, ja, toch wel hebt gezet eigenlijk. Hebt gebracht. En ook belangrijk, nog steeds voortzet middels educatie. All the good stuff. En ik heb maar weinigen die dope beat kunnen bakken. Goeie nyan kunnen koken. Graffiti maken, rappen, all the good stuff, man. Keep it up. En sowieso, man. Met Tessa, je zei, dat komt het altijd goed, man. Dat zijn die goede dingen. En we stay connected, man. Appreciate you to the fullest, DJ Lopro. Signing out for the moment. Shout out, man.
1: On digital radio and on the free Galaxy Radio app. Galaxy.

Grand Booba met Hip Hop. En daarvoor de D&D All-Stars met One To Pass It. De remix, de premiere remix. En natuurlijk hoorde je ook nog, my man, DJ Lowpro met een dikke shout-out naar LTH. Ook een big up naar jou, DJ Lowpro. Again, again and again. Hey, we gaan weer door hier met Flava in je ears op Galaxy Radio. En op dit moment is het altijd tijd voor de soundbite. Dan draai ik een ontzettend bekend geluidsfragment. Dat vind ik dan. En dan mag jij raden welke track dat is. En de kunst is om dan binnen 5 seconden te raden over welke track we het dan hebben. En die 5 seconden, die gaan nu in.

Ja, laten we meteen even ophelderen. Ik maak altijd van die woordgrapjes die te maken hebben met de titel van de track. Dus dat is al een dikke hint. Maar laten we ook meteen even ophelderen dat het dit keer een iets moeilijkere is dan normaal. Maar alsnog vind ik dat je hem zou mogen kennen. Het is een duo, dat kan ik ook als prijs geven. Heb je totaal geen idee? Nou, straks draai ik hem helemaal en dan verklap ik het. Je kunt hier niets mee winnen, het is puur voor de eer. Dus ja, houd hem nog even vast voor als je het nog niet weet. Nu gaan we heel wat anders luisteren. Echt een underground track. Ja, ik houd hiervan hoor. Ready to roll met live episode. Yes, yes, yes. Try.

Ja, doopnus op je radio. Dit draaien we bij Flevo in je Ears en hoor je nergens anders. Hey, en je kan Flevo in je Ears supporten en volgen op Instagram. Zoek dan naar Flevo in je Ears, zoals de hit van Craig Mack, maar dan met een S eraan vast en je vindt me vanzelf. En daar heb je ook een kanaal via updates. Flevo in je Ears updates staat dat voor. Dan hoor je de laatste nieuwtjes, dat kun je gaan volgen daar, dat kanaal. Ook breng ik je op de hoogte van wat er nou ja, in die week te wachten staat. En met wie ik dan weer een interview heb en allerlei andere dopeness daar. Dus ga dat volgen. En ook heb ik daar, dat zijn highlights, dat zijn die rondjes op mijn biopagina. Als je daarop klikt, dan kom je bijvoorbeeld op een Spotify. En op Spotify zelf kun je mij ook vinden door te zoeken naar Flevo in je Ears. In de playlist vind je me dan het beste, als je in de playlist zoekt. En dan kun je al die tracks die ik draai in jouw eigen playlist droppen. En daar heb je ook een directe link naar bijvoorbeeld een Mixcloud. Nou, op Mixcloud heb ik altijd exclusieve delen van het interview. En nog veel meer dopeness. Ook exclusieve muziek en ga maar door. Dus ook op Mixcloud vind je mij onder de naam Flevo in je Ears. Nou, nu deze huishoudelijke mededelingen gedaan zijn, ga ik je nou eindelijk bekendmaken wie dat nou waren van die bekende track. Dat waren Pete Rock en CL Smooth met Stray In and Out. En hier komt-ie!

0: Ja, ik had hem even iets wat vroeger af, want ik wil die tijd gebruiken voor het laatste gedeelte van het interview met LTH. Althans, het allerlaatste gedeelte op de radio, want op Mixcloud gaan we verder. En daar zegt hij zulke interessante dingen. Het is eigenlijk verplichte kost om naar Mixcloud toe te gaan en daar te zoeken naar Flavor in je ears. En dan de rest van het interview van LTH te checken. En dat doe je na deze aflevering in de nacht. Dan zal het online staan. Dus ga dat checken. En het is echt super interessant, kan ik je alvast verklappen. Dat meen ik echt. Hey, nu de laatste vragen op de radio dus aan LTH. En een van die laatste vragen is... In jouw tijd, toen je net begon, lag het maken van een beat niet zo binnen handbereik als nu. Kun jij uitleggen welk proces jij hebt moeten doorstaan om erachter te komen van... Oh ja, met dit en dat apparaat kan ik beats maken. En via die manier kan ik dan ook nog songs opnemen, et cetera. Hoe heb je dit allemaal voor elkaar gekregen?
1: In 1979 ontmoette ik voor het eerst Mr. Solo van de Small Boys. En hij was eigenlijk al een hele vroeg pionier in de Belmer die bezig was met drumcomputers. En hij gebruikte toen de Dr. Rhythm 110. Dat was eigenlijk een soort van mini 808. En die liet hij aan mij zien en ik was gelijk verkocht. Ik was toen aan het breakdansen, ik was een beetje aan het graffiti spuiten, ik was aan het DJ'en. Maar, en ik dacht, ik rapte toen nog niet hoor, maar ik dacht, hé, dat beats maken, ja, dat past bij mij. En we hadden toen geen internet, we hadden geen informatie. Toen ging hip-hop zich ontwikkelen in Amsterdam en ook in de Randstad, zeg maar. En er waren, een paar ondernemende zielen die naar New York gingen, naar Londen gingen en dingen meenamen. Zoals Osta Fresh en Tony Scott. En natuurlijk Mr. Solo, die namen dingen mee. En ja, dat was interessant. Dus zo kwamen we eigenlijk ook aan informatie. En in Amsterdam had je een winkel, Dirk Witte. En die begon zich ook te interesseren in dat soort apparatuur. En begon dingen te importeren. En dingen waren te koop. En het werd steeds meer. Apparaten van Roland, Casio, Yamaha, Korg. Iedereen begon drumcomputers te maken. En het waren nog niet echt samplers, het waren echt drumcomputers. Ik kon zelf niet goed technisch Engels lezen. Dus het was echt, we hadden een term bedacht, het heet vechten met die machine. Dus je koopt het apparaat en je gaat drukken, heel daar komt geluid uit, dit geluidje. En op een gegeven moment ontwikkelde iedereen een eigen workflow, zeg maar. In die tijd dat ik begon, rond 1980, was ik een volwaardige producer, zeg maar. Had mijn studio in de Belmer. Ik werkte op Schiphol. En daarmee bekostigde ik dus het geheel. En ik was een van de weinigen in het deel van waar ik woonde. En ja, iedereen kwam bij mij langs. De metro stopte voor de deur. En dan stapten de MC's uit en dan komen we beats halen bij LTH, bij mij. Ja, dus en zo ben ik verder gegaan. En toen kwamen de eerste computers, de Amiga's en de Atari's, 1040 ST's. En toen kwam de Casio SK1 sampler. En toen kwam de 909, de TR-909, 303, 727. En het ging heel snel. En ik had me erin vastgebeten, dus ik werd steeds beter en kreeg steeds meer kennis. En het beat maken, dat was en dat is nog steeds een kunst. En ik mocht dat helpen ontwikkelen.
0: Wat een mooi antwoord van LTH. Ja, ik ben even out of words gewoon, bijna. Ja, bijna out of words zeg ik, want ja... In 1980 al begonnen met beats maken. En ja, dan hoor je dat antwoord. Ik struikel gewoon over mijn woorden. Dan hoor je dat antwoord. En op de achtergrond hoor je dan een beat van LTH. Ja, ik vind dat mooie radiomomenten. Laat ik dat even zo zeggen. En ook een heel mooi mens. En wat een legend is het toch, die LTH. En weet je wat ook heel tof is? Ik spreek trouwens vanuit mij en vanuit mijn hart, zeg ik daarbij. Wat ook mooi is, LTH zijn collectief. Met een hele dope track, namelijk hier LTH en de Track Builder Sound System met Big Up Yourself.

0: voice in the game, Rick Ross.
1: Skiller, baby.
2: Hey, it's your boy, Ballman D-Lo. Yeah.
0: We're Galaxy Radio. And you know the vibe.
3: Lucinda Sadok is terug met de nieuwe comedyshow Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasadok.nl.
4: Hey, yo, yo, everybody.
5: Back to more hip-hop, R&B, afro en dancehall music.
6: I'm here.
7: Yes, sir.
5: This is Galaxy Radio.
0: This is DJ Danny on Galaxy Radio.
8: Mensen, jullie willen gek? Wij Arnhemmer, we zijn die gekste. Arnhemmer, kijk eens aan, kijk wie malt mensen. Jullie zijn premium waard. En nu krijgen jullie nog die kanonen van ons. Welkom

Zijn naam komt van een oude tekst van Be Real van Cypress Hill. En die zei iets van, ja, we the funk dubious. En dat klonk te hard om het erbij te laten of alleen als een songtitel te laten. Dus nam hij het aan als artiestennaam. Hij bleef weg van het gangster image hij wilde dat zijn tracks voelden als toonde humor. Bizarre stripverhalen, Latino straatcultuur en allerlei psychedelische chaos. De humor is echt de identiteit volgens Sun Doobie van de Funk Dubiest. Maar die groep vormde hij samen met Tomahawk Funk. En die voelde zich onderschat en verliet uiteindelijk de groep. Mensen kennen alleen maar Sun Doobie omdat de labels geen idee hadden wat ze met Latino rap moesten doen. En zij als groep meer chemistry dan business hadden. En dat was ook een van de redenen waarom die Tomahawk Funk dus ook vertrok. DJ Max zei ooit dat als hij muziek voor Funk Dubious maakte, hij expres warmer en funkier probeerde te zijn dan bij Cypress Hill. En zoals Eminem aangaf in de track Guilty Conscience, belandde Sun Doobie zelfs in een pornofilm eind jaren 90. Zelf zei hij erover: ik deed wat ik deed, mensen praten toch wel. Ook beaamde hij wat Tomahawk Funk eerder zei, en dat is dus ook de reden waarom ze niet groter werden dan ze waren tot de dag van vandaag. En ook tot de dag van vandaag veel what ifs rondom die naam, hè, de Funk Dubious. What if als ze dat hadden gedaan? What if als ze dat hadden gedaan natuurlijk? En vooral bij mensen die stoned humor en hiphop erg kunnen waarderen natuurlijk. En wat ik heel erg kan waarderen is een hele goede DJ. En die hebben we hier. Hij heet DJ Brokey B. En hier komt hij met zijn 15-minute mix.

The Funk Dubiest met Rock On hier op Galaxy Radio bij Flava in je ears. Maar we begonnen met Soef met Wat Dacht Je Dan? En echt een dikke big up aan Soef. Wat een dikke track ook weer van hem. En daar mag je best wel wat meer van gaan checken. S-O-E-F. Zoek dat op en thank me later. Maar even terug naar The Funk Dubiest met Rock On.

Ja, wat een dopeness weer door DJ Brokey B. Zoek daar ook meer van op. Jeetje, Mina zegt, wat kan... Ja, die kan dat op een draaitafel. En dat is gewoon een understatement. Ja, ik struikel gewoon weer over mijn woorden. Ik word daar elke keer zo mee verrast waar die nou weer mee aankomt zetten. En hij wordt maar beter en beter en beter. Het is gewoon nog erger dan een goede oude wijn hoe veel beter hij wordt. Hey, en we zijn klaar zo'n beetje met de uitzending. We gaan eruit met een banger. En dan is het stil op de radio wat Flevo in je ears betreft. Ja, dat hoor je volgende week dan weer. En op Mixcloud.com gaan we dus verder met het exclusieve gedeelte van het interview met LTH. En trust me this time, het is echt de moeite waard om dat te gaan checken. Zoek op Mixcloud naar Flevo in je ears en enjoy zou ik ook gewoon willen zeggen bij deze. Maar hier op de radio gaan we eruit met een banger. Out with a banger heet dat item. En ik heb dit keer een hele, ja, echt een underground track gekozen, maar... Ja, zet je radio er zo meteen voor harder. Echt waar. Het is Gouds the Mental Murderer samen met Phantasm en Special Ed met Bring It To Me. Ik dank je voor het luisteren en tot de volgende keer op dezelfde plek, zelfde zender. Peace! MC's talk about a battle, but they not ready for war. Raise your hands if you're not sure.

0: Check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 2 p.m.
5: Dit is het Galaxy News. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland afgelopen donderdag zijn 4 vrouwen en een man uit Nederland. De slachtoffers waren tussen 71 en 80 jaar oud. 10 andere reizigers raakten zwaar of middelzwaar gewond. De eerste overlevenden van het ongeluk zijn inmiddels onderweg naar huis. Staatssecretaris Boswijk van Defensie werkt aan een selectieve opkomstplicht voor als er te weinig vrijwillige militairen zijn. Het plan kent 4 verplichtende fases, oplopend van het invullen van een enquête tot het daadwerkelijk in dienst treden. Dienstplichtigen krijgen een opleiding van 6 maanden. Wie weigert, riskeert sancties. Eind september debatteert de Tweede Kamer over de plannen. Een trein met 180 passagiers is gisteravond ontspoord in het noorden van Frankrijk. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw verkeert in kritieke toestand. De trein raakte volgens de politie een onbekend metalen voorwerp waarna 4 wagons ontspoorden. De politie onderzoekt nog of er sprake is van sabotage. Uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen blijkt dat meer dan 90% van de 440 ondervraagde artsen bereid is duurzamere medicijnen voor te schrijven, maar kennis ontbreekt. Jaarlijks belandt 190.000 kilogram medicijnresten in oppervlaktewater. In 2040 stijgt het medicijngebruik naar schatting met 25% door vergrijzing. Het weer, zon en wolken, met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
6: The city clocked in.
7: Yeah. In your car on the app.
8: The city clocked in.
9: Keep it loud.
10: We are Galaxy Radio.
11: Sugar. Wat is er gebeurd?
12: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
13: Als aannemer, veel stress.
12: De man die door iedereen wordt begeerd.
13: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
12: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
14: Waar de fuck was je?
12: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
15: Wat was je van plan dan?
13: We praten thuis, oké.
12: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
16: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
12: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
17: Gina, dit was niet jouw schuld.
12: Vanaf 17 september in de bioscoop.
1: We are
18: hey.
1: Turn up. Galaxy Radio.
19: Dropping hip hop.
1: Dropping another hour packed with music.
20: This is what we sound like, baby.
1: Let's go.
21: The Airplay Top 20. The weekly countdown of the biggest songs on Galaxy Radio. Every Saturday from 2 p.m. And in Rewind on Wednesday from 7 p.m.
22: Got everything you need. Now bring it.
23: Airplay Top 20.
24: Airplay Top 20.
25: 20.

0: nummer 20 deze week met Die Die. En daarmee beginnen we aan de top 20 van deze week. Week 36, daar is die voor de 20 meest gedraaide platen hier op Galaxy. Dit is de Airplay Top 20. Niet heel veel verandering deze week. We hebben 5 stijgers, 6 dalers en maar liefst 8 platen die niet van positie zijn gewisseld. En we verwelkomen 1 nieuwe binnenkomer. Welke dat is, dat ga je straks horen in de Airplay Top 20.
1: De Galaxy Airplay Top 20.
0: Op 20, Die Die, zitten blijven van Burna Boy en Shakira. En op 19, een plaat die zakt. Vorige week stond hij nog op nummer 18, deze week op 19, What You Need van Tams.
1: Airplay Top 20.

19 deze week, 1 plaats gezakt. Thames met What You Need. In de Airplay tot 20 is het stuivertje wisselen met nummer 18. Want die komt van 19. 1 plaats winst voor Zeddy Will. De rapper uit Queens die staat bekend om zijn energieke tracks en vooral zijn gevoel voor humor. En in There It Is hoor je een herkenbare knipoog naar deze klassieker.

0: Dip by dip, we like, damn.
1: There it is. Zeddy Will, deze week op nummer 18 in de Airplay Top 20. De 20 meest gedraaide platen van afgelopen week. Week 36 hier op Galaxy Lijst. Samengesteld overigens met alle verkoop- en draaigegevens uit de hele wereld als het om onze muziek gaat. En we gaan wat nieuwe platen aan je voorstellen. Kanshebbers voor de Airplay Top 20. Naomi Sharon met Was It Ever Love. En Ema zometeen met Need It Bad.
2: First, new music.
3: Yeah, that new hip-hop's right here.
4: Galaxy is playing new music first.

0: kunt merken dat de zomer voorbij is. Plaatjes krijgen steeds meer dat knapperige haardvuurgevoel. Want ja, het is langzaam maar zeker toch herfst en winter aan het worden. Ema en Brent Faiyaz met een nieuwe single die heet Need It Bad. Een kans hebben voor de Airplay Top 20.
1: De Galaxy Airplay Top 20.
0: Door met de lijst. Een zakker deze week op nummer 17. Twee plaatsen verlies voor Fresh met Bare Minimum.
2: Galaxy Radio.
3: On FM, digital radio en online.
4: Dit is geen Champions League, maar dit is ballen net de week.
1: De Galaxy Airplay Top 20.
3: Airplay Top 20.

0: Nummer 17 deze week in de lijst. Een samenwerking tussen Fresh, KM en Lassa. Je hoorde Bare Minimum. En er wordt behoorlijk wat samengewerkt.
1: De Galaxy Airplay Top 20.
0: Want de topperig die riep namelijk de hulp in van Chavante en producer Rosales voor de nummer 16 van deze week. Het is een stijger. Topperig, Chavante en Rosales met Baga in de Airplay Top 20.

0: Door de topper samen met Cervante en Rosales. Op nummer 16 uitgekomen, gestegen deze week met Baga. En dat betekent dat we de eerste 5 platen in de lijst gehad hebben. Tijd voor een overzicht. De Airplay Top 20 van week 36. 5 stijgers, 6 dalers, 8 platen die niet van positie zijn veranderd en 1 nieuwe binnenkomer. Wil je alle noteringen nalezen, dan kan dat op onze website. Dat is galaxy.radio, galxy.radio. Deze week blijven zitten op nummer 20 Shakira en Burna Boy met Die Die. Op nummer 19 een daler voor Thames met What You Need. Stuivertje gewisseld met nummer 18. Die stijgt 1 plaatsje, Zeddy Will met There It Is. Op 17 Fresh met Bare Minimum. En net op 16 dus topperig Cervante en Rosales met Baga. En dat betekent tijd voor de eerste nieuwe binnenkomer in de hitlijst.
1: De Galaxy Airplay Top 20.
0: En ook meteen de enige nieuwe binnenkomer in de hitlijst. Want we hebben er maar 1 deze week. Niet heel veel veranderingen in de lijst. Het is een dame waar we een lange tijd niks meer van gehoord hebben na haar vorige cowboy-uitstapje, maar ze is terug. Queen Bee, oftewel Beyoncé, staat nieuw in de lijst op nummer 15 met Morning Dew.
2: Brand new music.

Airplay Top 20. Airplay Top 20.

Beyoncé en Morning Dew. Eerste nieuwe binnenkomer in de lijst. En ook enige nieuwe binnenkomer. Dus ook tevens de hoogste nieuwe binnenkomer van deze week. Overigens is dat nummer niet helemaal nieuw. Het werd geschreven door Pharrell Williams, The Dream en Darius Dixon voor haar album Beyoncé. Alleen het nummer haalde het album uiteindelijk niet. Jaren later werd het alsnog officieel uitgebracht vanwege het 20-jarig jubileum van het album B-Day. En nu staat het dus nieuw in de Airplay Top 20 op nummer 15.

0: Hurricane Wisdom en Chance the Rapper. 1 plaats verlies in de Airplay Top 20. En deze week uitgekomen op nummer 14. Zometeen de banger van de week. Elke week stellen we een plaat aan je voor waarvan wij overtuigd zijn dat het een banger is of gaat worden. Deze week is dat Levy samen met Dim en My System. Voor de rest natuurlijk nog nummer 13, 12 en 11. En we gaan nog wat andere kanshebbers uit de Airplay Top 20 voor je voorstellen. Laten die dus binnenkort misschien in de lijst staan. Tot zo!
1: We are Galaxy Radio.
2: On FM, DAB en in the free radio app.
3: This is Transcendent, whatever she do, they bite. I like take it down and then I get up out of it. I'm like a thief in the night. This is Transcendent, whatever she do, they bite.

0: elke woensdagavond op Galaxy. Vibes met Marvin Banda en de hele Vibes crew.
1: Ja, maar je kan ook gewoon een dagje gaan.
2: Kom maar binnen, jongens.
1: Ja, het is een volle show vandaag, dames en heren. Want ja, de boys zijn met veel.
0: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9 uur naar Vibes. Hier op Galaxy.
3: The Airplay Top 20. The weekly countdown of the biggest songs on Galaxy Radio. Every Saturday from 2 p.m. And in Rewind on Wednesday from 7 p.m.
4: Let's try something new this time. Brand new.
5: Brand new.
4: Hip-hop.
5: That's
4: they like.
5: Galaxy Banger. Sorry for mama, sorry for

0: Door met de lijst, de Airplay Top 20, de wekelijkse countdown van de 20 meest gedraaide platen hier op Galaxy. En we zijn toegekomen aan nummer 13. Een plaat waarvan ik meer verwacht had, want ja, het is toch een samenwerking tussen twee grootheden. Deze week wel drie plaatsen gezakt. Ik heb het over Kanye West en Lauryn Hill met I Can Wait.
1: This is the Airplay Top 20, the weekly countdown of the biggest songs on Galaxy Radio.
2: De Galaxy Airplay Top 20.
3: Airplay Top 20.
2: 13.

0: Of give and take.
1: Het origineel komt uit de jaren 60 van het Motown-label The Supremes met Can't Hurry Love. In de jaren 80 nog een keer overgedaan door Phil Collins. En deze keer de variatie van Kanye West en Miss Lauryn Hill. We hoorden I Can Wait in de Airplay Top 20. Maar liefst 3 plaatsen gezakt van 10 naar nummer 13. En dat is jammer. 12 blijft de 12. Hij gaat niet vooruit, hij gaat niet achteruit. Het is eigenlijk gewoon the same shit. Ik heb het over Isaiah Rashad.
2: Who will be number 1 in the Airplay Top 20 this week? Stay tuned, because we're counting down to number 1.
3: The Galaxy Airplay Top 20. Airplay Top 20. 12.
4: Pills, blue. Turn me up a little bit. Same shit, the rat. A pocket full of nuts.

0: Het is weer de same shit voor Isaiah Rashad deze week. Want hij is blijven staan op nummer 12 met same shit. Voordat we nummer 11 gaan draaien en een overzicht gaan geven van nummers 15 tot en met 11. Eerste twee platen aan je voorstellen die kans hebben zijn voor de Airplay Top 20. Busta Rhymes heeft een nieuwe plaat uit samen met Lil Wayne. Die heet Talk Your Shit. En ook 4-1 en Young Ellens. Die waren overigens afgelopen, wanneer was het? Deze week nog ergens in de studio bij Galaxy te vinden. De nieuwe single heet Basketball en is een kans hebben voor de Airplay Top 20.
1: This is Galaxy Music. And brand new on Galaxy.

0: Twee kanshebbers voor de Airplay Top 20. Busta Rhymes en Lil Wayne met Talk Your Shit. En erachteraan 4-1 Young Ellens en Stampa met Buzzball. Ja, je ziet het steeds vaker. Artiesten brengen platen uit met titels die eigenlijk gewoon commerciële merken zijn. Laten we dan ook hopen dat ze er gewoon voor betaald worden. Want het maken van muziek is natuurlijk gewoon duur. En afgelopen week waren ze bij Daniel en Ice hier in de Galaxy Studio. En Daniel vroeg de vraag der vragen.
1: Hoe ben je überhaupt op die titel gekomen en hoe kom je aan busballen? Is dat echt iets Amerikaans tegenwoordig?
2: Ja, het is Amerikaans-Brits. Ik heb het vanuit die richting meer een beetje meegekregen. Ja. En toen zag ik ze zelf ook in de schappen staan, ook een keertje geprobeerd.
1: En word je er echt blam van, ja?
2: Het is wel, ja, als je twee drinkt, voel je hem wel. Ja. Je gaat hem wel voelen.
0: Bij twee voel je hem, bij drie knock-out waarschijnlijk. 4-1 Young Ellens en Stampa Buzzball. Op het TikTok gaat hij als een tierenlier en een grote kans hebben voor een notering in de Airplay Top 20. Door met de lijst op nummer 11. De grootste stijger van deze week voor twee artiesten uit Atlanta, T.I. en Summer Walker. Ze springen drie plaatsen omhoog van 14 naar nummer 11. Op Ain't Won't brengt T.I. zijn doorgewinterde Southern Rap samen met herkenbare, soulvolle R&B-stijl van Summer Walker. Deze week dus op nummer 11.
3: De Galaxy Airplay Top 20.
4: Airplay Top 20.

0: Sensatie Airplay Top 20.
1: Tijd voor het tweede overzicht in de Airplay Top 20. Van 15 naar nummer 11 op 15. De hoogste nieuwe binnenkomer van deze week. Ook de enige nieuwe binnenkomer van deze week. Queen Bee, Beyoncé en Morning Dew. Op 14 een daler. Hurricane Wisdom en Change the Rapper met Barbie Doll. 13 daalt eveneens. Kanye West en Miss Lauryn Hill. I Can Wait. Op 12 blijven staan. Isaiah Rashad. Same Shit. En net op 11. T.I. en Summer Walker met And Won't. Zometeen de bovenste 10 in de Airplay Top 20. Blijf luisteren.
2: Brand new.
3: Yep.
4: Going down.
5: Galaxy Feature Music.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 3 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. Op de Dam in Amsterdam start rond dit tijdstip een klimaatmars. Deelnemers protesteren onder meer tegen klimaatverandering en datacenters. De 2,5 kilometer lange mars gaat van de Dam naar het Museumplein. In 2023 trok de klimaatmars ongeveer 85.000 mensen. Het prentenboek Het meisje met zaadjes in het haar van Nancy Bosmans heeft de Thea Beckmanprijs 2026 gewonnen. De prijs wordt sinds 2002 jaarlijks uitgereikt aan het beste historische jeugdboek. Het boek gaat over een Ghanees meisje dat met haar moeder wordt weggevoerd en gedwongen moet gaan werken. De jonge Beckman, gekozen door een kinderjury, ging naar de Titanic en het raadsel van de grote Omar. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland afgelopen donderdag zijn 4 vrouwen en een man uit Nederland. De slachtoffers waren tussen 71 en 80 jaar oud. 10 andere reizigers raakten zwaar of middelzwaar gewond. De eerste overlevenden van het ongeluk zijn inmiddels onderweg naar huis. Een trein met 180 passagiers is gisteravond ontspoord in het noorden van Frankrijk. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw verkeert in kritieke toestand. De trein raakte volgens de politie een onbekend metalen voorwerp waarna 4 wagons ontspoorden. De politie onderzoekt nog of er sprake is van sabotage. Het weer, zon en wolken met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
8: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
9: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
10: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
9: We are...
11: Hey.
9: Turn up
12: Galaxy Radio.
13: Dropping hip hop.
9: Dropping another hour packed with music.
14: This is what we sound like, baby.
9: Let's go.
15: Airplay Top 20. And this is the top 10 of most played songs on Galaxy Radio.
16: The Galaxy Airplay Top 20.
17: Airplay Top 20.
9: Theme. This is Galaxy music.
18: J. Cole World.
19: It's called it Legacy.
18: You checking out the only station holding you down with the hottest music.
9: We are Galaxy Radio.
20: I know you got it.

0: Nummer 10 deze week in de Airplay Top 20. Je hoorde J. Cole en PJ met Legacy.
1: De Galaxy Airplay Top 20.
0: En daarmee zijn we aangekomen in de bovenste 10 van de Airplay Top 20. De lijst van week 36. De meest gedraaide platen hier op Galaxy. Met deze week 5 stijgers, 6 dalers, 8 platen die zijn blijven staan waar ze vorige week ook stonden. En 1 nieuwe binnenkomer. Die vonden we op nummer 15. Queen Bee met Morning Dew. Dit was nummer 10, Legacy van J. Cole. En op nummer 9 een zittenblijver, Drake. En ach, jij mag hem zelf aankondigen.

0: The Fuck Up. Dat was Drake op nummer 9 deze week. En hij staat voor de tweede week op nummer 9. In totaal 13 weken in de lijst. En Drake is goed vertegenwoordigd in de Airplay Top 20. Want we gaan hem straks nog een keer tegenkomen. Hey, behalve de 20 meest gedraaide platen in de Airplay Top 20... stellen we ook nieuw werk aan je voor. Dit is de nieuwe single van Flo, die heet Cry Ugly.
1: Who will be number 1 in the Airplay Top 20 this week? Stay tuned, because we're counting down to number 1.
2: Get ready. New feature music on Galaxy Radio. You get it first.

0: En Flo is natuurlijk niet één zangeres. Het is een hele groep van zangeressen. Je hoorde Cry Ugly een kans hebben voor de Airplay Top 20. Door met de lijst naar nummer 8. Deze rapper die komt uit Chicago. En met deze track laat hij een melodieuze kant van zichzelf horen. Het nummer is afkomstig van zijn project Rise Against My Broken Odds. En groeide snel uit tot een favoriet bij zijn fans. 3 weken staat hij nu in de lijst. Ik heb het over Baby Chief Do It met zijn nieuwe single. Die heet Ghetto Love Story.
1: De Galaxy Airplay Top 20. Airplay

0: later van afgelopen week hier op Galaxy. En wil je die lijst allemaal nalezen, dan kan dat via onze website. Dat is galaxy.radio, glxykrenk.radio. Elke week tellen we de 20 meest gedraaide platen voor jou van 20 naar nummer 1. En misschien wel deze week een nieuwe nummer 1. Wie zal het zeggen? Dat ga je vanzelf meemaken. Nummer 8 heb je net gehoord. Baby Chief Do It met de nieuwe single Ghetto Love Story uit zijn project Rise Against My Broken Hearts. Op nummer 7 een daler, Skiller Babe, samen met Bryson Tiller en Chris Brown. Een facecard.
1: De Galaxy Airplay Top 20.
2: Airplay Top 20.
1: 7.

0: 10. Girl, you a 10. Girl, you a 10. Girl, you a 10. Girl, you a 10. Girl, you a 10. Girl, you a 10. Girl, you a 10. Girl, you a 10. Girl, you a 10.
1: Nummer 7 gedaald deze week in de Airplay Top 20. Skiller Baby samen met Bryson Tiller en Chris Brown met Facecard. Voordat we nummer 6 gaan draaien, ga ik weer nieuwe tracks aan je voorstellen. Kanshebbers voor de Airplay Top 20. Deze week kwam het trieste nieuws dat de moeder van Frenna is overleden. Hij heeft wel onlangs een nieuwe plaat uitgebracht samen met Eddie. Die heet DJ, die ga je horen. En ook de nieuwe single van Kaya Imani stel ik aan je voor. Die heet Gevaarlijk.
2: Hey, hey, hey.
3: It's new music first.
2: Yo, head up.
4: New music now.
5: New feature music on Galaxy Radio.
6: We

0: Over Kaya Imani. Haar nieuwe single heet Gevaarlijk. En daarvoor Frenna en Eddy met DJ. Twee nieuwe platen, kanshebbers voor de Airplay Top 20. En wij gaan door met de lijst. Op nummer 6 vinden we Cardi B. En Cardi blijft maar stijgen. Vorige week stond ze op nummer 7 met het nummer AHA. Track werd geproduceerd door DJ Swanko, die eerder ook meewerkte aan de hit Up van Cardi B. En op AHA horen we Cardi, zoals haar fans haar het liefste horen. Brutaal, zelfverzekerd en genoeg scherpe opmerkingen richting haar critici. 6 dus deze week Cardi B met na na na na na. AHA.
1: De Galaxy Airplay Top 20.
2: Airplay Top 20.

0: Banana Poepoe, een hele dikke middelvinger van Cardi B. Deze week op nummer 6 in de Airplay Top 20 met AHA.
1: De Galaxy Airplay Top 20.
0: En dat betekent dat we weer toe zijn aan een overzicht van 10 naar nummer 6. Deze week gedaald op nummer 10, J. Cole en Legacy. En dan zitten blijven op nummer 9, Drake en Janice, Shut the Fuck Up. 8, die stijgt, Baby Chief, Do It met Ghetto Love Story. Op 7, een Dallas, Killer Baby, samen met Bryson Tiller en Chris Brown met Facecard. En 6, die heb je net gehoord, Na Na Na Na Poepoe. Dat was de nieuwe single van Cardi B en die heet AHA. En dat betekent dat we toegekomen zijn aan de 5 bovenste in de Airplay Top 20. De lijst met de 20 meest gedraaide platen van afgelopen week hier op Galaxy. Op nummer 5 deze week, Dead Fresh. En Dead Fresh is natuurlijk van Lil Baby. Die plaat die is deze week blijven staan op nummer 5 in de Airplay Top 20.

0: nummer 4 blijven staan. En daarvoor ook een zitten blijven. Lil Baby met Dead Fresh in de Airplay Top 20. En voordat wij aan de bovenste 3 van deze week gaan beginnen, ga ik nog even 2 nieuwe platen aan je voorstellen. Zometeen de banger van deze week. Levy samen met Dim en M'System. En de nieuwe single van de Eagles, die heet Be Happy. Die hoor je zometeen.
1: Elke woensdagavond op Galaxy. Vibes met Marvin Banda en de hele Vibes crew.
2: Ja, maar je kan ook gewoon een dagje gaan.
3: Kom maar binnen, jongens.
2: Ja, het is een volle show vandaag, dames en heren. Want de boys zijn met veel.
1: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9 uur naar Vibes. Hier op Galaxy.
4: Hey jij daar, maak je klaar, want Vidic Yalden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidic Yalden anniversary, vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
5: The Airplay Top 20, the weekly countdown of the biggest songs on Galaxy Radio, every Saturday from 2 p.m. and in Rewind on Wednesday from 7 p.m.
6: Galaxy Banger.
7: Brand new.
8: Addicted to this new shit.
7: Brand new.
8: Hip-hop.
6: Galaxy Banger.
8: So how do you follow myself?

0: De Equals, Be Happy. En daarvoor Levy samen met Dim. En je hoorde met System, twee nieuwe platen en kanshebbers voor de Airplay Top 20. En wij zijn toegekomen aan de bovenste drie in de Airplay Top 20. De top 3 van week 36. Hij had er ooit 3 noteringen in de Airplay Top 20. Daarvan is er 1 verdwenen, Too Hard for the Radio. Maar er blijven er nog 2 over. 1 hebben we al gehad. En de tweede die vinden we namelijk op nummer 3 in de Airplay Top 20. Ik heb het over Drake en Shebang.
1: Manish on a beat, Shebang. All of my ops, they dead. Why do they gas me up? Where does it go, my head?
2: De Galaxy Airplay Top 20.
3: Airplay Top 20.
2: 3.
1: Yeah, you know what it is. This is Drizzy Drake.
4: This is Galaxy Music.
1: Shebang.
4: Drake, Shebang. Now on Galaxy Radio.
3: Playing the biggest bangers 24/7.
1: Manish on a beat, Shebang.

Yeah. We kunnen het niet spannender maken dan het is. Hij blijft staan deze week op nummer 3. Je hoorde Drake en Shebang. Ook nummer 2 blijft nummer 2. En eigenlijk mogen we wel even de vlag uithangen voor deze dame. Want Kalani staat namelijk met Fold It deze week precies 52 weken. Dus een volledig jaar in de Airplay Top 20. Deze week blijven staan

0: Maar liefst 52 weken in de Airplay Top 20. Vooral omdat deze plaat aan de andere kant van de grote plas in Amerika het nog steeds uitstekend doet. En ook in de Nederlandse ratings komt hij nog heel goed naar boven. We vinden hem nog steeds leuk. Kalani staat 52 weken, een volledig jaar dus, in de Airplay Top 20 met Fold It. En die is deze week blijven staan op een nummer 2.
1: De Galaxy Airplay Top 20.
0: En dat betekent dat voordat we nummer 1 gaan draaien er nog een overzicht aankomt. En dat is het overzicht van 5 naar nummer 1 natuurlijk. Op 5 deze week in de Airplay Top 20 een zittenblijver Lil Baby met Dead Fresh. Op 4 ook een zittenblijver Young Miami Spandat. Nummer 3 blijft ook staan waar die staat. Drake en Shebang. Leuker kunnen we het niet maken, wel gemakkelijker. Kalani ook een zittenblijver op nummer 2 met Fold It. En dit is de nummer 1 van deze week. Maar liefst 31 weken in de Airplay Top 20 is ooit even van de eerste positie af geweest, maar terug van waar die weg geweest is. Dat is nummer 1 dus. Een goede combinatie tussen de scherpe verhalende lijn van Dave en de herkenbare warme stem van Thames. Raindance staat deze week op nummer 1 in de Airplay Top 20.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Weinig verandering in de top 5 deze week in de Airplay Top 20. Sowieso weinig verandering in de hele Top 20, want we hebben 8 platen die zijn blijven staan waar ze stonden. Nummer 1 deze week en ook nummer 1 vorige week, Dave & Tams met Raindance. En dat was hem dan, de lijst met de 20 meest gedraaide platen van afgelopen week hier op Galaxy. Wil je alle rangen, standen en noteringen nog een keer nalezen, dan kan dat op onze website. Dat is galaxy.radio, glxy.radio. Zometeen na vieren, Lucinda Sedok tot vanavond 7 uur. Daarachteraan Erfo Losjes, Pidi Geldum, Goudje en Naro. En nog veel meer, blijf luisteren.
2: This is Galaxy. Sun sound
3: brand new right here. And it's the number one song on your playlist.
2: Galaxy feature music.
1: En ik laat je achter met nieuw werk van Boko Sam en Chief. Hier is Gun Me. Hey.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
0: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
0: Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 4 p.m.
5: Dit is het Galaxy News. Crypto-miljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Hij maakt het bedrag in één keer over om nieuwe Labour-regels te omzeilen die donaties uit het buitenland beperken tot 100.000 pond. Het gaat om de grootste politieke donatie ooit in Groot-Brittannië. Over crypto gesproken, een verborgen crypto-mijn in de bergen van de Mexicaanse staat Puebla werpt nieuw licht op de manier waarop drugskartels geld verdienen en witwassen. De autoriteiten vonden er honderden computers en vermoeden dat illegaal stroom werd afgetapt. Het is al de vierde cryptomijn die daar sinds begin vorig jaar is ontdekt. Op de Dam in Amsterdam is rond 2 uur een klimaatmars van start gegaan. Deelnemers protesteren onder meer tegen klimaatverandering en datacenters. De 2,5 kilometer lange mars gaat van de Dam naar het Museumplein. In 2023 trok de klimaatmars ongeveer 85.000 mensen. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland afgelopen donderdag zijn 4 vrouwen en een man uit Nederland. De slachtoffers waren tussen 71 en 80 jaar oud. 10 andere reizigers raakten zwaar of middelzwaar gewond. De eerste overlevenden van het ongeluk zijn inmiddels onderweg naar huis. Het weer, zon en wolken, met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
3: Let's go!
6: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
3: Right here!
7: Cause I said so.
8: This is Galaxy Radio.
9: Sugar. Wat is er gebeurd?
10: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
11: Als aannemer, veel stress.
10: De man die door iedereen wordt begeerd.
11: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
10: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
12: What the fuck was je?
10: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
12: Wat was je van plan dan?
11: We praten thuis, oké.
10: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
13: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
10: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
14: Gina, dit was niet jouw schuld.
10: Vanaf 17 september in de bioscoop.
0: We are
15: hey.
0: Turn up. Galaxy Radio.
2: Dropping hip hop.
0: Dropping another hour packed with music.
15: This is what we sound like, baby.
0: Let's go.
10: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. And here is Lucinda Sidak.
16: Hello, hello. Zaterdag, het is 4 uur. You know what it is. Mijn naam is Lucinda Sidak hier bij Galaxy Radio. Laten we gelijk starten, man, want ik heb lekkere pokkels voor je klaar liggen. Raven Lenné komt langs. Maar we beginnen met Broederlieve. Maak me niet heet.
17: Are we having fun today?
4: This is where the biggest stars come to play.
17: Yeah.
4: Everywhere on our free Galaxy Radio app. Online, on digital radio, and watch it on Galaxy.tv. We are Galaxy.

0: En je hoort het al, mijn stem is gewoon weer hetzelfde. Vorig weekend was mijn stem weg. Het was heel erg. Hier en daar kan het af en toe nog wegvallen, but I'm back, y'all. This is my real voice. Dus dat je vorig weekend geluisterd hebt, want het was mijn eerste weekend op de zaterdag. This is my real voice. Dan weet je dat. So it's back. En daarom gaan we gewoon weer fris en fruitig. Gaan we verder. Russian Pongo, die heb ik voor je klaar liggen. We beginnen met Burna Boy, heerlijk. City Boys.
1: Galaxy Radio.
2: Certified for the street. Hey, hey. It's culture music.
1: This is where the biggest stars come to play.
3: Right here,
4: here. Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna up me, you understand?

t'aime. Oh yeah, que t'es là. Oh yeah, que t'es là.

heb het net al aangegeven. Maar voor de mensen die de memo niet hebben gekregen. Mijn naam is Lucinda Sadok hier bij Galaxy Radio. Nee, ik ben niet nieuw. Voorheen had ik de doordeweekse dagen van maandag tot vrijdag van 1 tot 2. En nu ben ik gewoon gezellig naar de zaterdag. I love it. I hope you're gonna love it. I'm sure you're gonna love it. Want weet je wat is? Alleen van dag verandert, tijdstip verandert. Maar de muziek blijft natuurlijk hetzelfde. And we got some good ass music. Weet je, dus ik denk wel dat het goedgekeurd is. Dus dan weet je dat vanaf heden, gewoon op de zaterdag, Lucinda Sadok. Gezellig, nice to meet you. Kevin, je hebt mij, die staat klaar voor je. Ik heb ook Central C. Maar we gaan naar een lekkere throwback uit 2006 van Akon, Don't Matter.

0: Zometeen nog meer muziek hier op Galaxy Radio. Bad Bunny en Farruko.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Nieuwste tunes van eigen bodem.
3: Hey yo Wout, pass me de aux.
2: En de hardste freestyles.
4: Let's get it.
2: Dat is Pass de aux, gepresenteerd door Wout.
3: Dat zijn namen die je moet onthouden als je scherp wil zijn op de producers die de komende 10 jaar hits gaan maken.
2: En elke maandagavond hier bij Galaxy op de radio.
3: Next up, big time, hè?
5: Je weet toch, hey, binnenkort veel heat, man. Kom on, je weet.
2: Vanaf 7 uur.
0: Woutje, je weet het, hè?
6: Lucinda Sedok is terug met de nieuwe comedyshow Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasedok.nl.
7: When you wake up, before brushing your teeth, worrying about your drip, and grabbing the breakfast your mother made for you. Turn on the morning marathon with Richie and Tony. And then you can go to school.
8: Let Galaxy make your morning rhythm with the morning marathon. Weekdays from 6.
9: Bring the real
10: hip-hop
9: back.
11: Bring the hip-hop back.
7: And back.

0: Laat me trouwens even weten hoe jouw weekend tot nu toe verlopen is. Ben je aan het werk? Ben je lekker vrij? Ben je lekker aan het chillen? Maar één ding is zeker, je luistert naar Galaxy Radio. En dat is natuurlijk het belangrijkste. Yes! En stel dat je het leuk vindt om het toch te laten weten wat je aan het doen bent. Volg mij op Instagram, Lucinda Sedok, S-E-D-O-C. En stuur me gewoon een berichtje. En wellicht kan ik het delen met de overige luisteraars. Als je dat wil natuurlijk. Als je dat wil. En het is niet verplicht. Maar wat wel verplicht is, is natuurlijk genieten van de lekkere pokkels die eraan komen. Kendrick Lamar staat voor je klaar. We beginnen met Davido.
1: First, new music.
2: Yeah, that new hip-hop's right here.
3: Galaxy is playing new music first.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 5 p.m.
5: Dit is het Galaxy News. Langdurige Russische aanvallen hebben op meerdere plekken in Oekraïne doden en gewonden veroorzaakt. President Zelensky meldt dat steden sinds gisteravond vrijwel onophoudelijk zijn bestookt, onder meer in Zaporizhia en Odessa. Een deel van de drones werd neergehaald. Zelensky bekritiseert de internationale gemeenschap omdat een krachtige reactie op de Russische escalatie uitblijft. Ondanks het aankomende landelijke vuurwerkverbod verwacht voormalig BBB-leider Caroline van der Plas niet dat de overlast stopt, zegt ze in de Telegraaf. Ze is sceptisch over de effectiviteit omdat raddraaiers volgens haar toch illegaal vuurwerk blijven afsteken. Terwijl de politie juist hoopt op minder incidenten tijdens de jaarwisseling, vindt Van der Plas dat het verbod vooral goedwillende burgers treft. Crypto-miljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Hij maakt het bedrag in één keer over om nieuwe Labour-regels te omzeilen die donaties uit het buitenland beperken tot 100.000 pond. Het gaat om de grootste politieke donatie ooit in Groot-Brittannië. Op de Dam in Amsterdam is rond 2 uur een klimaatmars van start gegaan. Deelnemers protesteren onder meer tegen klimaatverandering en datacenters. De 2,5 kilometer lange mars gaat van de Dam naar het Museumplein. In 2023 trok de klimaatmars ongeveer 85.000 mensen. Het weer, zon en wolken, met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
6: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
7: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
8: Dit heb jij gemist uit Afro Losjes On Air.
9: Deze man staat in mijn top 10 Marokkanen. Top 10 mokkers.
10: Ja? Uh-huh. Ik voel me een beetje overvallen.
9: Zeker.
10: Ik ben je oprecht wel dankbaar dat ik in je top 10 Marokkanen sta. Ik ben benieuwd wie er allemaal nog meer staat.
9: Najib Amali staat iets boven jou, maar je kunt...
10: Het verbaast me dat je überhaupt veel Marokkanen kent.
11: Tulo B. Bonsem, Tulo B.
8: Afro Losjes On Air. Hosted by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi en Pika. Elke zaterdag op Galaxy Radio.
12: The real African vibe.
6: We are...
13: Hey.
6: Turn up Galaxy Radio.
14: Dropping hip-hop.
6: Dropping another hour packed with music.
15: This is what we sound like, baby.
6: Let's go.
16: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Lucinda Sidak.
17: Blijf gewoon lekker luisteren naar Galaxy. Want er komen nog genoeg lekkere hits voor jou aan.
18: We right back.
19: Yeah.
18: We right back.
19: Well, okay.
6: We're back with more hip-hop, R&B, and Afro music.
19: Now let me break it down.
6: We are Galaxy Radio.

0: this away you miss last Saturday pan fitty call them.
1: Puta, nema bas. Sa je se je or.
2: En een man met een touw die je duwt aan de kant. En dat is het muziek dat we bij Fidi Gjaldem representen en juist willen horen. Het is boep, boep, boep, boep. Ruggenbreken muziek. En daar houden we van.
0: Fidi Gjaldem, Island Vibes and Dancehall. Hosted by Rockefeller Babe, Ben Belmiro en Ivan. Every Saturday, righteous soap. Only upon Galaxy Radio.

brand new on Galaxy.

Jacinda Sadak here on Galaxy Radio.

0: This is Galaxy. It's 6 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. Er komt maandag tijdens overleg in Oman waarschijnlijk geen akkoord over de Straat van Hormuz. Dat zegt een hoge Iraanse functionaris. Iran en de Golfstaten praten over afspraken voor de scheepvaart door de belangrijke olieroute. Daarbij ligt onder meer de vraag op tafel of Iran geld mag heffen van passerende schepen. Het dodental door de brand op een Filipijnse veerboot is opgelopen tot 76. De kustwacht vond nog eens 41 lichamen aan boord. De boot vloog woensdag in brand tijdens een reis van Manila naar Palawan. Ruim 40 mensen zijn gered. In totaal waren er 134 mensen aan boord. Langdurige Russische aanvallen hebben op meerdere plekken in Oekraïne doden en gewonden veroorzaakt. President Zelensky meldt dat steden sinds gisteravond vrijwel onophoudelijk zijn bestookt, onder meer in Zaporizhia en Odessa. Een deel van de drones werd neergehaald. Zelensky bekritiseert de internationale gemeenschap omdat een krachtige reactie op de Russische escalatie uitblijft. Crypto-miljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Hij maakt het bedrag in één keer over om nieuwe Labour-regels te omzeilen die donaties uit het buitenland beperken tot 100.000 pond. Het gaat om de grootste politieke donatie ooit in Groot-Brittannië. Het weer. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Vannacht blijft het bewolkt en nat. Verder waait er een zwakke tot matige westenwind en daalt het kwik naar 16 tot 19 graden. Morgen grijs en regenachtig en 19 tot 20 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Sugar. Wat is er gebeurd?
7: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
6: Tina, dit was niet jouw schuld.
7: Vanaf 17 september in de bioscoop.
8: Dit heb jij gemist uit Afro Losjes On Air.
9: Deze man staat in mijn top 10 Marokkanen. Top 10 mokkers.
10: Ja? Uh-huh. Ik voel me een beetje overvallen.
9: Zeker.
10: Ik ben je oprecht wel dankbaar dat ik in je top 10 Marokkanen sta. Ik ben benieuwd wie er allemaal nog meer staat.
9: Najib Amali staat iets boven jou, maar je kunt...
10: Ja. Het verbaast me dat je überhaupt veel Marokkanen kent.
11: Tulo B. Bonsem, bonsem, Tulo B.
8: Afro Losjes On Air. Hosted by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi en Pika. Elke zaterdag op Galaxy Radio.
12: The real African vibe.
13: We are...
14: Hey.
13: Turn up Galaxy Radio.
15: Dropping hip-hop.
13: Dropping another hour packed with music.
16: This is what we sound like, baby.
13: Let's go.
17: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Lucinda Sidak.
18: Ik moet zeggen dat ik wel een beetje verdrietig ben, man. En ik ga ook zeggen waarom. Mijn serie is klaar. Ik volg Beauty in Black. Volgens mij is dit het derde seizoen. En ik ben alweer doorheen, man. En dan heb je zoiets van, wow, wat moet ik nu met mijn leven? Gelukkig heb ik Galaxy Radio nog. Stel dat jij een suggestie hebt voor een leuke serie op, ja, waar dan ook. Welk kanaal? Laat me gewoon even weten. Het is gewoon heel jammer dat je gefocust bent op een serie en je bent gewoon zo snel doorheen. Dus ik moet even kijken wat ik nu ga volgen. Maar laat me gewoon weten via Instagram als jij een leuke suggestie hebt. I would like that. En ondertussen hou ik me gewoon bezig met de lekkere pokus die we hier hebben bij Galaxy Radio. Gunna, hoor je zo meteen voorbij komen. We beginnen met Fight.
19: We bringing it back.
1: Right back.
19: Back to the real.
6: Hip-hop and R&B.
10: Yo.
2: Galaxy.
3: The number one in hip-hop.

0: En misschien ken je me nog niet heel goed. Hè? Jij op de, die op de zaterdag standaard luistert. But I love me some throwbacks. Ik zeg het je eerlijk. Ik vind het lekker om bepaalde pokers te draaien waarvan je denkt, oh damn, ja man. En natuurlijk heeft Galaxy dat vaak. Lekkere throwbacks. Kan een herhaling zijn, maar als we herhalen, dan is het een lekkere pokoe. En ik heb er weer eentje voor je hoor. JC. Ja man. Kijk, JC moet zeggen, ik heb begrepen dat hij weer naar Londen komt trouwens dit jaar. Hè. Ik moet even opzoeken. Ik weet niet, als dat waar is, dan wil ik wel best wel gaan. Maar deze man heeft hits, hè. Nu is hij een beetje silent, je weet toch? Maar als deze man on stage staat, doet hij zijn ding. Dus I'm gonna check into that. Maar volgens mij staat hij dit jaar nog in Londen. Stormzy hoor je zo meteen voorbij komen. En de throwback waar ik het over heb is van JC. Maar can I get a
1: What? Well, fuck you, bitch.

0: Bericht gaat van Naomi en Naomi geeft aan, ja mam, Beauty in Black is the bomb. I love me some Tyler Perry. Dankjewel voor je reactie. Ik ben het er helemaal mee eens, man. Helemaal mee eens. Maar ik denk ook wel dat meer vrouwen naar Tyler Perry kijken dan de mannen. En ik weet ook zeker dat er wel een paar mannen die zitten die denken, eigenlijk vind ik Tyler Perry films wel leuk, want ik moet noodgedwongen meekijken met mijn vrouwtje. Dat is natuurlijk ook een optie, hè? Oké, dan. Over opties gesproken. Ik heb een heleboel opties en smaken voor je wanneer het gaat over de lekkere muziek hier bij Galaxy Radio. Wizkid komt voorbij. Ronnie Flex hoor je zo meteen. Beginnen met Maluma.
1: Hi, dope.
2: This is where the biggest stars come to play.

We are Galaxy Radio. We are your daily playlist provider.

0: Zometeen nog meer muziek hier op Galaxy Radio. ADF en de Notorious B.I.G. met Hypnotize.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Dit is geen Champions League, maar dit is ballen net de week.
3: This away you miss last Saturday, pan fiddy kjaal dem.
4: Voelt alleen maar bas. Zij is heel hoor.
5: En een man met een touw die je duwt aan de kant. En dat is het muziek dat we bij Fidi Gjaldem representen en juist willen horen. Het is boep, boep, boep, boep. Ruggenbreken muziek. En daar houden we van.
3: Fidi Gjaldem, Island Vibes and Dancehall. Hosted by Rockefeller Babe, Ben Belmiro en Ivan. Every Saturday, righteous soul. Only on Galaxy Radio.
5: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gjaldem viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi

time flies when you're having fun. Ja man, mijn tijd zit er voor vandaag alweer op. Voor deze zaterdag in ieder geval. Morgen ben ik er weer vanaf 4 uur. Hopelijk ben jij daar dan ook. Hey, het moet gewoon. Zet gewoon vanaf 4 uur je radio aan. Eigenlijk moet Galaxy standaard aan zijn. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon luisteren. En ik spreek je morgen. Fijne zaterdag nog. Doei doei. Brand new. Yep. It's going down. Galaxy feature music.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 7 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Oekraïense president Zelensky meldde zaterdag dat Russische aanvallen sinds de vorige avond vrijwel onafgebroken doorgingen. In de regio Zaporizhia vielen 2 doden en 6 gewonden. In Odessa bijna 50 gewonden en 1 dode. En in Kryvyi Rih 1 dode en 3 gewonden. Zelensky bekritiseerde wereldmachten omdat zij de Russische escalatie niet evenredig beantwoorden. Crypto-miljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Hij maakt het bedrag in 1 keer over om nieuwe Labour-regels te omzeilen, die donaties uit het buitenland beperken tot 100.000 pond. De Filipijnse kustwacht heeft nog eens 41 lichamen gevonden aan boord van de verbrande veerboot, waardoor het dodental is gestegen naar 76. Het schip met 117 passagiers en 17 bemanningsleden strandde 7,5 kilometer voor de kust na brand tijdens de reis van Manila naar Palawan. De lichamen worden overgebracht naar de haven van Coron. De Deense voetbalbondvoorzitter Jesper Müller stelt dat FIFA kritische vragen over het inmiddels ingetrokken investeringsplan FIFA Forward Enterprise heeft ontdoken. Tijdens een vergadering van de juridische commissie kreeg Müller geen antwoorden en wilde FIFA de bespreking uitstellen naar de vergadering in oktober. Müller concludeert dat FIFA haar geloofwaardigheid niet kan herstellen onder de huidige leiding. En dan nog even het weer. Vanavond raakt het overal bewolkt en vanuit het noordwesten breidt de regen zich uit over west en midden van het land. De temperatuur blijft zacht, tussen 17 en 19 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
7: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
8: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
9: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? AdamWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren, waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, AdamWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. AdamWorks. Work with a view.
8: We are...
10: Hey.
8: Turn up. Galaxy Radio.
11: Dropping hip-hop.
8: Dropping another hour packed with music.
12: This is what we sound like, baby.
8: Let's go.
13: Another hour with all your favorite songs and artists.
14: All day.
13: Let's drop more hip-hop bangers.
15: Number one station.
13: Galaxy Radio.
16: This is Afrolauscious On Air on Galaxy Radio, where Afrobeats breathe the real African vibe.

0: Yeah, yeah, it's your boy Jordan Chase and we're back at it again. Het is weer zaterdag. Avalos is on air elke zaterdag van 7 tot 9 op Galaxy Radio. En we zijn weer in de building. SPZ Manizi, DJ Biga,
1: yeah, yeah.
0: Maxi is hier in spirit. En we hebben vandaag ook een volle bak, man. Maar voordat we dat aangeven wat we vandaag allemaal gaan bespreken. Mm-hmm. Free Dirk, yo, man. De man is vrij.
2: Free.
0: Vrij van alles.
3: Hij is toch al vrij?
0: Nou, nee, nog niet helemaal, want
3: okay.
0: er is nog een andere case pending in Chicago.
3: Okay.
0: Dus hij gaat nu naar daar. Maar op een of andere manier was ik gewoon wakker gebleven om te horen.
3: Ja.
0: En het voelde wel lekker, man.
3: Okay.
0: Hoe ze hem hebben aangepakt, vond ik niet zo netjes, man.
3: Kan je even, als je net bent ingetuned, welkom bij Avalosjes on Air Galaxy Radio. Het is vandaag 12 september. En Jay sprak net over Lil Durk. Kan je even een korte intro geven wat er gebeurd is en waarvoor hij eigenlijk vast zit? En
0: Het was King Von was overleden, vermoord. Zijn broer was vermoord. En toen ging er een hele tory rond. Slide van Von. Durk, joh, moet iets terug doen. Uiteindelijk is er het een en ander gebeurd.
2: Allegedly
0: is er het een en ander gebeurd. Maar aantal matties van hem, waarmee jij samen in OTF zit, die zijn label, they took the stand. Zij gaan snitchen en hun dachten van, hey, weet je wat, als ik alles ga zeggen, dan zijn wij vrij en dan gaat hij naar binnen. En nu is het andersom. Hun gaan nu naar binnen en hij is vrij. In ieder geval voor die case.
2: Cases.
3: Maar wat is, we weten nog niet echt wat er gebeurd is waardoor Lil Durk is vast komen te zitten. Zeg maar, heeft hij iets, wat heeft hij gedaan precies?
2: Dus King Von die was dus vermoord.
3: Mm-hmm.
2: En er was dus een aanklacht. Want dus voor de get back, zeg maar,
3: mm-hmm,
2: voor King Von zijn er dus andere mensen vermoord.
3: Mm-hmm.
2: En wat ze dus zeiden is dus eigenlijk van dat Lil Durk allegedly,
3: mm-hmm,
2: hun tot aanzetten heeft gezet om
0: dat hij de mastermind is van.
3: Ja. Ah,
2: dat hij de mastermind is.
0: Ja.
2: En uiteindelijk zijn er dus twee defendants, als ik het goed heb. Uh-huh. Dus twee van zijn matties.
3: Uh-huh.
2: Die hebben dus eigenlijk alle blame op hem gezet van, yo, hij is het meeste brein en hij heeft alles
0: gestuurd.
2: Hij heeft ons gestuurd. En daarvoor waren dus iets van 5 aanklachten. Daarbij is hij dus op alle 5 vrijgesproken. En die mensen die dus, die twee matties, die gaan dus nu de bak in.
0: Levenslang.
3: Levenslang.
0: Tot zover ik weet.
3: Omdat ze eigenlijk geloofd hebben.
0: En ze zaten eigenlijk vast voor kleine zaakjes.
2: Mm-hmm.
0: Misschien max 3 jaar, 2 jaar. Dus bootje komt op zijn loontje.
2: Dat.
0: En het was gewoon een, het was ook een pokoe die, zeg maar, met me spreekt, zeg maar, deze week, zeg maar. Het heeft met me gesproken. Weet je toch?
2: Alles,
0: all my life. They trying to hold me down.
3: Jij bent zo extra.
0: They trying to break me. They trying to break me. Nah, nah. They trying to take me. They trying to take me. All this time.
2: You get
0: it. They trying to break me down. Shit. Woe, welkom back, man. Avalos is on air elke zaterdag van 7 tot 9 Galaxy Radio. We gaan nu weer even terug naar muziek. Of ga je even uitleggen?
3: Nee, ik ga even vertellen.
0: Okay, vertel even
3: wat je, of nee, vertel eerst even wat je gedraaid hebt.
0: Oké.
3: Okay. Want die zei het pakje, dus vertel de mensen.
0: Oh ja, Lil Durk, J. Cole, All My Life. Ja, man.
3: En
0: boeken
3: is,
0: van de week.
3: Boeken van de week.
0: Ja, man.
3: En nu op de achtergrond is de instrumental van
0: Yenko D.
3: Van Lisa K. D. Period, period. Ja, jongens. We gaan het even hebben over Parels van de Stad.
0: Dat is nu ook al gaande.
3: Is nu gaande, uh-huh, vandaag. En morgen.
0: Uh-huh.
3: Dus als je nog geen kaartjes hebt. Volgens mij zijn er nog kaartjes. Dus uh-huh, ik zeg, yo, koop een ticket en kom gezellig feesten. Het is de laatste festival, denk ik, Urban Festival van het jaar.
0: Uh-huh.
3: En daarna zijn er eigenlijk gewoon geen festivals meer. Ik zag wel, nou, het is niet eigenlijk een festival. Het is geen Urban Festival, maar ik zag wel het Mysteryland volgend jaar weer. Want dit jaar hebben ze niet gedraaid. Of hebben ze geen festival gehad. Maar dat volgend jaar heb ik wel gezien dat ze, dat ze terugkomen, inderdaad.
0: Uh-huh.
3: We hebben 2 gasten.
0: Uh-huh.
3: Our brother,
0: Amarty
3: from another mother.
0: Uh-huh.
3: Amarty komt en Arabia is er ook zo meteen. Die is, Arabia is toevallig nu bij Parels van de Stad. Mm-hmm. Die is aan het optreden met Hidden en...
0: Jebessa
3: Sound System, yes. Shout out naar hun, man. Mm-hmm. Chase.
0: Ja.
3: Yeah. Bring it to them.
0: Ja.
3: Yeah, Afro Lushes on Air, Galaxy Radio.
0: Let's get it.
3: Let's get it.
1: Afro Lushes on Air. With Jordan Chase, Esperanza, and Captain Maxi. Here on Galaxy Radio.

0: Galaxy Radio.
1: Yeah, yeah, it's your boy Jordan Chase and we're back at it again. Afrolosjes on air elke zaterdag van 7 tot 9 op Galaxy Radio. Even snel. Je hoorde net Kiets. Ik hoop dat ik het weer goed zeg. Kiets Grie. En Omale. Oh shit. Ik vind het een hele gekke naam. Get genoeg.
2: Doob is good genoeg, is Duits. Doob is good genoeg. Jij bent goed genoeg. Doob is good genoeg.
1: Ja. Ik heb Duits heel snel laten vallen. Heel snel.
2: Maar Duits is echt zo'n taal dat je gewoon moet verstaan als je Nederlands spreekt, vind ik. Maar goed.
3: Krankenwagen. Weet jullie wat dat betekent?
2: Ja, toch? Ziekenhuis.
4: Ziekenwagen.
1: Ik kende alleen maar, ik ben aan een krankje in die koep.
2: Dat sowieso, maar...
1: Ja, dat was het enige. Voor de rest, nee.
2: Oké.
1: Ja. En daarna hadden we Damien met Dali.
3: Mm-hmm.
1: En daarna hadden we ook Awilo Longomba met Carolina.
3: Zware naam.
1: Ja, ik hoor heel veel geluidjes van waar, weet ik niet. Maar we gaan het later. Wat?
2: Ja.
1: Ja, man.
2: Oké. Okay. Ja, lekker.
1: Ja, hè?
2: Ja, Maxi is in the building.
3: Yes.
2: Ja, man. Hey, morgen hebben we natuurlijk Parels van de stad. En ik vroeg me af eigenlijk van, guys, Biga gaat draaien. Chase, jij gaat ook draaien. En tenminste, je bent met Afrolosjes Sound System.
1: Jij gaat ook draaien.
2: Ik ga ook draaien. Ik ben benieuwd, wat gaan jullie de mensen meegeven? Wat gaan jullie draaien?
1: Begin.
2: Nee, begin van jullie. Nee, ik heb het gevraagd, hè, guys.
1: Biga.
3: Moet ik beginnen?
1: Ja,
2: ja.
1: Doe je ding.
3: Wat gaan we draaien? Ja, lekkere tunes. Ik ga lekker niet specifiek zijn. Waarom? Mensen moeten gewoon daar zijn. Daarom ga ik lekker niet specifiek zijn. Wij komen om good vibes te brengen en wij komen om een hele leuke zondag te hebben. En ik hoop jullie natuurlijk ook. Dus mensen, wees erbij. Haal je tickets. Wees op tijd. Want we gaan die stage helemaal slopen van begin tot einde.
2: Period.
1: Hey, nice.
2: Period.
1: Top.
3: Toch?
1: Ja.
2: Ja. Ik zie ook dat je je kapsel opnieuw gedaan hebt. Hey. Dus je weet toch,
3: je bent helemaal ready.
2: Hey.
3: Ik ben helemaal fit, hè. Ik wacht al lang op deze.
2: Als je net bent ingetuurd aan van Losjes van Air, Galaxy Radio. Biga is in the building. Hij heeft zijn koep net gewoon refreshed. Helemaal nieuwe style.
3: Hey, zet die camera op mij. Zet die camera op mij, please. Iemand zet die camera op mij. Kijk die... Mensen die radio luisteren, ik weet dat jullie me niet kunnen zien, maar als jullie me zouden kunnen zien, potverdomme. Okay. Nee, mensen, ik dacht weer tijd voor iets nieuws. Laat me even wat lekker fris komen, even wat verfrissends.
2: Ja.
3: Mo was die wees even zat. Mo was glad genoeg voor lang genoeg. En,
2: ja.
3: Ja, man.
2: I love it. Nee, ik vind het echt nice.
3: Dankjewel.
2: En als we doorgaan naar Chase, wat ga jij, what are you gonna spin?
1: Ik weet het nog niet. Ik weet nog niet. Ik ben nog aan het kijken wat de vibe zegt.
2: Mm-hmm.
1: Dus ik ben nog niet... ik heb nog niet echt de set. Ik ben even aan het kijken wat de nummers zijn. Ja. Wat voor nummers ik heb, wat er allemaal wordt gedraaid, et cetera. En dan kan ik zo een beetje peilen wat ik ga doen.
2: Okay.
1: Ik ben een beetje een impuls DJ.
2: Ja, true. Ik zie ook dat One Man gaat... One Man, een live band. Dat is een Surinaamse live band.
1: Uh-huh.
2: Dus ik weet... Parels van de Stad is eigenlijk meer een festival. Maar als je ook van Kabula houdt...
1: Uh-huh.
2: Kom naar One Man... Dat is bij de Afrolosjes X Go-To stage. En One Man gaat optreden van 6 uur tot 6:30 ongeveer. Jazzy en El zijn er ook. Go-To Sound System. Rockefeller Babe met de lekkere dancehall tunes. En dan Afrolosjes Sound System gaat hem eindigen. En ik ga natuurlijk ook draaien.
1: Nee, Melvie gaat hem eindigen?
2: Oh, ik zie hier Afrolosjes Sound System.
3: Het is Melfi, als ik het goed heb. Melfi samen.
1: Melfi en Friends.
3: Melfi en Friends, ja.
1: Die sluiten
2: hem af?
1: Ja, die sluiten de stage af.
2: Oh, oké, nou.
1: Mm-hmm.
2: Melvin en Friends sowieso, als je, ja, als je er bent, gaat hem ook helemaal koud maken. Mm-hmm. Maar Biga, ja, ik ga ook draaien natuurlijk met Biga voor het eerst. Mm-hmm. Ja, je weet van mij, ik ben meer de highlife girl. Maar voor mij is sowieso gewoon Afrobeat. Een beetje Afrohouse ertussen. Maar het, ik weet niet, ik vind het wel lastig omdat het tussen 3:30 en 6:30 is. Dus ja, BPM-wise denk ik niet te hoog. Nee. Maar aan de ene kant denk ik alweer van ja...
3: Kijk, het hoeft niet te hoog te zijn natuurlijk, maar je hoeft niet altijd alleen naar BPM te kijken.
2: Nee, tuurlijk. Het is wel gewoon...
3: Het is de feeling, snap je?
2: Ja,
3: en
2: sowieso.
3: En het is ook denken van, oké, wat gaan de mensen na mij een beetje draaien en wat kan ik daarvoor draaien? Want ja. Niet iedereen gaat die tunes draaien, zeg maar. Dan kan je ze wel draaien.
2: Nee, dat is waar. Mm. Dat is waar. Trouwens, morgen hebben we ook de Kwaku Festival. Ja, het is geen festival, maar een soort van... End of Kwaku at the Vondelpark. Hebben jullie daarvan gehoord?
0: Ik begreep het niet zo goed, maar wat moet dat betekenen, zeg maar? Is dat dan
2: het is eigenlijk
0: afscheid,
2: een soort van niet een afscheid, maar een, eigenlijk vaak zie ik dat festivals op het einde nog een, ja, een soort van, ja, hoe zeg je dat? Ja, een party.
0: Een send-off.
2: Ja, het is geen send-off, want waarschijnlijk gaat Kwaku gewoon door volgend jaar, hè? Dus, tenminste, wat ik gezien heb. Nee, weet ik, maar klopt. Maar het gaat, we weten nog niet of het niet doorgaat.
0: Ja.
2: Maar het is een soort van afterparty. Hmm. Een soort van afterparty, Kwaku.
0: Oké, okay, ik ben benieuwd.
2: Vondelpark.
1: Ik ben benieuwd.
2: Ik ben, gaan jullie of zeggen jullie van...
3: Is het morgen?
2: Dat is morgen, ja.
3: Ik moet draaien.
2: Ja, je moet draaien, maar misschien eventjes ervoor, even kijken.
1: Ik moet draaien, man.
2: Ik moet draaien, ik hoor. Nee, want ik ben gewoon mijn parels van. Hey, maar als je nog geen ticket hebt, er zijn nog tickets. Mm-hmm. Dus een ticket is niet eens zo duur.
0: Nee, dus stoppen toch? Met dat.
2: Ja, I mean, like...
0: Ik ken niemand zijn financiële status.
2: Nee,
0: daarnaast
2: dat is
0: ook is september, dus weet toch?
2: Dat, ja, dat is ook wel. Maar misschien heb je ticket al ervoor gehaald en was het al je plan. Hè? Dan, weet toch? Dus dan zou je hem gewoon kunnen halen.
3: Zeker.
2: So on that note, Chase.
1: Jaga.
2: Bring the people some music.
1: Okay.
2: Let's get it.
4: This is Afro Lushes On Air. Bringing you the true sounds of the African culture. On Galaxy Radio.
5: Ladies and gentlemen.

0: True love hard to find. Yeah. Is you gon' hold me down?
1: Listen wherever you go. On our free radio.
2: 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasadok.nl.
3: Bring the real
4: hip hop
3: back.
5: Bring the hip hop back.
1: And back
6: with more bangers on Galaxy Radio.
5: We break the culture.
7: Afro Losjes on air. Hosted by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi en Bika. Elke zaterdag op Galaxy Radio. The real African vibe.
8: He's on the lookout. His ears are focused. Hours and hours of listening. Keeping an eye on the industry. Trying to spot the not so obvious. To finally provide you with the best of the best. These are the gems of Jordan Chase.
9: Yes, yes, yes, your boy Jordan Chase. And we back at it again. Avalos is on air elke zaterdag van 7 tot 9. We zijn aangekomen bij de Chasing Jam van deze week. En vorige week was ik al een beetje in die old school flavor. En ik denk, weet je wat? Laat me deze week ook een beetje in die old school flavor blijven. En dit was zeg maar de party starter van elke Afrobeat Visa back in the days. Ik heb het over Flavor, de remix, Ashawo, de Ghana remix met ASAM Asem. Let's get it.
8: Afro Lashes, on air, chasing

Yeah. It's boy Joe the Chase. En ik moest het weer replayen. Pull it back for SPZ, man. Easy. Dus niemand minder dan Flavor, Asem en Ashawo, de remix.

0: This is Afro Losh's On Air, bringing you the true sounds of the African culture on Galaxy Radio.
1: Afro Losh's
0: On Air with Jordan Chase, Esperanza, and Captain Maxi here on Galaxy Radio.
2: Yeah, it's your boy Jordan Chase and we're back at it again. Afro Losh is on air elke zaterdag van 7 tot 9. Die mannen zijn building. Oh, die mannen zijn in de building. Big up Rabia. Hidden is in de building. Hey, Hidden. Je hebt me eventjes op die oude tunes gezet, man. Big up naar jou.
3: Ik ging in dat kratje. Wow.
2: De Jordan en net, de Chasing Jam van deze week was Flavor met Asem, Ashawo, de Ghana remix. Draai die tune, maar ga even terug in de tijd. Check even die oude tunes. Want die zijn nog steeds, veel zijn nog steeds hard. Heel hard. Dus, I'm just saying. Flavor, Asem, Ashawo remix. And on that note.
0: Welcome to Maxi's Corner with Maxi's Top 5.
4: Yes. It's your boy Captain Maxi, aka the Street A&R. And you're listening to the Maxi's Top 5. You already know 5 bangers handpicked by me. En ja, deze week nummer 5. We brengen het direct naar de meesterlijke guy, meesterlijke producer. Het is Mastercraft, featuring Tolibian met Bounce.

was nummer 5 deze week. Mastercraft en Tolbia met Bounce. We gaan direct door naar nummer 4. Nummer 4 deze week. UK Flavor, Undercover Style. You know how we do it. Het is Bandana met Mileage.

Yes, yes, yes, yes. Nummer 4 deze week. UK Bodem Bandana met Mileage. We gaan direct door naar nummer 4 deze week. Nummer 4 deze week. Franse Bodem. En het is Elle Deux, Grandeur en Geneseo met Ma Chérie. Let's go.

0: Yes, yes, yes, dat was nummer 3 deze week. LD, Grandeur en Geneseo met Ma Cherie. We gaan direct door naar nummer 2 deze week. Een gekke remix eigenlijk. Jamaica en UK. Het is J5 featuring Skilly Bang en J-Hoss met Take Nobody.
1: Maybe it's a pickle take, this pickle take. I just keep melt way, me gonna get way. When me a press them,

0: Yes, je boy Captain Maxi, a.k.a. de Street A&R. En als je hier bent aangekomen, dan weet je dat we zo de nummer 1 gaan aankondigen. Maar voordat ik de nummer 1 ga aankondigen, ga ik jullie een snelle recap geven van 5 en dan naar nummer 1. Nummer 5 deze week, wat ik al aangaf, was Mastercraft en Tolly Biang met Bounce. Nummer 4 was Bandana met Mileage. Nummer 3, Franse Bodem, LD, Grandeur en Geneseo met Ma Chérie. En nummer 2, wat je zojuist hoorde, was J-Hoss, Skilly Bang en J5 met Take Nobody. En ja, we zijn nu aangekomen bij nummer 1. Nummer 1 is een beetje een undercover one. Maar check out voor de new guy. Hij is genaamd Call Me The Kid, featuring Blind met Figaro. Let's go.
1: Maxi's top 5. Number 1.

0: Esperanza, and Captain Maxi. Afro-Luscious on air. Here on Galaxy Radio.
1: Yes, yes, yes, yes. Jullie hebben het zojuist gehoord. Nummer 1, Figaro, Call Me The Kid. Go and check it out. En ja, dat was de Maxi Top 5 van deze week. If you like more of these bangers, there's a playlist out there called Maxi Afro Beats. 5 meer bangers, 10 meer bangers, 20 meer bangers. Go check it out. That's the program. Maxi Afro Beats, Maxi Top 5. That's me.
2: Waar kunnen mensen checken? Ik weet Spotify. Ja, je hebt het al gezegd.
1: On all DSPs.
2: Okay,
1: again,
2: all DSPs,
1: for the
2: okay.
1: People, for the people they that didn't
2: what,
1: listen.
2: They don't know what DSP is also.
1: Digital streaming platform.
2: Okay, thank you. Spotify.
1: Spotify, Deezer, Apple Music, you know, SoundCloud. You know, what is else? Yeah.
2: Have you ever gone on SoundCloud?
1: Yeah, bro.
2: Oh, shit.
1: No, you sleeping, nigga.
2: I sleep.
1: sleeping in the job,
2: oh,
1: nigga.
2: Shit.
1: Been doing SoundCloud, bro.
2: Period, period.
1: SoundCloud, toen het gratis was, snap je? Nu, yeah, nu heb je betalende
2: ja,
1: apps.
2: Ja, man.
1: Snap je waar ik ben? Dus je hebt nu SoundCloud Go.
2: Ja, ik heb die Go. Ik heb Appam niet betaald. Dus.
1: Maar ga checken.
2: Ik vond die laatste echt, Figaro, vond ik echt een hele toffe, echt een goede track, man. Ja, Figaro.
1: Call Me The Kid.
2: Banger. Call Me The Kid, ja man. Goeie shit.
3: Leuk zo'n sfeer, man.
1: Ja.
3: Love, man, bro.
1: Dankjewel.
2: Ja, period. Ja, guys, dat was dus de Maxi's Top 5. We hebben net ook de Chasing Gems gehoord. Chase ging weer back in the early 2000s. Misschien moet je ons even brengen. Morgen. Een beetje. Misschien een paar tunes.
4: Kijken wat die spelen.
2: Early, ja, hè? Ja. Early 2000s. Ja, man.
4: Kan, makkelijk.
2: Want vorige week vond ik hem ook echt nice. Ja. Die wat je gedraaid had vorige week was echt...
4: Big up Hidden, man.
2: Ja, man. Hidden, ja, man. Je kwam echt met de goeie, man. Ja, ja, ja, die was echt dat ik dacht van shit, wauw. Die is echt even krabben. Even... Ja, ik vond het echt nice. We hebben zometeen ook een paar gasten hier. Want er is een nieuwe track. Ik denk een week of twee. Love Language van Amarty en Rabia. Ja, die zijn hier ook te gast. Uh-huh. We gaan ze eventjes even interviewen. En morgen moet Rabia, tenminste Amarty, ook optreden bij Parels van de Stad. Uh-huh. Dus waarschijnlijk, misschien, gaat hij die track ook eventjes...
1: Misschien. Moet je gewoon doen.
2: Gewoon doen, hè,
1: eigenlijk. Misschien. Moet je dat gewoon doen? Gewoon optreden.
2: Gewoon optreden, hè?
1: Ja.
2: Zal Rabia er ook zijn? Ik ben benieuwd.
4: Kunnen we hem zo vragen.
2: Ja, hè?
4: Ja.
2: Oké, okay, Chase.
4: Ja.
2: On that note.
4: Zal ik even naar muziek gaan?
2: Ja, doe maar.
4: Oké. Okay,
2: let's get it.
4: Yeah.

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow
1: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 7 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Guus Kouwenhoven, een Nederlandse zakenman die voortvluchtig was, is overleden. Hij werd in 2017 door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot 19 jaar gevangenisstraf voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan dictator Charles Taylor, waarbij hij VN-embargo's schond. In Amsterdam trokken duizenden mensen mee aan een klimaatmars van de Dam naar het Museumplein. De deelnemers eisen dat Nederland stopt met fossiele brandstof en sneller overstapt op schone energie. De 2,5 kilometer lange mars werd georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie, met organisaties als Milieudefensie en Extinction Rebellion. In 2023 waren er 85.000 deelnemers. De Deense voetbalbondvoorzitter Jesper Müller stelt dat FIFA kritische vragen over het inmiddels ingetrokken investeringsplan FIFA Forward Enterprise heeft ontdoken. Tijdens een vergadering van de juridische commissie kreeg Müller geen antwoorden en wilde FIFA de bespreking uitstellen naar de vergadering in oktober. Müller concludeert dat FIFA haar geloofwaardigheid niet kan herstellen onder de huidige leiding. Op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten werden 150 graven binnen korte tijd geadopteerd, nadat er 6 jaar lang een aanmeldstop gold. Merel Keulen uit Heerlen vergeleek het adoptieproces met het kopen van festivaltickets en ontving na 20 minuten een bevestiging. Op de begraafplaats worden bijna 10.000 Amerikaanse militairen herdacht die sneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
5: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NM Works is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meeting rooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NM Works geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
5: We are.
7: Hey.
5: Turn up Galaxy Radio.
8: Dropping hip hop.
5: Dropping another hour packed with music.
9: This is what we sound like, baby.
5: Let's go.
10: Another hour with all your favorite songs and artists.
11: All day.
10: Let's drop more hip hop bangers.
12: Number one station.
10: Galaxy Radio.
13: This is Afro Luscious on air. On Galaxy Radio. Where Afro beats breathe the real African vibe.

0: Avro Losjes on Air, Galaxy Radio, elke zaterdag van 7 tot 9. En je bent met je host Esperanza, a.k.a. Nyami Complex. Jordan Chase on the ones and twos. En Captain Maxi. Giga is eigenlijk ergens, ik weet niet, zie je hem te relaxen ergens of zo?
1: Ja, hij is aan het scouten ergens.
0: Hij is aan het scouten, ja, ik hoor hem, man. Ik hoor hem.
1: Hij is klaar aan het maken voor morgen.
0: Ik hoor hem, man. Ik hoor hem. Zoals ik al net aangaf, hebben wij twee gasten vandaag. Het zijn ook vrienden van ons, hè, familiar with us. Ze zijn sterk in de scene. En ze hebben ook net een nieuwe nummer, een nieuwe tune uitgebracht. Voor de ladies, ik weet niet wat jullie, waar jullie van houden als, als een man je liefde wil geven. Ik hou van cadeautjes, sowieso. Ik hou er ook van om affectionate te zijn. Dus ik weet niet wat jouw je love, waar je van houdt, hè? Als je van gehouden wordt, hè? Hè? But mind our presence en and affectionate zijn. En dat hebben deze heren ook. Dat is ook de titel van hun nummer. Love language for the ladies. Ik ben ook benieuwd wat jullie love language is. Als je net bent ingetuned bij Galaxy Radio, laat even weten wat je love language is. Waar hou je van? Hou je van cadeautjes? Hou je van being touched? Everywhere and there, square. Laat je even horen voor Amarte en Rabi. Ja.
2: Inside
0: and outside.
2: Yeah, man.
0: Welkom bij de studio.
2: Dankjewel. Once Thank again, you. Family only.
0: Family only. Nou ja, sowieso Amarty, hè? Jij bent gewoon part of Avro Losjes radio eigenlijk ook, hè?
2: Ja, ik...
0: In de redactie.
2: Ik weet niet eens hoe ik het moet uitleggen. Ik bedoel, voor de mensen die het niet weten. It's your boy Amarty, a.k.a. the young boy from the streets. Giving you that more energy. En ik was voorheen ook waar Espy dus eigenlijk staat. Zo heb ik een beetje ook de knopjes geleerd binnen het radio wereldje. Dat heb ik ongeveer een jaartje gedaan. En toen werd ik vader. En toen, nu is inmiddels mijn klein al bijna 2,5. En nu is het weer tijd om af te trappen en weer muziek te maken.
0: En weer door te gaan.
2: Ja, man.
0: Ja, en inmiddels heb ik het overgenomen hier. I'm the captain of the ship now.
2: De captain.
3: Captain.
0: Ja. Maar ja, jullie zijn inderdaad bezig geweest met... je bent bezig geweest met nummers maken ook. Waaronder ook Biga. Oh, maar Biga. Waarom zeg ik Biga?
2: Omdat Big Chop Rabia. Don't get it twisted.
0: Big Chop Rabia.
2: Big Chop Rabia.
0: Ik ben gewend aan Biga. Biga. Ik zeg weer Biga.
2: Big Chop Rabia.
0: Big Chop Rabia.
3: Hij is ook een Biga, toch?
0: Daarom.
3: Biga, Big Chop. Big Chop Rabia.
2: No.
3: Maar die beest is belangrijk, bro.
2: Big Chop Rabia.
0: Big Chop Rabia.
3: Moet je wel baren, bro.
0: Big Chop Rabia.
3: Yo, takela.
0: Big Chop Rabia. Jullie hebben net een nummer uitgebracht. Love Language.
2: Yes. En je stelde eigenlijk ook wel een goede vraag. Wat is jullie love language?
0: Wat is jullie love language, ja?
2: Ja, ik kan wel. Ik weet die van mij. Sowieso act of service.
0: Oké.
2: Ja, ik ben wel de type persoon. Mijn vrouw weet het ook. I'll have to do shit for her. So,
0: aww, ja, man. That's so cute.
2: Act of service die all day, any day. And take it as how it has been told. Act of service. What do you understand from that? That is the service of the act.
3: Wow.
2: Thank you for the words.
3: Shakespearean.
2: Ja, man. Rabia, praat die mannen.
3: Ja, maar in die mic.
2: Oh, yes, zij praat met die mannen en dames natuurlijk.
1: Thank you.
2: Excuse me. Wat is jouw love language?
3: Ik ben meer love and affection gewoon, maar ik ben gewoon meer van aandacht. Let's talk about it. En ja, man, gewoon love. Dat gewoon.
0: En wat is love? Love
2: aandacht,
0: is zo
2: let's
0: breed.
2: Talk about it.
3: Let's talk about it. Ik ben gewoon meer van. Praat gewoon met me, ik luister gewoon naar je. Ik ben gewoon luister het oor gewoon, snap je?
2: Oké.
0: Dus je bent emotioneel available.
3: Ja, altijd.
0: Voor de dame, als je nog geen vriendin hebt, als je nog geen vriend hebt of vriendin, hè, misschien kan je.
2: Sparata, joh.
0: Ja, shit.
3: Je gaat
0: die.
4: Wat is die van jou
0: zeggen? Ik hou van gifts.
2: Ah, ja.
0: En ik ben ook iemand die act of service geeft, ook daar hou ik ook al van. Ja, en gifts, man. Ik hou van cadeautjes geven, ik hou van cadeautjes receiven.
3: Maar dat is standaard iets toch?
2: Ja, maar kijk, de ding is, in die love language zijn er vijf toch? Dus het zijn
4: vijf waarvan je kan. Ja, want mijn is een andere.
2: vijf waarvan je kan kiezen.
4: Words of encouragement.
0: Oh ja,
2: dat is ook een goeie.
0: Ja, dat is ook een hele goeie, ja, inderdaad.
2: Om de andere persoon de hele dag biegen.
4: Acts of service sowieso, maar words of encouragement van mij, toch?
0: Ja, ik hoor je. Ja, dat is ook wel een goeie, ja.
4: Ik ben niet met die, toch? Let's talk about it. Dat is ook pissie wel.
3: Ah, mooi die zeggen.
0: Ja, ik heb niks gezegd.
4: Ik ben gewoon van, het is eigenlijk hetzelfde move, zeg maar. Maar als je het volgende keer hoort, dan moet je het gewoon zeggen van...
2: Words of affirmation, dat is de correcte benaming, zeg maar.
3: Dat is gewoon vandaag op mij.
2: Nee. Moet niet, kijk, dat ding is, we zijn nu allemaal fam en you know, we leren gewoon van elkaar. Dat is belangrijk.
4: We hebben dezelfde takkie, zeg maar.
3: My guy.
2: Gewoon words of affirmation is gewoon van tegen je partner of tegen de persoon zeggen waarvan je houdt van hé, toch vandaag, je bent opgestaan, je ziet er smooth uit.
4: Dom.
2: Nee, we gaan iets.
4: You can do it.
1: Hi boys, so. Love language.
2: Ja man.
1: Hoe is dat begonnen? Hoe zijn jullie op die titel gekomen? Hoe zijn jullie met die track begonnen?
2: De vraag is, wil je weten hoe die tune eerst heette? Dat kan hij vertellen.
0: Arabia.
3: Het heette...
2: Eerst Love Killa.
3: Love Killa.
2: Love Killa
3: heet het eerst.
0: Oké, waarom heette het Love Killa eerst?
3: Want ik zeg in die track zeg ik zeg maar, for your love, I'll be the killer, zeg maar. Dus voor, ga iedereen gewoon, ik pak iedereen voor jou.
0: I hear that.
3: Ik wil jouw love hebben. Zo. Maar dus, op een gegeven moment, toen kwam Maarten erbij, zeg maar. Ik had hem gecheckt, zeg maar. En toen zat ik daar, dacht ik van nee man. Love language, want we praten echt, we zeggen gewoon echt dingen gewoon wat sens maakt, zeg maar, als love language. Dus toen had het gewoon veranderd.
0: Oké, maar hoe is het proces gegaan? Was jij ermee begonnen? Heb je Amartie toen in de studio gebracht? Ja, eventjes ja, de...
3: Nou, die beat was er al. Ik had gewoon iets erop gezet. En ik weet niet wat het is, man. Het zijn altijd wel dingen en dit is volgens mij onze... Tweede samenwerking. En ik had gelijk OA gecheckt. OA de M, hij weet wat is. En die zei gelijk van, ik zei tegen OA van, nee man, Amart moet hierop man. Niemand anders, hij moet erop. Dit is gewoon zijn soort track, zijn soort beat. En ik wist ook gewoon van, als ik hem gewoon ga melden, hij gaat gewoon deliveren. En wat heeft hij gedaan?
0: He delivered.
3: Oh my god.
2: Shout-out, man. Big shout-out, man. Big shout-out.
3: Oh my god.
2: Big shout-out. Ik denk dat ook de chemie tussen ons vanaf eigenlijk de eerste keer was al goed.
3: Ja, zeker. Mm-hmm.
2: En ik denk, vanuit daar zijn we het eigenlijk gewoon meer gaan uitbouwen. Mm-hmm. Naar kijken wat we ook gewoon voor elkaar kunnen betekenen. Dus niet alleen nieuwe poko's maken, maar ook kijken van, jeetje, hoe kunnen we elkaar... helpen bijvoorbeeld met bijvoorbeeld tracks schrijven of al die andere dingen erop en daarnaast.
0: Ja.
2: Weet je, dus het is niet iets wat zeg maar voor een soort van eendagsvlieg type of ding van ik heb een pokoe met je gemaakt en daar blijft het bij. Nee, het is verder dan alleen maar dat.
0: Ik heb nog even één vraag voor Rabia ook. Rabia, want je bent, hoe ik jou ken vanaf 2024, hoe is je groei eigenlijk? Kan je dat echt zeg maar zien? Zeg maar van 2024 tot nu, of wanneer je bent begonnen?
3: Ik vind zelf dat ik gewoon
0: je ontwikkeling, zeg maar.
3: Ik heb een goede ontwikkeling achter de rug, zeg maar. Nu nog steeds eigenlijk, nog steeds bezig.
0: Mm-hmm.
3: Wat je zegt, ik begon in 2024 als gewoon een jongen die gewoon heel veel muziek maken en die deed gewoon maar wat eigenlijk, zo gezegd. En met de jaren door, zeg maar, heb ik met bepaalde artiesten mogen werken. Ik heb advies mogen krijgen van bepaalde grote artiesten. En die heb ik allemaal gewoon meegenomen in mijn eigen werk, zeg maar. En nu vind ik gewoon dat ik gewoon wel echt op een bepaald niveau ben waarvan ik denk van ja man. Ik kan echt competen met bepaalde artiesten die daar zijn, zeg maar.
0: Mm-hmm.
3: Dus dat eigenlijk.
4: Ja. Nou, hij gaf aan dat hij. Amartie gaf natuurlijk aan dat hij. Dit is niet een eendagsvlieg. Dat je die, zeg maar. Dit is eigenlijk voor herhaling vatbaar. Maar hoe neem jij kritiek op? Want inderdaad, Amartie is wat langer bezig.
3: Mm-hmm.
4: Jij bent sinds 2004 begonnen.
3: Mm-hmm.
4: Je geeft ook aan, je bent gegroeid.
0: 2024.
4: Ja, dat zei ik.
0: Oh, ik dacht je ze vier zijn.
4: Nee, 2024.
3: Mm-hmm.
4: Wat kan je gewoon aankaarten van. Oké, dit was ik eerst en dit was ik voorheen. En waar heeft Amartie daar ook bijdrage aan geleverd?
3: Heel simpel. Ik weet nog dat we in de stuur waren. En toen gaf je aan van oké, okay, je tekst wel, maar de opbouw van je tekst bijvoorbeeld en de delivery van je tekst bij de mens, zeg maar, hoe is dat, zeg maar, is
2: hoe
3: het logisch?
2: Het, hoe komt het binnen? Ja, is het logisch? Binnen? Ja.
3: En toen ben ik gewoon gaan nadenken, dacht ik mezelf van ja, want je kan niet eigenlijk over A praten en dan kom je opeens bij F.
4: Inhoud is belangrijk, ja.
3: Inhoud is belangrijk. En mm-hmm. daar ben ik, zeg maar, op gaan inspelen. Mm-hmm. Heb ik gewoon meegenomen met teksten. En dat hoor je volgens mij ook gewoon terug. Als je kijkt naar bijvoorbeeld mijn eerste tune, Body, en je kijkt nu naar Love Language, dan hoor je echt twee verschillende... Het zijn gewoon twee verschillende werelden. Ik praat daar gewoon over verschillende dingen. Mm-hmm. En Love Language, ik blijf gewoon op één topic. Dus dat is gewoon wat ik iets heb meegenomen van Marty zelf, zeg maar.
0: Ja, ja. Ik denk, laten we eventjes voor de mensen die net zijn ingetuned, of je net bent ingetuned bij Galaxy Radio, Afro Rogers on Air, laten we even de track afspelen.
1: Kondig hem maar aan. Rabia, Amarty.
2: Hey, doe je de on aan mij?
4: Moet je?
3: Ja, man, bro.
2: Aan mij? Ja, oké, wel spannend.
4: Ik heb die tune niet gemaakt.
2: Hey, dus ik mag niet naar je kijken.
3: Ja, maar zie je wel.
2: Later. Het is oké, het is family. For the people's listening right now, this is Amarty and Rabia in the building. We are about to play our new song, Rabia featuring Amarty, Love Language, produced by YS Beats, right now on Afro Luscious on Air. Big up yourself.

0: Afro Losjes on Air Galaxy Radio. En je bent weer, ja, live. Met Esperanza, a.k.a. Nyame Complex, Jordan Chase, Maximiliano. Biga is ergens aan het scouten. Mm-hmm. En we zijn nog steeds met onze gasten, Marty en Big Chop Rabia. Mm-hmm. Je hoorde net Love Language.
1: Zie je?
0: Wat een heerlijke track, zeg.
2: Vind ik ook.
0: Echt een top track. Echt heel nice. Ik vond jullie clip ook echt nice. Jullie hadden jullie clip trouwens gedaan bij een winkel. Gele zag ik. Ik ken het niet. Dus, jeet toch? Wat is Gele? Ja, ik ken het niet eigenlijk. Ik heb het gezien.
2: Big shout-out naar mijn broski Dahir. Mm-hmm. Dat is de eigenaar van de Gele Clothing Store.
0: Mm, Gele.
2: Ja, ik ken hem al best wel een tijdje. Mm-hmm. En hij gaf gewoon alle keer altijd aan van... Hey, als je iets zou willen doen qua videoclips en zo... ik ben best wel bereid om mijn winkel ter beschikbaar te stellen. En,
0: heel tof.
2: Wat was het nou? Ik moest een keer wat ophalen daar. En toen zei ik ook tegen hem van... Yo, luister, ik heb een broeder van me, Rabia. Heeft een hele toffe track gemaakt. En toen had ik hem gewoon voorbeelden van Dyna opgestuurd. Van yo, dit is ongeveer wat we zouden willen doen. Mm-hmm. Zouden we die en die dag bij jou in de winkel kunnen komen om dit op te kunnen nemen?
0: Ja.
2: En hij was gewoon van ja man, laat me gewoon weten hoe laat. En letterlijk na sluitingstijd mochten we gewoon even... Ja,
0: even clippen schieten.
2: Even content opnemen daar. En eigenlijk zelfs daardoor kwamen er juist ook weer mensen op naar die winkel toe.
0: Ja, want voor mij, ik kende het niet. Dus door jullie dacht ik, oh oké, interessant.
2: Nee, maar ook gewoon letterlijk tijdens het opnemen.
0: Oh, serieus?
2: Was eigenlijk gesloten. En toen kwam er dus een groepje familie van, ik denk 4-5 mensen... Kom naar binnen, zijn ze ook nog dingen komen halen en toen...
0: Heel tof.
2: Ja, dat is een beetje een onderdeel van de cashflow, you get me?
0: Zeker.
2: The inspirational.
0: Ja, echt tof. Maar ik had het ook net met jullie erover.
2: Ja.
0: of jullie misschien eventjes de lyrics even konden spitten hier voor ons. Hè? Ik zie het ook vaak bij onze collega's dat ze het gewoon doen. Dus ik dacht, ja, waarom niet hier ook niet?
2: Oké, dat is zeker mogelijk. Dat is zeker mogelijk. Daar, Rabia, aangezien jij het nummer begint.
3: Maar noem eens je.
2: kan ik het wel? Maar is het dan, wil je dan zeg maar a cappella met, zonder uitleg? Like, hoe zie je het voor je?
0: Nee, ik kan misschien gewoon een... Ja, ik kijk even naar Maxi, want jullie...
4: Nou, jongens, ja. Kijk, wat ik zou willen is zeg maar als die beat heel lichtjes wordt gespeeld.
2: Ja.
4: Achterin. En dan doe jij gewoon je stuk. En dan doe jij ook gewoon je stuk. En in het editen is dat wat makkelijker, denk ik zo.
0: Ja.
4: He?
0: Ja, dus, okay. Jij toch?
2: Mag ik het ook zonder beat doen, zeg maar?
3: Ik
0: mag ook, wat jullie willen.
2: Ja, dat wilt.
3: Ja, natuurlijk. Ja, daarom vraag ik het.
0: Ja. Zo, ja.
5: I have never seen this kind of beauty.
6: Body do me jeje.
5: Oh yeah, baby, I am coming slowly.
6: Spark my moto keke.
5: Royal baby, seeking
6: bellish figure.
5: Everything a perfect. You the cause system
6: overload.
5: Now you be my suspect. Tell me waiting be your
6: love language.
5: Tell me make her the talk. He will need Ari to know me. Your love they bring the chalk.
0: Oh.
5: Pass me a key to your heart,
6: baby yo.
5: I don't want open your lock. If no be key, give me your password though. I don't see how you pack Koroma. Make the jungle lower. I go ride many kilometers for your love for the.
0: Jammer,
2: jullie zien dat maar.
0: Jammer.
2: Jij opent in de tent.
7: Het is een featuring, dus
2: Amartya Jansky. Hey, doe gewoon relax bij. Oké, voor de mensen, I'm gonna do a little bit of love language.
0: Mm.
2: Maybe also with a small explanation.
0: Yeah,
2: because I also speak in different languages. So let's go. It goes something like this. Asadista kadepaken lo deni no be force. Any other place from my body, honey? Do you wanna know if it's yours? If it's yours. Cause I can see many amenities. All of me, she they do me psychology. Follow me to the downstairs. If you want, we can talk. I don't need no sexology. I been a BTME. Now fuck off for me, no way, CME. You see the sun in the heat,

0: I want to spark the moto keke.
1: Yes. Ja man, ja man.
2: Zo, die fles open toch?
1: Ja.
3: Nou, Maarten gaf zojuist aan, ik verwacht het ook eigenlijk van jou, Rabia.
4: Met.
3: Omdat jij natuurlijk niet een taal spreekt die iedereen verstaat, de luisteraars. Dus dat jij ook je eigen...
2: Hebben we wel genoeg tijd ervoor?
3: Ja, sowieso gaan we straks na de reclame gaan even een kleine vertaling Rap Genius doen.
4: Oké.
3: Okay. Dus bereid je maar voor, jongens.
2: Oké.
4: Okay. Komt goed.
2: Vind ik helemaal goed.
3: Top.
1: Chase, give it to them.
5: Jordan Chase, Esperanza, and Captain Maxi, here on Galaxy Radio.

0: listen wherever you go.
1: Feel good, look great.
0: On our free radio app. Download it now.
2: Lucinda Sedok is terug met de nieuwe comedyshow Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasedok.nl.
3: Bring the real hip hop back.
4: Bring the hip hop back.
0: And back
5: with more bangers on Galaxy Radio.
4: We wreck the culture.
6: Afrolosjes on air. Hosted by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi en Bika. Elke zaterdag op Galaxy Radio. The real African vibe.
7: Check out
8: the music.
9: Next.
0: More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
5: Here on Galaxy Radio.
10: Follow us on Instagram.
0: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
10: Follow us on Instagram.
0: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
11: This is Galaxy.
12: Wow.
13: Bart heeft geen dingen gezet, man.
14: Dit is de Galaxy News Update. Guus Kouwenhoven, een Nederlandse zakenman die voortvluchtig was, is overleden. Hij werd in 2017 door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot 19 jaar gevangenisstraf voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan dictator Charles Taylor, waarbij hij VN-embargo schond. In Amsterdam trokken duizenden mensen mee aan een klimaatmars van de Dam naar het Museumplein. De deelnemers eisen dat Nederland stopt met fossiele brandstof en sneller overstapt op schone energie. De 2,5 kilometer lange mars werd georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie, met organisaties als Milieudefensie en Extinction Rebellion. In 2023 waren er 85.000 deelnemers. De Deense voetbalbondvoorzitter Jesper Müller stelt dat FIFA kritische vragen over het inmiddels ingetrokken investeringsplan FIFA Forward Enterprise heeft ontdoken. Tijdens een vergadering van de juridische commissie kreeg Müller geen antwoorden en wilde FIFA de bespreking uitstellen naar de vergadering in oktober. Müller concludeert dat FIFA haar geloofwaardigheid niet kan herstellen onder de huidige leiding. Op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten werden 150 graven binnen korte tijd geadopteerd, nadat er 6 jaar lang een aanmeldstop gold. Merel Keulen uit Heerlen vergeleek het adoptieproces met het kopen van festivaltickets en ontving na 20 minuten een bevestiging. Op de begraafplaats worden bijna 10.000 Amerikaanse militairen herdacht die sneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
10: Let's go!
15: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
10: Right here. Cause I said so.
0: This is Galaxy Radio. Sugar.
16: Wat is er gebeurd?
0: Gina is de haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent.

0: dansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
1: Gina, dit was niet jouw schuld.
0: Vanaf 17 september in de bioscoop.
2: We are hey. Turn up Galaxy Radio.
3: Dropping hip-hop.
2: Dropping another hour packed with music.
4: This is what we sound like, baby.
2: Let's go.
5: We are Galaxy.
6: Let's get it.
7: Bring the beat back. Bring the beat back. We back.
5: Let's get it.
8: This is where the biggest stars come to play.
9: Every Saturday from 7 to 9, the real African vibe. Afrolostia's on air. With Jordan Chase, Esperanza, and Captain Maxi. Here on Galaxy Radio.
10: Afro Losjes on Air, Galaxy Radio. En we zijn weer back. Het is je host Esperanza, ik ken Yami Complex. En Maximiliano. En we zijn nog steeds met onze gasten, Rabia en Amarte. Ja, ik wil eigenlijk nog een kleine uitleg van de lyric wat er net...
11: Ja, ik denk dat die uitleg sowieso gaat komen. Kijk, de mensen hebben sowieso gezien, Rabia en Amarte waren on air. Je gaat dat sowieso kunnen volgen online. Online ga je sowieso de footage kunnen zien met alle uitleg. Dus als je het wil leren, dan kan je het leren voordat we morgen gaan optreden.
12: Ja. En niet dus te vergeten inderdaad, check ons overal op onze socials.
10: Yes.
12: Amarte Music is Amartey Music. Voor Rabia, je weet zelf.
13: Big Chop Rabia.
12: Je dan nu.
13: Op alle platforms.
12: Check ons morgen. Rabia. Paris van de stad.
10: Laatste vraagje gewoon. Ja, even toekomstdingetjes. Wat gaan jullie, wat kunnen we verwachten? Wat kunnen de fans verwachten van jullie? Wat komt er nog meer?
12: Sowieso meer muziek.
10: Mm-hmm.
12: Gezamenlijke muziek.
13: Zeker.
12: En ik denk ook sowieso dat, dat we ook Rabia ook gewoon veel meer op stages moeten krijgen.
10: Ja.
12: Ja.
10: Eens.
13: Support Afro in de NL, man.
10: Hé. Hey.
12: Yep.
10: Same.
13: Daar sta ik voor.
10: Period. Krijgen we nog een album van je? Of?
13: Nee, maar ik kom er wel gewoon goede FT's aan.
10: Oké. Dope.
12: Kan ik beamen?
10: Oké, dope. I can wait.
11: Kijk, hey guys. Als we dit gaan doen, geef dan
12: gewoon. Nee!
11: Dit, zeg nee, maar dat stiekem man.
12: Niet dat stiekem man, hey.
13: Gewoon wachten, Maxi, gewoon wachten.
12: We zijn hier als fam. Wij komen gewoon vandaag letterlijk onze love language met jullie delen en delen waar wij mee bezig zijn. Hè? Weet je, de Afro scene is niet zo sterk als het overal is in andere genres en in andere delen van Nederland of Europa en de wereld. Dus als niet echt ook naar ons wordt gekeken, dan heeft het weinig zin om alle kruid meteen in één shotgun te zetten.
13: Weinig.
12: Terwijl je het gewoon in een kleine mitrailleur kan doen. Zo, ik hoor je, maar hoor ons ook.
10: Oké.
11: Nou jongens, dit gaan we off-air bespreken.
10: Off-air, you guys. Heren, bedankt dat jullie zijn gekomen bij Avalosjes en Air Galaxy Always. Radio. En we zien jullie sowieso morgen at Parels van de Stad.
12: Yeah.
10: We zijn nu aangekomen bij onze laatste half uur waarbij wij een DJ hebben. Chase. Je staat...
14: Ja, ik sta er. Ja, nee. En we hebben het niet over mij. We hebben het over the man himself. Secret is in the building. En Secret, je kan hem vinden online. It's a secret, right? It's secret. En check die man. Die man is lekker bezig. Hij gaat jullie even nu heet. Dus ik zie al wat die eerste nummer is. Dus ik ga niet eens veel praten. Druk gewoon op play. En let's get this shit crackin' lacking.
15: Afro Lush is on air. With Jordan Chase.

0: Afro Losjes on Air Galaxy Radio. Elke zaterdag van 7 tot 9. En je hoort een lekkere highlife, Azonto, Afrobeat, you name it. Je gaat heerlijk.
1: Thanks,
0: je moet even je headset zetten, anders ga je me niet horen. Die andere het. Oh, is die, ja? Hoor
1: ja,
0: je
1: ik heb hem.
0: Oké, top. Hé, hey, waar kunnen mensen je vinden?
1: Instagram. It's secret. Ik heb geen Snapchat. Ik heb alleen Instagram. Je kan me ook op SoundCloud vinden. Mm-hmm. Is hetzelfde. It's secret. Ik heb een kleine mix daar zo voor je. Kan je het gaan kijken.
0: En heb je nog boekingen aankomen?
1: Op dit moment heb ik niks staan.
0: Ik kijk Chase Lee voor je aan, misschien dat hij iets kan regelen.
2: Hij is buiten, hij is buiten.
0: Ai.
1: Maar in ieder geval zeg ik ben buiten.
2: Hij is buiten. We gaan het regelen, man.
1: Maar in ieder geval zeg ik ben buiten.
2: Ja, komt helemaal goed. Morgen is hij ook bij Paros, dus we gaan het helemaal
0: goed. We gaan het regelen, hè? Oké, nice. Nee, maar hij moet draaien, boekingen.
2: Ja, dat zeg ik, dat komt helemaal goed.
0: Oké.
2: We gaan het helemaal fixen, maar kom
0: it's secret.
2: Morgen 9 uur.
0: Let's get it.
1: Live and color.
2: Live and color.
0: Oké.
2: Ja.
0: It's secret. Maak hem af.
2: Yo.
0: Oh ja, zeg maar.
3: Yes, guys, it's Biga on the ones and... Nee, zei ik. Het is It's Secret on the ones and twos. Hij gaat ons heel mooi afsluiten. Dames en heren, koop je tickets voor Paros. Wees er morgen bij. We gaan die stage helemaal slopen, dames en heren. Wees erbij. Mis het niet. Ja, Biga keer SP. Oké, Nyame Complex keer Biga. Oké.
0: Period.
3: Oké, laat me niet nog meer flashen.
0: Avalanche on Air, Galaxy Radio. Zaterdag van 7 tot 9.
4: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
5: All to the next. Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
6: Follow us on Instagram.
7: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
6: Follow us on Instagram.
7: Go to Instagram.com/GLXY Radio.
8: This is Galaxy. It's 9 PM.
9: Dit is de Galaxy News Update. Guus Kouwenhoven, Nederlandse zakenman en voortvluchtige, is overleden. Hij kreeg in 2017 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan dictator Charles Taylor, ondanks VN-embargo's. In Amsterdam liepen duizenden mee in de klimaatmars van de Dam naar het Museumplein. Ze eisen dat Nederland stopt met fossiele brandstof en sneller overstapt op schone energie. De mars van 2,5 kilometer werd georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie met Milieudefensie en Extinction Rebellion. Deense voetbalbondvoorzitter Jesper Müller zegt dat FIFA kritische vragen over het ingetrokken investeringsplan Forward Enterprise ontwijkt. Tijdens een juridische commissie wilde FIFA de bespreking uitstellen naar oktober. Müller stelt dat FIFA haar geloofwaardigheid niet kan herstellen onder de huidige leiding. Op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten werden 150 graven snel geadopteerd na 6 jaar aanmeldstop. Merel Keulen uit Heerlen vergeleek het met festivaltickets kopen en kreeg binnen 20 minuten een bevestiging. Hier liggen bijna 10.000 gesneuvelde Amerikaanse militairen uit de Tweede Wereldoorlog. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
10: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
7: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
11: Sugar. Wat is er gebeurd?
12: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
11: Hij is aannemer, veel stress.
12: De man die door iedereen wordt begeerd.
11: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
12: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
13: What the fuck was je?
12: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
14: Wat was je van plan dan?
11: We praten thuis, oké.
12: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
15: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
12: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
11: Gina, dit was niet jouw schuld.
12: Vanaf 17 september in de bioscoop.
7: We are
16: hey.
7: Turn up Galaxy Radio.
17: Stopping hip hop.
7: dropping another hour packed with music.
13: This is what we sound like, baby.
7: Let's go.
14: We're back with the biggest.
15: This is Lil Uzi Vert.
16: This is Babyface Ray.
17: It's the homie Future, yeah, Future Hendrix.
18: All the hits on Galaxy.radio.
19: The only station that matters, period.
18: We're doing it for the culture.
7: Every Saturday on Galaxy Radio, Rockefeller Babe and the Fitigeldum crew. Expect nothing less than the biggest tracks, exclusive chosen by the Fitigeldum team, and unfiltered entertainment straight from the heart of the islands to your speakers. Fitigeldum is the baddest radio show for island music and entertainment, where the rhythms are raw, the energy is high, and the vibes are non-stop. Here on Galaxy Radio.

0: moment.
1: Je hoort het. Ah, oh, je hoort ruis op de achtergrond. Nee, dat is. Oei, nee, dat is Ivan en Bebe Biro. Maar je hoort het al. Ja, I go by the name of Rockefeller, babe. Wij zijn Fidi Geldem. En ook vanavond ben ik weer met de heren. We zijn weer compleet. Jawel.
0: Yes, yes.
1: Ivan en Ben Belmiro. Jullie waren er een weekje niet.
2: Klopt.
1: Waar waren jullie? Nee, Fatou.
0: All in my business gewoon.
1: Maar wat vinden jullie ervan? Dat als jullie er een weekje niet zijn, hoe voelt dat voor jullie?
0: Ja, altijd even inkomen. Voor mij dan, ja.
1: Ja.
2: Ja. Je mist toch wel iets of zo. Het is wel altijd lekker gezellig.
1: Ja, ja,
2: lekker
1: gezellig.
0: Zaterdagavond. Mm-hmm. Dat mis je dan zeg maar gewoon voor een weekje. Dan moet je even weer inkomen.
1: Ja, dat is waar, de gezelligheid.
0: Ja. Alleen dat hoor. Ja,
1: maar, begin niet met mij.
0: Dat is echt wat ik mis.
1: Maar goed, ik ga gewoon het riddeltje weer af. Ik wil nog wel even een grote shout-out geven naar Elijah Tevreden en Auntie L. Want die waren vorige week hier bij mij in de studio bij Galaxy Radio. Yes, yes.
0: Ja,
1: het
0: maar
1: was super
0: show,
1: gezellig.
0: Ja, ik heb geluisterd.
1: Het was chaotisch en het was luid, maar het was echt gezellig.
0: Ja, het was gezellig, ja.
1: Ja.
0: Luisterde gewoon lekker de weg, ja.
1: Ja, toch? Ja. Het leek eigenlijk een soort van. Kijk, weet je hoe die podcasten nu met beeld zijn? Het is ook een beetje chaotisch en zo. Iedereen klest een beetje. Rookworst, mo. Snap je? Zo was het gewoon een beetje. Maar dan met een hele goede vleugje van een vrouwelijke touch.
0: Nee, het was leuk. Was
1: maar
0: leuk.
1: Het was gezellig, het was leuk. En het was kind of messy, maar dat hoort er ook gewoon bij. Maar goed, hè, terug naar ons. Want het is een nieuwe week, een nieuwe zaterdagavond. En we hebben weer een hele leuke en ook een extra speciale programma klaarstaan. En ik, zoals altijd, even snel het riddeltje. Ja, wij hebben ook een playlist op Spotify. Fidi Geldem. Alle lekkere nummertjes die je hier bij ons in de show hoort, kun je terugvinden in onze playlist. We houden die playlist nog bij. Dus ga het vooral checken. Abonneer op het. Hoe zeg je? Download of. Hoe zeg is het, je abonneert of zo, toch? Als je een playlist.
0: Je volgt die playlist.
1: Ja, oké. Nou, volg die playlist gewoon lekker. En wat we ook doen, is we geven ook feestjes. We hebben onze eigen Caribisch feestje. Het is nog een anniversary. We hebben nog een grote artiest, Classic Fresco Bar van Rum to Me to a Danza.
0: Yes,
1: dat was niet op de juiste flow, maar goed.
2: Even.
1: Stap in de flow, klopt. En de teksten kloppen, maar het klopt alleen niet bij elkaar. Maar goed, ook Classic Fresco Bar hebben we erbij. In parallel kan je ook allemaal vinden. Allemaal op één plek. En dat is op onze Instagram. FidiGeldem.nl op Instagram. Daar kan je alle leuke snippets vinden van de voorgaande weken die we hier hebben gefilmd bij Galaxy Radio. Alle leuke dingetjes. Onze nummers die je net hebt kunnen horen. Die kun je daar terugvinden. En natuurlijk, kers op de taart, informatie over ons feestje. Want dat wordt ook een hele happening. En het is trouwens een Halloween weekend. 30 oktober. Dus je kan nog lekker verkleed komen ook. En als ik met mijn hele verhaal jou niet heb kunnen winnen voor Fidi Geldem, don't worry. Want ik heb hier twee nummers klaarstaan. Wat ik altijd zeg, lekker om je heupen los te maken. En geloof me, dan kom je in de heerlijke Fidi Geldem vibe. Eentje is een soca nummer, eentje is een dansa nummer. Rest in peace, J. Capri. Dat wil ik nog eventjes zeggen. Is het Carl I? Heet hij zo? Carl I? Voordat ik hem ga aankondigen?
0: Ik dacht Carl I.
1: Kali. Kali. Ja. Oh, dat kan wel. Oké, wat zeg jij? Zeg ik Kali.
2: Ik ga mee.
1: Ik wacht.
2: Kali toch?
1: I know. Maar het is Engels. En de I is dan I.
0: Kalai.
1: Kalai. Maar waar is die? Ja, dat zou kunnen. Dat zou wel kunnen. Oké, hoe moet ik hem aankondigen dan?
2: Zeg alle drie.
1: Dat te lang. Nou ja, hier heb je artiest Kalai Kali featuring Natoxi met Side to Side en J. Capri. Capri met Reverse It.
3: Natoxi. Instructions for the girl them.

0: take it from back when me wind up everybody funny. Me see how you smile and flirt and me chop it and I work. You love how I reverse it.
1: Yes, yes, yes. J. Capri met Reverse It. Ik denk dat we daar eventjes gewoon nog wat over moeten bespreken. Want had zij nog geleefd, hoe groot zal zij nu zijn dan?
2: Ik denk dat ze ongeveer Shenseea-status zou hebben, denk ik.
1: Ja, Shenseea ja. Wel.
2: Maar dat wel echt, zeg maar, ik denk dat zij echt bij de coaches zou blijven. Zij zou niet die overstap maken naar Amerika of iets anders.
3: Dat wou ik net zeggen.
1: Maar haar muziek ging... Of ze het wilde of niet, haar muziek ging zelf al die kant op.
2: Yeah. Ja, klopt. Maar ze heeft echt de keuze gemaakt om, zeg maar, die Amerikaanse kant te kiezen.
1: Ja, okay.
2: Maar qua grootheid, denk ik dat ze, zeg maar, echt... Ja, Shenseea.
1: Ja. Denk je dat Shenseea nu zou geweest zou zijn dan? Denk je dat er gewoon ruimte gemaakt zou worden voor hun beiden?
3: Ja, of... want ze hebben toch wel een beetje andere songs.
1: Ja, toch wel. Ja, heel erg eigenlijk. Ja, want J. Capri was echt voor die Gyaldem. Ja. 100% gewoon. En dan wat meer club...
3: Ja.
1: Bangers.
2: Ja, want al die drie tunes die weet ik het ook alweer?
1: Ik weet niet over welke jij het hebt, hoor.
2: Weet
1: het
2: ook alweer.
3: Met Conscience.
2: Ja. Pull Up To Me Bompa.
1: Ja.
2: En je had nog eentje.
1: Reverse It?
2: Oh. Ja, Reverse en nog eentje.
1: Oh, dat weet ik even niet.
2: Vergeten.
1: Oh, dat weet ik niet. Ivan? Ja,
3: weet ik ook niet uit het
2: hoofd. Ik kom er zo op terug. Maar zeg maar, dat waren alle drie gewoon echt bangers in die tijd.
1: Ja.
2: Dus ik denk wel dat zij gewoon echt grote status zou hebben, hoor.
1: Ja, dat denk ik ook
2: denk
1: wel,
2: niet,
1: hoor.
2: Ik denk niet Spice. Net zoals Spice, denk ik niet.
1: Ja, maar wel gewoon een grote... Ja. Want ja, haar nummers die kwamen hier in Europa terecht.
3: Ze stonden op Wine & Kotch trouwens.
2: Wauw, dat was het. Ja. Schandalig. Wine & Kotch,
1: Wine & Kotch. Ja, ik denk wel dat... ik denk wel dat zij groot zal zijn nu.
3: Ja.
1: Heel groot eigenlijk wel. Dat denk ik wel. En ik denk wel dat Shenseea nog steeds ook groot zal zijn. Maar ik denk dat Shenseea heel gekaderd zal zijn. Dus ze zouden haar meer bestempelen als... Ja, zij maakt van die rustige pokoes en... Snap je, ze wil die Amerikaanse kant op. En bij J. Capri denk ik dat men echt zou denken van... Noh, zij is de volgende Spice.
2: Ja,
1: en, snap
2: precies,
1: je, ze is echt aan het gaan. En,
3: Maar inderdaad, toen je die vraag stelde, dacht ik inderdaad van... Ze was een beetje de volgende Spice. Maar ze zou nog niet op Spice level zijn. Dat denk ik niet, maar een beetje daaronder. Ja.
1: Mm-hmm. En ze was pas 24 toen ze te overlijden kwam, hè?
2: Motorongeluk was het,
1: ja. En die foto's waren gewoon online, hè?
2: Ja, was echt
1: helemaal lijp.
3: Ja, nooit gezien.
1: Ja, je ziet haar gewoon liggen. En je ziet ook hoe die mensen haar uit die auto trekken. Uit die dingen trekken. Uit die...
3: van die motor af.
1: Ja, ze was dubbel gevouwen en ze gingen haar slepen gewoon. Dat zag je.
2: Ja, dat is crazy.
1: Ja, dat is echt crazy.
2: Hoe oud waren wij? Hoor. Echt jong.
1: Ja, echt mentaal om te zien.
2: Ja.
1: Maar echt crazy dat in het buitenland een soort van normaal is, hè? Want ook in Suriname ze gaan nog live.
2: Klopt,
1: Je ziet mensen nog uit een brandend huis komen. Nog net gewoon live. Het is echt gestoord gewoon. Echt crazy. Maar toch kijken mensen. En het allerergste is, ik kijk ook. Maar ik kijk niet bewust.
2: Ik kijk niet verder, zeg maar.
1: Snap je? Vind ik het te heftig en dan kijk ik weg.
3: Ja, maar iedereen trekt gewoon snel zijn telefoon. Ze weten niet wat er aan de hand is. Het is gelijk...
1: Maar juist daarom denk ik van moet je niet kijken of er een gewonde is.
3: Ja, precies.
1: Zo.
3: Ja,
1: toch?
3: Dat is,
1: ja, is een kleine moeite.
2: Praat op de telefoon over hoe iemand gewond is in plaats van zeg maar zelf te helpen. Mm-hmm.
3: Ja.
1: Zien jullie dat ook? Zien jullie dat? Mensen thuis. Ik ga stuk. Maar goed, we denken dat zij de next Spice zou kunnen zijn in die tijd. Dat denk ik wel. Nog een laatste side note is, hoe crazy is het dat haar familie hoogstwaarschijnlijk nog steeds... kunnen eten van die nummers die zij heeft gemaakt. Want dat zijn gewoon wereldwijde bangers die zij heeft gemaakt.
2: Hangt er vanaf zeg maar waar ze getekend is en wat daar de deal van is.
3: Oh ja, klopt.
2: Ja.
3: Ja, als ze een slechte deal had, dan...
2: Dan vind je er helemaal niks van.
3: Nee. Ja.
1: Nee. Dat verdient eigenlijk wel een research. Maar goed, ik weet niet hoe wij daarop zouden kunnen... We moeten eventjes kijken. Maar goed, terug even naar die nummers. Want de bedoeling was om de Fidi Gyaldem vibe goed over te brengen bij jou. En wij hopen dat dat is gelukt. En wat ik al zei, check onze Instagram, fidigyaldem.nl. Daar hebben we alle leuke weetjes en feitjes en alles wat we doen. Je kan het allemaal daar terugvinden. Maar wat wij ook altijd delen hier bij Fidi Gyaldem at Galaxy Radio is het Caribisch nieuws.
4: Fidi Gyaldem is bringing you the latest unfiltered news from the islands. What is happening in the culture? What is all that fuss about? This is a Fidi Gyaldem news update.
1: Yes, yes, yes. En deze twee artiesten zijn nog niet in het nieuws bij ons gekomen, want reggae-artiest Ross I en Armani, dat is dansartiest, zijn in debat met elkaar over de hedendaagse sound van dansen. Yes, hier spraken we vorige week ook al over. Ik zeg jullie, we zijn in een periode beland waar dansen onder een vergrootglas wordt gezet. Ja. En ik denk dat het elke week weer te sprake gaat komen wat men vindt van dansen toen en nu. Ik vind het goed, maar goed, we komen zo bij onze mening. Ross I geeft aan dat dansen tegenwoordig niet meer is zoals het was. De nummers en de teksten zijn inhoudloos en er mist een groot aspect van creativiteit in de nieuwe dansalnummers die nu uitkomen. Dat geeft de artiest Ross I aan en Armani heeft daarop gereageerd. Mind you, dit was allemaal op Twitter. Hij heeft daarop gereageerd met dat het probleem ligt bij de luisteraars en niet bij de dansenartiesten zelf. Omdat de luisteraars juist bepalen welke nummers hard gaan en welke nummers niet hard gaan. Wat is onze mening hierover? Ik moet wel in alle eerlijkheid zeggen dat die Twitter berichten, dat bevatte veel meer tekst dan wat ik net heb opgenoemd. Het was een whole ass thing, maar ik heb het even samengevat. Dus ik ben heel benieuwd naar hoe jullie het zien.
3: Ja, ik ben het wel eens met Armani eigenlijk. Het is uiteindelijk een beetje vraag en aanbod, toch? Dus dit is wat de luisteraars willen en wat artiesten zien wat werkt. Bij de luisteraars, dat ga je dan op een gegeven moment maken. Vooral als je op een gegeven moment geld eraan wil verdienen. Want je merkt het. Bijvoorbeeld, er zijn heel veel artiesten die bijvoorbeeld clubmuziek niet eens zo leuk vinden om te maken. Dat ze misschien weer teksten met inhoud willen overbrengen. Maar ja, daarmee ga je niet zeg maar echt de grote bedragen binnenhalen of de clubboekingen binnenhalen, festivals. Dus dan maken ze toch de afweging om toch clubmuziek te maken. En dat genereert geld. Dus dan doe je uiteindelijk wel gewoon wat de luisteraars willen horen eigenlijk.
1: Ja, ik hoor dat eigenlijk wel. Maar wat zeg jij?
2: Ik ben het ergens ermee eens. Alleen zeg maar, je merkt toch wel dat er een oude shifting is waar wel de oude dans aan gevraagd wordt. Door veel mensen. Kijk, in de cijfers. Jammer is, in de cijfers zie je het niet terug. Maar die geldenpokkels van vroeger, die halen nu veel meer streams dan vroeger.
1: Ja.
2: Maar je merkt wel dat zeg maar onder de mensen dat het wel wat meer gevraagd wordt.
1: De behoefte ligt wat meer.
2: Maar of dat genoeg is zeg maar om die stap te maken, want de vraag van de fans en alles, die is natuurlijk wel hoger. Dus het is een beetje afweging van, het is het beste voor de artiest om die afweging te maken.
1: Ja, ja. Ik denk aan meerdere aspecten. Het eerste aspect waar ik aan denk is als het gaat om wereldwijde danshalnummers, dus echt ook Europa en zo, dan denk ik, mensen willen meezingen en die willen het, pussy, pussy, pussy is heel makkelijk om mee te zingen, snap je? Ja. In plaats van helemaal waar je niet mee kan, snap je? Ik weet 100% zeker dat niemand de juiste lyrics mee rapt met Bad van Tribal Kush en Blaze Fire. Snap je? Yes. Maar het is wel hit.
3: Het is
1: daar niet van. Maar goed, ik denk wel dat dat één ding kon zijn dat speelt. Mensen zoeken iets catchies in een nummer, dat blijft hangen.
2: Ja.
1: Dat denk ik. En kijk, ik vind het een beetje lastig. Omdat, ik vind het heel makkelijk gezegd. Omdat aan de andere kant denk ik ook weer van, wat heel veel artiesten nu ook gewoon doen, is ervoor zorgen dat hun nummers in playlisten terechtkomen.
2: Ja.
1: Dus dan denk ik weer van, maar goed, dan denk ik aan de andere kant, maar ook al zit het in een playlist, moeten mensen er alsnog naar willen luisteren. Dus niet omdat het in een, het kan onder een vergrootglas glas komen, maar het betekent niet gelijk dat iedereen naar je nummers gaat luisteren. Misschien één keer en dat ze daarna denken, dat is echt gewoon een kutnummer, sorry. Dat kan toch? Ja,
3: nee,
1: dus
3: klopt.
1: Ik weet niet, ergens ben ik het wel met Armani eens. Dat ik denk van, de luisteraars bepalen wel. Maar aan de andere kant denk ik wel van wat Ross I zegt. Hij heeft wel enigszins gelijk, want wij moeten ze educaten. Snap je? Dus als wij geen, als je vraagt naar een docent die gewoon lesgeeft aan studenten. Als je die studenten vraagt, die leerlingen, wat voor lessen wil je? Ik wil graag rekenen. 1 plus 1 is 2. Tuurlijk, komt zo mijn neusgat uit, snap je?
2: Dat is lekker makkelijk, precies.
1: Maar zo'n student zal niet zeggen, geef mij gekke wiskundesom met verhaaltje en al. Maar het is wel belangrijk dat de docent dat overdraagt aan die student, toch? En education. En ik denk dat dat ook wel met muziek is. het gevoel, het verhaal wat je wilt vertellen. Je moet ze wel gewoon wat kennis meegeven. En leren dat er ook meer is dan alleen maar het... Ja, hoe zeg je dat? Ik wil zeggen het platte, maar ik weet niet hoe je het zegt. Gewoon het een beetje inhoudloze...
2: Ja. Ik denk juist dat artiesten daar niet meer voor... Ja, niet voor openstaan wil ik zeggen, maar... Dat ze die moeite daar niet meer voor willen doen. Ze willen gewoon nummer 1 staan in de charts. Ja. Gewoon de beste hit hebben.
1: Maar dat kan toch ook met een nummer waar je... Gewoon...
3: Met inhoud, maar het is wel moeilijk.
2: Dat gebeurt dus juist niet meer. Nee.
3: Het is moeilijk.
2: Nee.
1: Ja.
3: Want je merkt ook dat luisteraars dan ook wel druk zetten achter artiesten. Want bijvoorbeeld... dan tierste artiest heeft bijvoorbeeld 3 goede clubbangers uitgebracht, brengt de album uit en dan is het zeg maar album een beetje gebalanceerd, clubbangers en er wat meer met inhoud. En dan gaan mensen altijd klagen van ja, ik had verwacht, zouden alleen maar clubbangers op zijn, dit en dat. Dus mensen hebben wel ook altijd wat erover
1: maar goed,
3: te zeggen.
1: Dat
3: denk ik ook implementeren.
1: En dat is wat, dat is dus ook wat Armani nog eraan toevoegde. Hij zei ook van ja, weet je hoeveel nummers ik heb die meaningful zijn, maar als je kijkt naar die streams, dat is zwaar teleurstellend. Ja. Dus het is wel het, wat je zegt,
2: dat is het wel benoemd. Dat wordt je eigenlijk niet tegen te houden, want je maakt muziek gewoon voor de kunst.
1: Snap je? En je maakt geen muziek meer voor die hit.
2: Precies.
1: Meer. Dus ik bedoel, je hoopt dat men muziek maakt, omdat het een passie is.
2: En ook al krijg je weinig cijfers, dan moet je alsnog gewoon niet tegenhouden om dat soort muziek te maken. Wat is je art?
3: Ja.
2: En je hebt sowieso wel fans die er naar luisteren.
3: Ja.
2: Maar dit, zo zie je, ze mikken juist op die grote hit en op dat gaan ze dan verder voor beduren.
1: Ja,
3: klopt, inderdaad. Het verschilt inderdaad, denk ik, ook per artiest. Want bijvoorbeeld, als ik dan kijk naar bijvoorbeeld Masika, hij heeft eigenlijk een hit gescoord met ook niet per se een hele gangbare mainstream tour met White.
1: Is White...
2: Het is niet echt een hit.
1: Het is een hit. Het is geen wereldwijd.
3: Nee, klopt. Maar hij geeft zelf aan, hij is gewoon rijk geworden door White.
1: Oeh.
3: Dat zegt hij op zijn album.
1: Hoeveel streams zou Whitesnake zitten dan?
3: Ja, dat weet ik niet. Maar hij zegt dat hij rijk is geworden door die tune. En ja, rijk is natuurlijk, wat is rijk? Maar waarschijnlijk heeft hem dat wel die buffer kunnen geven om daarna misschien...
2: 15 miljoen.
1: Nou, 15 miljoen is echt heel veel streams, hè? Wat?
2: Zeker. Voor de dansafel ook is
1: het... Ik bedoel, zoveel mensen wonen niet eens op Jamaica.
2: Nee.
1: Ik vraag me af, wonen zoveel mensen op alle eilanden? Alle Caribische eilanden? Allemaal bij elkaar? Oeh, is de vraag van chat, hè?
3: Ja.
1: Oké, het is tijd voor wat nummertjes, zodat we dit kunnen onderzoeken.
3: Ja.
1: Dus, ik heb 1 nummer van Ross I klaarstaan, want hij is een reggae-artiest. We gaan een lekker reggae-nummertje luisteren. En dan heb ik 2 nummers van Armani klaarstaan. Eentje is een supergrote hit. En die andere is gewoon, ik vind dat echt een heel leuk nummer. Is geen grote hit, maar misschien is dat ook wel een beetje wat hij bedoelde. Dus dan kunnen we ook gewoon een beetje een gevoel krijgen bij wat hij zelf net aangaf. Ja? Oké, dus hierbij. Ross I met Skyway en Armani met Wallop en World Class.

0: Kijk, ik hoor Shensia op dit nummer. Featuring.
1: Ja, ja,
0: snap je? Ik hoor het gewoon. Of een Stefflon. Een Stefflon zou ook komen. Als
2: ik zou weer een Stefflon doen, ja.
0: Root girl in ik hoor het gewoon. Gesproken. Over Stefflon. Want Stefflon komt ook in het nieuws met een snippet van een nieuw nummer die binnenkort uit zal komen. Ze heeft al eerder een snippet hiervan gedeeld en dat is inmiddels al 1,5 jaar geleden. Wij hebben hier een fragmentje klaarstaan. Laten we er naar luisteren en onze mening delen. En ik heb nog een funny side note, maar die bewaar ik voor na het fragmentje.

0: Ik vind het zo jammer dat zij niet consistent is, man.
1: Oké, want dat was dus mijn funny side note. Twee maanden geleden spraken wij hier in de studio al over wat Stefflon momenteel aan het doen is. Omdat we geen nieuwe muziek meer van haar horen. En toen gaf ik ook al aan dat ik haar volg. En ze is wel bezig, maar ik zie haar niet in de studio. Maar ik weet niet of ze dat wel filmt of niet filmt. Maar, dus ja. Ik zie dat ze wel bezig is, maar ik zie niet dat ze muziek aan het maken is. Ja. Maar goed, deze snippet heb ik 1,5 jaar geleden gehoord.
2: Ja, want ze klonk wel bekend, ja, die snippet.
1: Ja, ik had het gehoord op haar. Ja, ik had het gehoord op haar Instagram. En nu heeft ze die snippet weer gedropt. Dus is het eindelijk zover? En wat vinden jullie van die snippet?
2: Goed hard. Ja, ja, klinkt wel hard. Maar het doet me wel een beetje denken aan. Zou me niet verbazen als een soort van samenwerking met Major Lazer of zoiets. Zo die kant.
1: Don't do it.
2: Zo vibe geeft het me. Maar waardoor het waarschijnlijk wel groot kan worden. Maar die vibe kreeg ik

0: bekommerd van of zo?
1: Ja, ik had in alle eerlijkheid wel verwacht dat ze ruwer zou komen. Ze kwam nu heel...
0: Maar dat is het, ja.
1: En ik dacht, ze zou gewoon... Bad girl, pacha, pom, pom. Omdat die sample is,
2: Ja, klopt, ja.
1: Snap je?
2: Ja.
1: Dus ik had verwacht dat ze wat ruwer kwam. Maar ik moet zeggen... Die snippet heeft me nieuwsgierig gemaakt.
0: Ja, dat wel, zeker. Want het klinkt gewoon goed. Het klinkt echt top.
2: Dus, een goed gebruik gemaakt van die sample ook.
1: Mm. Ja, ja. En het werd tijd dat iemand die sample gebruikte. Like,
2: klopt,
1: is
2: van
1: zo...
2: Baby Sham toch?
1: Ja. En het is zo'n... You know, en ik had verwacht dat ze zo als hem zou komen. Snap je? Een beetje ruw, maar wel gewoon... Hoe moet ik dat zeggen? Het is niet sensueel, maar je kan er nog steeds op whinen en zo. Ja, ja. Snap je? Dus gewoon echt een girl den pokoe.
2: Misschien ook die volledige pokoe. Dit is gewoon een teasertje.
1: Dat is waar. Misschien komt ze, gewoon, dat is waar. En ik moet zeggen, ik ben 100% een voorstander van dancehall Teflon.
2: Ja, ik ook. Sowieso. Dat ze die volledige overstap moet maken, vind ik.
1: Thank you. En ik snap het. Hè. Ze maakt ook afro-gerelateerde nummers. Ze maakt ook hip-hop. En dat is natuurlijk, hè, ze mag doen en laten wat ze wilt, maar dancehall Teflon dan,
0: dat is wel de beste.
1: Waar zou je dan zitten? Gevaarlijk.
2: Waar zou je dan zitten tussen een Shazia, een Spice en weet je ook weer?
0: Jada Kingdom.
2: Ja, Jada Kingdom. Waar zou je dan zitten dan?
0: Ik vind het persoonlijk wel harder dan Jada Kingdom.
2: Ja, maar ze is veelzijdiger.
0: Ja, maar ze is niet op die level van Shazia.
1: Ja,
0: niet
1: vind
0: op Spice.
1: Ik ook niet. Ja, ik denk dat ze wel eronder zit, maar... Ik denk wel dat zij eronder zit, niet door haar talent of zo, weet je?
2: Consistentie.
1: Snap je? Iedereen is keihard aan het gaan. En bij haar, er zit toch wel een soort van pauze elke keer tussen. Dat ik denk van, het is niet dat we je vergeten, maar er zijn andere mensen. En die vullen het een soort van in en dan gaan we een beetje mee in die boot.
2: Ja, dat voelt haar een beetje.
1: Ja, en dan na maanden denk je ook alweer van, hoe zit het met Teflon? Of dan luister je naar haar nummers, denk je, het is echt tijd voor iets nieuws. Ik denk dat als Teflon 100% dancehall embraced gewoon. En ze gaat consistent zijn met nummers droppen. Dan denk ik dat ze wel dichtbij gaat komen. Ja, ik denk dat zij een hele gevaarlijke kan zijn zelfs. Vooral omdat ze van UK is. Daarom weet je hoeveel yardies in Jamaica, Jamaica en UK zijn.
2: Klopt.
1: En dan heb ik het niet alleen gewoon überhaupt mensen van de eilanden. Er zijn echt heel veel UK's, in UK. Dus ik weet 100% zeker dat zij consistent zal zijn. Al die mensen zouden gewoon achter haar aan zitten.
2: Ja, ze zag het ook al met die pokus die ze had uitgebracht. Die Clockwork, al die andere.
1: Mm-hmm.
2: Dus bij haar ligt gewoon echt aan de consistentie.
1: Ja. En dan gaan we verder. Want ik heb hier twee nummers klaarstaan van Teflon. En ze zijn allebei featuring nummers. Maar ze zijn allebei veelzijdig. Maar wel in onze... Caribbean Corner. En ik vind het gewoon leuk om eventjes goed te benadrukken wat voor talentvolle artiest Steph London is. Want zij heeft dus een nummer met de Queen of Dancehall, Spice, het heet Clockwork. Die gaan we zo meteen luisteren. En dat nummer is eigenlijk best wel een zwaar nummer. Het is ook echt wel best wel een ruw nummer ook gewoon. Maar toch wel Gyaldem.
2: Ja, klopt.
1: Toch wel Gyaldem. En ik vind het gewoon, dat vind ik echt een supersterk nummer. Ik had wel verwacht dat hij wat harder zou gaan
0: ook,
1: dan...
0: Ja, dat wilde ik net zeggen. Ik had verwacht dat hij het meer zou aanslaan dan het heeft gedaan.
1: Ja,
0: want ik hoor hem in clubs ook niet echt of zo.
1: Toch? Ja, dat is echt zo. En wat ik ook vind, ze hebben ook een hele clip ervan gemaakt en alles erop en eraan. Dus eigenlijk was het gewoon banger material.
0: Ja.
2: En misschien gewoon was het niet goed voor die tijd, zeg maar. Ze is te vroeg.
1: Ja, dat kan. Ja. Dat lijkt me zo zwaar als artiest om te ervaren.
2: Want
1: toen
2: zit je ook zwaar in die trapdans al, toch?
0: Ja, dat was wel die periode.
1: En natuurlijk nog een nummer. En dat Nederlandse wateren. Zij heeft ook een nummer met onze enige echte artiest Cho. En dat nummer heet Popalik. En daarmee heeft zij ook laten zien. Want grappige funny side note. Steph London heeft in Nederland gewoond en kan daadwerkelijk ook Nederlands praten.
2: Ja.
1: En met die samenwerking met Cho heeft ze ook haar veelzijdigheid laten zien. En ook dat was echt een urban hit geworden hier in Nederland.
2: Ja,
1: Popalik was echt, was echt een hit hier ook.
0: Zeker.
1: Ja, dus en ik denk ook dat dat nummer ervoor heeft gezorgd dat zij echt wel een aantal keren naar Nederland is gehaald.
0: Ja.
1: Want dat was in die tijd dat ze bij Encore en zo ging optreden en zo, toch? Oh, ja. Een show van Steph London zou ook leuk zijn.
2: Ja, dat is ook een goede performer, ja.
1: Dus we daar even nog 6 nieuwe nummers droppen. En daarna kunnen we gaan. Vooral nu, Stef London op Shatta.
0: Ja.
1: Oh, maar op een vieze Shatta beat gewoon. Ja. En zware gewoon.
0: Dat is nog niet gedaan.
1: Nee, man. Oh my god.
0: Ja, zij moet linken met Natoxi of zo.
1: Nee, joh. Hou op. Die zou gevaarlijk zijn zelfs. Ja, misschien zal ze daar wel weer zo'n wereldhit mee scoren.
0: Ja, man.
1: Dat zou echt wel kunnen, want zij heeft dat gewoon in zich.
2: Ja, zeker.
1: Maar goed, we gaan luisteren naar de nummers. Dus hierbij Steflon featuring Spice en Cho met Clockwork en Papa Lick.
3: Spice en Steflon dan.
4: Your 3.14 tighty. Y'all angle your about 90. Pussy degrees at a done

0: Dance, I done dance, poop a lick. Chow, y'all know. Beat for box, y'all.
1: Yes, yes, yes. En dat was dus het stukje Stefflon. Ik heb hier nog twee hele leuke nieuwtjes klaarstaan. Maar die hou ik nog eventjes in de koelkast. Maar niet getreurd, want ik heb wel al iets om een beetje een gevoel te geven over wie wij nog twee nieuwtjes hebben. Dus, zet je volume wat harder en geniet van de heerlijke nummers van de one and the only Popcaan.
2: What you yeah. Trouble? Trouble for the feet.
3: Here we go.
2: 876 God.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 10 p.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. De Nederlandse kustwacht is weer volledig bereikbaar via de Marifoon en het Noodkanaal, nadat er een storing was door geplande onderhoudswerkzaamheden. Gedurende de storing namen vrijwilligers van de KNRM de bewaking van kanaal 16 over vanuit hun boothuizen. Reddingsboten bleven bereikbaar via telefoon en het C2000-netwerk. China exploiteert het Tibetaanse plateau al 75 jaar voor grondstoffen. Peking bouwt er bijna 200 waterkrachtcentrales en wint lithium, terwijl Tibetanen geen inspraak hebben. Bewoners worden gedwongen verhuisd naar opvanglocaties, soms honderden kilometers van huis. Een herder zegt, ze weten dat het slecht is voor onze gezondheid, maar luisteren niet. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef Edward Rukidi Kyanangoma, tv-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Mussenlegner, legt de bloemen op de plek waar donderdag een OAT touringcar verongelukte, in het Zwitserse Suus. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, alle ouder dan 70. Zondag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in een lokale kerk. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
8: The city clocked in.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
9: Keep it loud.
11: We are Galaxy Radio.
12: Sugar. Wat is er gebeurd?
13: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
14: Where the fuck was je?
13: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
15: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
13: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
16: Gina, dit was niet jouw schuld.
13: Vanaf 17 september in de bioscoop.
11: We are...
17: Hey.
11: Turn up Galaxy Radio.
18: Dropping hip-hop.
11: Dropping another hour packed with music.
19: This is what we sound like, baby.
11: Let's go.
6: Galaxy.
20: Bring the beat better.
21: It's going down now.
22: We back inside the hip hop.
23: Back.
24: Let's drop more hip hop and R&B.
6: We are Galaxy.
24: You know,
25: the number one for hip hop and R&B.
11: Every Saturday on Galaxy Radio, Rockefeller Babe and the Fitigeldum crew. Expect nothing less than the biggest tracks, exclusive chosen by the Fitigeldum team, and unfiltered entertainment straight from the heart of the islands to your speakers. Fitigeldum is the baddest radio show for island music and entertainment, where the rhythms are raw, the energy is high, and the vibes are non-stop. Here on Galaxy Radio.

0: κάποια δεν είναι ύπνο φατού.
1: Ήταν σαν λίρεξ. Έχω σπίτι χώρο.
0: Και από βράχα είναι η ντέι.
2: Έχω με την ντέι, θα σε φέρει.
0: Ουι! Ναι, μα βαχάνω ο Ντόρφι, τη γιάω δεμ Hero at Galaxy Radio. Elke zaterdag van 9 tot 11 zijn wij hier om jou een heerlijke Caribische avond te geven. Ik heb hier nog twee nieuwtjes klaarstaan. Ik ga ze lekker bij elkaar zetten, want je hebt het al een beetje kunnen horen. Je hebt al een beetje de smaak te pakken te kunnen krijgen. Te pakken te kunnen krijgen, wauw. Te pakken kunnen krijgen. Maar het gaat natuurlijk over de one and only Popcaan, a.k.a. de Jamaican Drake. Maar hij, ja. Is het niet zo? Ik zei het vorige week ook.
1: Nee,
0: wat?
1: Nee.
0: Vind je niet dat Popcaan de dancehall versie van Drake is? Op alles. Like Drake
2: niet maar... numberswijs, want dat betekent
0: nee,
2: dat
0: nee,
2: hij
0: nee,
2: de grootste
0: nee. Qua muziek, hè? Oh. Qua zijn craft.
1: Yeah.
0: Want hij maakt echte gyal-pokus. Hij maakt ze rustig. En dat maakt Drake ook. Drake maakt van die rustige pokus waar vrouwen echt helemaal gek van worden.
1: Ik denk juist
0: maar
1: dan dat...
0: Drake's pit gewoon bars voor je als het moet. En Popcaan ook. Popcaan was gewoon Batman.
1: Ik denk dat alles om is.
0: Want Drake is de...
1: Amerikaanse Popcaan. Maar hij heeft heel veel invloeden van... Nee, maar zeg maar... Ja, hij heeft heel veel invloeden van Popcaan genomen. Heel veel.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, maar hij heeft Popcaan ook de nummers gegeven,
1: ja,
0: hè?
1: Nee, ja, true.
0: Snap je? Dus geef je nemen. Nee, maar goed, dus ze zijn uiteindelijk gewoon stiefbrothers van elkaar.
1: Zo'n goede combination.
0: Oké, maar wat zijn ze? Zijn ze neven van elkaar, stiefbroers van elkaar of echt bradas?
1: Ik denk echt bradas, want hoe Popcaan voor Drake opkomt is
0: nee,
1: ook...
0: Nee, qua crack.
1: Oh. Ja, neven.
2: Ja, ik zal
0: Nee, Steve Bradas, man. Steve Bradas. Oké, okay, maar goed, hier. Popcaan heeft zojuist op Instagram laten doorschemeren dat hij volop bezig is met een gloednieuw album. Yes, yes, yes. Er zijn nog geen tracklisten, release datum of gastartiesten aangekondigd. Yes, de Unruly Boss laat de wereld simpelweg weten dat er iets op komst is. Dit zou zijn 6e studioalbum worden. Fans volgen zijn muzikale ontwikkeling op de voet, vooral sinds zijn vorige release Nothing Without God. Die kwam in 2025, waarin hij meer een reflectieve en spirituele kant van zichzelf liet zien. Want ook, hey, ik weet niet of jullie hem volgen op Instagram of op Snapchat, maar wat je altijd kan zien is dat zodra Popcaan klaar is met toeren, gaat hij de jungle in op Jamaica. Dan gaat hij altijd het bos in en is hij daar.
1: Ja.
0: En dus die Nothing Without God, dat hij die had released, it made sense. Ja, want dat is weer een andere kant van hem. Maar goed, er komt weer wat aan. Ja, hij heeft het aangekondigd.
2: Ja, ik hoop dan wel weer Galdem, aangezien de vorige.
0: Ja, Galdem?
2: Dus, aangezien de vorige, dus meer wat je zei, een beetje reflectie was. En meer toch over zichzelf. Uh-huh. Dan denk ik dat dit misschien wel een... Had hij wel weer een andere richting gehad.
0: Maar wil je ook wat Batman tunes? Of zeg je nou, maar geef me gewoon een volledige Gyalden.
2: Nee, gewoon combinatie.
0: Combineer Sean?
2: Ja, dat is het beste. Ja, ja.
0: En reggae, moet hij dat ook doen? Of vinden jullie van nee?
2: Dat
0: hij maakt ook reggae.
1: Eentje kan wel, ja.
0: Gewoon eentje ertussen, oké. Voor de vibes. Ja, ik hoor dat wel. Oké, en als jullie allebei een artiest moesten kiezen die erop moest komen? Jake. Want dat is zo easy is, hè?
1: Nee.
2: Iets nieuws met vibes.
0: Oeh, dat zou ik ook wel leuk vinden. Ja.
1: Zou ik ook wel hard vinden.
0: Oeh, ja. Maar dan wil ik wel dat ze een breathing dance nummer maken. Klopt. Ja, dat zou wel, dat zou dik zijn. Ja, vind ik wel moeilijk, want ik zou hun ook zeggen. Ja, ik heb eigenlijk niemand anders. Ik denk, ik denk dat het misschien ook wel tof zou zijn als hij een nummer zou maken met Valiant.
1: Oh, dat is ook hard.
0: Dat ze allebei op die pokken komen. Maar goed, we gaan door. De oprichter van Kings of Kings beweert dat hij nog nooit een cent heeft ontvangen van de Coolie Dance Rhythm. De aanstekelijke productie uit 2003 die de basis vormde van internationale hits van onder andere Nina Sky, Pitbull, Elephant Man en Mr. Vegas. Levy vertelde dat verschillende mensen hem hebben aangespoord om juridische stappen te ondernemen, maar dat hij nog niet heeft besloten of hij de zaak voor de rechter wil brengen of niet. Meerdere mensen hebben contact met hem opgenomen en gezegd, hè, neem nou gewoon de juridische stappen. Maar hij vindt, geld mag nooit boven moraliteit gaan. Ijdelheid mag nooit boven menselijkheid gaan. Side note, hedendaags worden Rhythm nog gebruikt door onder andere Karol G met haar nummer Baby Wow. En in de Netflix film 72 Hours die dit jaar is uitgekomen. Dat is die van Kevin Hart.
1: Ja.
0: Ja. En we hebben net al kunnen luisteren naar het nummer van Pitbull featuring Lil Jon met Coolo. En dat was eerlijk. Kregen jullie niet een soort van flashback? Childhood memories. Ja, dat was
1: Clip
0: gewoon
1: Roses,
0: die...
1: Mora Mora,
0: snap je? Ja. Dat was die nummer die overal kwam.
2: Klopt.
0: Maar wat vinden jullie daarvan?
1: Ik snap waar hij vandaan komt. Alleen zeg maar, als mensen jou niet op een bepaalde manier serieus nemen, moet je ook wel die stappen ondernemen om je stem te laten horen.
2: Maar ik snap sowieso niet hoezo hij niet ervoor betaald heeft. Heeft hij nooit iets geregeld of zo? Want ja,
0: nou, hier kan ik op inhaken. Want ook dit was weer een hele lap tekst dat ik heb samengevat.
2: Ja.
0: Maar hij zei dat hij dit dus wel had besproken, maar het was mondeling. En we praten over 30 jaar geleden of zo.
2: Oh.
0: Ja, 15 jaar geleden of zo, ik weet niet wat het is. Ja. Ja, het was mondeling. Omdat hij erop vertrouwde dat iedereen het met passie en gewoon liefde deed. En dat het wel goed zou komen. Ja. Dat is zijn
2: ding. En ik denk waarschijnlijk wat ook een rol speelde is van 30 jaar geleden maakten ze toch niet zoveel geld nog met die liedjes, denk ik.
0: Ja, oké. Dus je zag het waarschijnlijk niet als such a big.
2: Ja, precies. Want je denkt van, oh ja, bijvoorbeeld als Ben jou gewoon een beat stuurt en hij denkt van, ja, het komt wel goed. Want, toch, er is niet echt een verwachting bij, maar toevallig gaat het gewoon heel hard en blijft het jarenlang heel hard gaan. En dan loopt hij een beetje achter de feiten aan van, hé, oh, het gaat toch hard. En ik heb nooit echt op papier gezet dat ik het heb gemaakt en dat ik de credits wil, zeg maar, daarvoor. Dus misschien is het ook een beetje zo gegaan.
1: Ja, ik zou eens even kijken, zeg maar, om mondeling te kijken of de artiest dan vies kan regelen en zo niet gewoon juridische stappen ondernemen.
2: Ja, maar die Rhythm is zo... Zoveel artiesten moet je dan gaan benaderen.
1: Dus daarom eigenlijk zei ik gewoon van, neem die juridische stappen.
0: Ik wilde net zeggen, waar begin je?
2: Ja, precies.
0: Ja. Ja, maar goed, ik neem aan dat toen hij in de studio was om dit te creëren, dat moet een eerste nummer zijn geweest. Wat zou dat zijn? Welke nummer zou het eerste nummer zijn geweest? Oeh, dat is een leuk weetje. Ja, maar ik heb echt geen idee.
2: Ik dacht altijd, die van Elephant Man, maar ik weet niet zeker. Dat dacht ik.
0: Ik heb oprecht geen idee.
2: Want volgens mij, want dit heette Coolie Rhythm, en volgens mij die tune van Elephant Man ook iets met dat in de naam.
0: Maar,
2: dus daardoor dacht ik dat hij de eerste was. Maar
0: ik dacht vroeger Jean-Paul. Nee, ja, oh, ik dacht Jean-Paul. Ja. Maar dat is helemaal niet waar.
2: Nee, ik denk het niet.
0: Die van Jean-Paul staat niet eens in een soort van rhythmlijst. Dus dan weet je, hij was later erbij gekomen.
1: Ik denk wel dat hij vergelijkt. Want meestal als ze ridders verzinnen, kijken ze gewoon naar de, zeg maar, die pokus, die titel van de pokus, zeg maar.
2: Ja, volgens mij.
1: Meestal.
2: Ja, klopt, vaak wel. Laat me kijken. Ik ben wel benieuwd hoe die van Elephant Man dat weet.
0: Hoe die van Elephant Man heet.
2: Ja,
0: Coolie Dance, read on. Maar goed, ik moet ook zeggen, het is ook wel echt een hele waardevolle rhythm. Want in alle eerlijkheid, ja, nog eens zo'n beat, snap je? Ja, dat vind je gewoon niet.
1: Nee.
2: Oh, die van Elephant Man heet Genie Dance. Dus ja, is misschien toch niet de eerste dan.
0: Maar ja, hoe kom je erachter? Ja, ik bedoel, chat geeft zelf aan dat hij fouten kan maken. Ja. Dus we kunnen hem vragen, maar het is gewoon niet zeker of het de waarheid is of niet.
2: Nee, klopt.
0: Dat is wel crazy. Toch?
2: Ja, moeilijk om het achter te houden wat de eerste is. Ja.
0: Want jij als producer Ben, wat vind jij hiervan? Van zulke rhythms die een soort van, hoe zeg je dat? Vocals er doorheen hebben. Want Ja, wat vind je daarvan? Dat mensen dat doen? Is dat iets wat jij ook heel leuk vindt?
1: Ja, ik vind het wel hard. Zeg maar, je bent gewoon goed creatief bezig, zeg maar. Je hoort een sample bijvoorbeeld ergens, misschien hoor je het buiten of je hoort het op tv. Dan neem je het op en daarvan maak je dan een hele rhythm. Vind ik gewoon een hard proces.
2: Ja, ik vind zulke beats juist ook echt hard. Als er vocalen in zijn, ik vind dat juist altijd extra.
1: Vooral als het gewoon precies past.
2: Ja.
0: Ja, maar hoe kom je erop? Hoe kom je erop? Is het dan bijvoorbeeld net als jij en ik, van jij en ik zijn in de studio, ik neem wat op, jij hoort het en denkt, dit is sample waardig. Hoe denk je dat zoiets in zijn werking gaat?
1: Nou, ik het zou doen is, zeg maar, als ik een leuke vocaal hoor, dan bouw ik die beat daaromheen, zeg maar.
2: Ja, ik denk ook dat je eromheen moet bouwen. Ja. Volgens mij deed Timbaland dat ook altijd als hij samples gebruikte.
1: Ja.
2: Ja.
0: Heb je ooit samples gebruikt?
1: Ja, jawel. Ja.
0: Ja, is er een nummer die we kennen waarin je dat hebt gedaan?
1: Goeie vraag.
0: Of waren het nog producties die in de vriezer inmiddels
1: ja,
0: zitten?
1: Ja, zijn een paar die in de koelkast zitten. Maar ik heb het wel gedaan, ja. Ja.
0: En maar,
1: de reden zeg maar, dat die nog niet zijn uitgekomen is omdat... ja, met kleren en zulke dingen en zo. Het is gewoon lastig. Ja.
0: Ja, maar je hebt dus nog niet een sample zelf gemaakt?
1: Nee.
0: Dus het is wel gewoon een bestaande sample geweest?
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Maar zou je dat willen? Lijkt me wel tof. Maar goed, hoe maak je een... Ja,
1: nee,
0: dus,
1: nee.
0: Ja, het moet eigenlijk gewoon op je schoot klopt, komen. Ja. Gewoon neer. Ja, oké. Okay, ja, begrijp ik wel. Begrijp ik wel. Maar goed, hè, gesproken over de coolie dance rhythm. Yes, yes, yes. We hebben hier nog twee nummers klaarstaan van de coolie dance rhythm. En dat is de welbekende Nina Sky met Move Your Body en Mr. Vegas met Pull Up.

0: Hoyili dedi. Who you think you're leaving? Ja, ja, ik vind dat we ooit eventjes moeten kijken of we erachter kunnen komen wat er gezegd wordt.
1: Ja, ik denk het klinkt echt alsof het uit een zo'n beetje een Bollywood-achtige film toevallig is.
2: Ja, gesampled
1: is, ja.
0: Ja, dat zou wel kunnen.
1: Ja.
0: Zou wel dik zijn. Wat is ook... Oh ja, coolie dance. Ja. Ik wilde zomaar zeggen, hey, want het heet ook Diwali. Maar dat is waar we net over spraken. Maar goed. Het nieuws is voorbij. Dus we gaan over naar de topic van de dag. En de topic van de dag, ja, kan ik niet uitstaan. Ik kan er niet over praten, maar het moet. Het moet helaas, ja. Want ook hij wordt een dagje ouder. En dat is hij. Ben Belmiro. Is deze week jarig geweest. Ja, ja. En dat gaan we hier lekker vieren bij Galaxy Radio. Hier bij Fidigal Dam. En hoe we dat gaan vieren is natuurlijk door Ben Belmiro topic van de dag te maken. Yes, yes, yes. Ik hoor dat. Maar ik moet het introduceren, dus ik kon geen boer zeggen en praten.
2: Ik ben zo blij, toch?
0: Maar goed. Ja, gesproken over je verjaardag. We gaan helemaal uitpluizen wie hij precies is, wat hij doet. We gaan goed belichten wat hij niet kan.
2: Dat zou echt fattig zijn, maar gewoon al die negatieve punten.
0: We hebben je vrouw gesproken en die zei dit. Nee, maar over iemand gesproken hebben. Ik had een conversatie met Chat. Want ik dacht, ik wil achterhalen wat eigenlijk Chat over jou weet. Want als iemand iets van jou ziet en denkt, ik wil hem opzoeken. Eigenlijk is Chat wel je beste vriend. Maar goed, we gaan, ik ga het oplezen. Het is een labtekst. En ik ben gewoon benieuwd wat jij ervan vindt. Ik moet wel zeggen dat Chat je voor- en achternaam wist. Ik weet niet of je wilt dat ik dat gewoon zo open en bloot vertel. Ik kan het niet benoemen.
2: Kan je een beetje achterwege houden. Nee, grapje.
0: Ja, want ik zie hier al staan. Even kijken. Roger Badpak.
1: Hey.
0: Sorry. Oké, ik ga het nu lezen. Okay.
2: Als jullie niet meer horen op de radio, weten jullie wat.
0: Oké, even kijken. Het is een labtekst, dus bear with me. Ben Belmiro is een Nederlandse DJ, producer en artiest uit Amsterdam. Actief binnen voornamelijk dansa, reggae, afro, caribbean en urban muziek. Partyvlog vermeldt... Ja, oh yes, ja, oké. Okay. En beschrijft hem als DJ met onder andere dansa, hip-hop, moonbaton, R&B, urban, afro en caribbean als genres. Hij is niet alleen actief als DJ, maar heeft zich de afgelopen jaren ook steeds meer als producer in de muziekwereld ontwikkeld met zijn muziek. Ben heeft inmiddels een behoorlijk aantal releases op zijn naam zijn. Op zijn naam staan. Zijn muziek wordt op streamingplatforms voornamelijk onder reggae dansen geplaatst. En een belangrijk project van hem is de Island Spice Rhythm. Uitgebracht in 2025. Daarop werkt hij samen met verschillende artiesten, waaronder Rockefeller Babe, that's me, Freezy, Maki, Bosla, MJ?
2: MJ, ja.
0: Ja, MJ. Is het Romeo?
2: Ja.
0: En Justar.
2: Ja.
0: Dat zegt eigenlijk iets interessants over zijn positie. Hij is niet uitsluitend een DJ die tracks draait, maar ook iemand die muziek en samenwerkingen vanuit de scene zelf creëert. Samenwerking met Rockefeller Babe, een van de duidelijkste lijnen in zijn carrière, negeer het niet, is zijn langdurige samenwerking met haar. Ze hebben meerdere tracks samen uitgebracht. Daarna zijn Ben en Rockefeller Babe onderdeel van een bredere Fidigelden-wereld. Fidigelden wordt de externe evenementenpagina's expliciet gekoppeld aan dansal en afroprogrammering, waarbij Ben Belmiro samen met Rockefeller Babe en andere DJ's optreedt. Hou vol, we zijn er bijna. Hij heeft door de jaren heen op verschillende Nederlandse evenementen en festivals gestaan. Een voorbeeld is Latin Village Festival, waar Ben Belmiro op de line-up stond naast onder andere DJ NBA, Fidigelden en verschillende andere Nederlandse en internationale artiesten. Ook heeft hij op grote clubavonden gestaan. Zo stond hij bij Fiesta Macumba in onder andere Tivoli Vredenburg, Annabel Rotterdam en Amaze Amsterdam. telkens binnen het dansen en afro gedeelte door Fidiade. Zijn muzikale positie, als ik alles bij elkaar leg, zou ik Ben niet simpelweg omschrijven als een DJ. Hij lijkt zich te bewegen op het snijvlak van DJ, producer, artiest, soundsystem, culture scene builder. Ja, zijn muzikale identiteit ligt sterk rondom Caribbean music met dancehall en reggae als belangrijke basis met meerdere invloeden. Zijn producties laten bovendien zien dat hij veel met andere artiesten samenwerkt in plaats van alleen onder zijn eigen naam muziek uitbrengen.
2: Dit was een lab-text. Aan boven mij.
0: Ja. Het is een lab-text, maar goed, het is wel nice.
2: Ja, ja, ik vind
0: het wel nice. Eerlijk is eerlijk.
2: Dat je dit allemaal weet, vind ik wel echt tof. Ja, ja.
0: En creepy, maar toch? Ja, creepy en tof,
2: klopt,
0: toch?
2: Ja. Ja, ja, ja.
0: Want, okay, with all due respect, je naam staat er ook.
2: True, voornaam en achternaam.
0: Ja,
2: nee, klopt.
0: Maar bij mij ook, want in een interview, you know.
1: Maar het haalt waarschijnlijk ook gewoon info van Spotify, toch?
2: Ja, van andere websites.
1: Ja, ja, dus het kan eigenlijk gewoon als je ja, die Buma stemra en zo gebruik je met je
0: ja,
1: achternaam.
0: Okay, ja,
1: toch? Dus,
0: precies.
2: Ik moet me echt aanzetten, want ik wil geld.
0: Ja. Mooi verwoord, mooi verwoord. Ja, ja. Maar goed, ja, wat vind je hiervan? Ik bedoel, vind je het ook accuraat?
2: Deels, ik denk 70%.
0: Oké, okay, wat waren dingetjes waarvan je dacht, wauw, dat vind ik wel leuk om te horen. En wat waren dingen waarvan je dacht, wat zegt je het?
2: Waar je zegt, hoe ik zeg maar, erin staat als producer of als artiest in de scene. Dat ik echt culturen samenbreng. Dat vond ik hard om te lezen.
0: Ja, vond ik ook wel hard.
2: En maar, ja, Moombaton, dat ja. Dat ja, draai ik al jaren niet meer, nee.
0: Ja, en eigenlijk...
2: Je hebt het wel zo begonnen, ja. Ja, wel zo begonnen,
0: ja. Ja, maar goed, ook wat is de laatste keer dat jij een afro-nummer hebt gedraaid?
2: Op huisfeestje, een paar jaar geleden, denk ik.
0: Ja, ja. Dat snap je. Dat like, ja, geleden, maar dat zijn eigenlijk genres die niet meer thuis horen bij jouw profiel.
2: Nee, klopt,
0: nou, wel als
2: klopt.
0: Je natuurlijk gaat graven, want ja, Chad moest graven.
2: Maar wel dus, zo begonnen, ja. Echt ja, dus met Moombaton, afro en al ja, en dergelijke. Maar ja, nu is het helemaal anders.
0: Maar ik denk wel... Wat ik hieruit kan halen, denk ik wel dat één ding heel goed gelukt is, waar je al trots op mag zijn, en dat is je profiel, je identiteit. You know, de identiteit waaraan je zo hard aan het werk bent om het gewoon standvastig te hebben, zodat men weet wat ze van je kunnen verwachten, dat is gelukt.
2: Ja, dit is echt een hele lange weg geweest ook. Ja,
0: ja, maar goed, ja, uiteindelijk, weet je, die stempel zit er wel gewoon op. Ja. Jij bent een DJ, een producer, een culture scene builder. Like, ja. Maar echt ook het Caribisch aspect.
2: Ja, klopt.
0: Dat was gewoon de hoofdzaak. En ook wat ik ook wel tof vind, is dat jouw bijdrage bij Fidiadem, want Fidiadem is van ons. Ja, dat die ook belicht wordt.
2: Ja, dat had ik niet gedacht eigenlijk. Maar daar heb ik zeg maar
0: toch?
2: Niet... Alleen op Instagram eigenlijk heb ik gezegd wat ik bij Fidiadem ben.
0: Ja. Ja, maar goed, nu, ja, Chad zegt dat ook echt van ja, dat is, snap je? Dat is ook zo'n groot stuk van jouw identiteit.
2: Ja, zeker.
0: Ja, dat vind ik ook wel mooi. Ja, man. Dus het is wel up-to-date.
2: Ja, 70,
0: ja,
2: 80.
0: Ja, maar gewoon up-to-date, maar in side note, dan heb je nog wel de oude dingen.
2: Ja, ja.
0: Maar goed, hoe lang ben je al DJ? Als allereerste dat.
2: Hoe lang ben ik al DJ? Denk 8 jaar, 7, 8 jaar.
0: Ja. 7, 8 jaar?
2: Ja.
0: Oh, dat is wel lang, ja.
2: Ja.
0: En producer, even lang?
2: Nee, dat heb ik echt al heel lang, ja. Ik moet beatmaker, ik was gewoon zeg maar, ik maakte gewoon beats en dan stuur ik het gewoon naar Matties van, hé, luister, dit is hard. En toen, eigenlijk toen ik DJ werd, toen dacht ik van, ik kan eigenlijk gewoon gebruik maken van de producties die ik maak.
0: Ja, ik hoor
2: dat. Gewoon koppelen aan DJ zijn.
1: Mm. Ga je ook delen wat je eerste artiesten dan was?
0: Ja, Iver, shout-out naar jou. Ja, kom op, man. Dit gaat over jou.
2: Of hoe lang ik bezig ben met produceren. Dat is ongeveer, denk 15 jaar. 15, 16 jaar.
0: Dat is echt lang.
2: Ja.
0: Dat is wat bijna je halve leven of zo.
2: Het is echt sinds middelbare school dat ik... Mijn neef had me geleerd zeg maar, hoe je een studio moest gebruiken. En sindsdien ben ik er nog niet van afgegaan.
0: Ja. Crazy.
2: Ja. Ja.
0: En wat was je naam?
2: Ik dacht ook al dat hij praat.
0: Kom op nou.
2: Mijn allereerste naam was... ik heet eerst Roodje. Ja.
0: Roodje?
2: Ja. R-O-O-W-T-J-E.
0: Ja. Nog een W?
2: Ja.
0: Wat?
2: Maar, ja, man.
1: Ik verder mee begrijp niks.
0: Hé, hey, ik ben helemaal in total
2: ik heb niet maar,
0: shock.
2: Ja, ik heb niet maar één naam gehad. Ik heb meerdere namen gehad. Ik had ook State Music.
0: Oké, die is nog een beetje relaxed.
2: Daarna
0: een roodje. Gewoon, ja, maar je gaat naar de box, naar die studio. Snap je? Want je gaat naar roodje. Maar
2: dat was het echt ook gewoon die tijd, ja.
0: Damn.
2: Ja. Ik zag nog niet iets serieuzer in. Ik verzin gewoon een naam die lijkt op mijn echte naam. Ja. Ik heette ook Dutch Bass, toen maakte ik techno-muziek. Weten veel
0: Dutch
2: mensen ook
0: based.
2: Niet.
0: Ja. Wow. Ja. En waarom ben je niet doorgegaan dan?
2: Op een gegeven moment was die interesse er gewoon niet meer.
0: Dat is gewoon een fase of
2: zo? Ja, dat is echt een fase, ja. Ik ging ook veel naar techno-feestjes.
0: Okay.
2: En dan luister ik gewoon naar veel techno-muziek. En dan dacht ik van, hey, dit wil ik eigenlijk ook gewoon maken.
0: Ja.
2: Op een gegeven moment dacht ik van, ik voel het niet meer zoals ik het voorheen voelde.
0: En waarom heb je je keuze gemaakt? Want je zei net dat je begon met eigenlijk een beetje andere sounds. Een beetje all around, hè?
2: Ja.
0: En uiteindelijk heb je toch wel een soort, ben je op een kruising terechtgekomen. Heb je een keuze gemaakt. En dat was dus Caribisch muziek. Ik zeg Caribisch muziek omdat je natuurlijk meerdere genres draait binnen het Caribisch aspect.
2: Ja.
0: Waarom heb je die keuze gemaakt? Of wat

0: ja, ik ben natuurlijk opgegroeid met, dus mijn vader die draaide dagelijks gewoon echt Caribisch muziek, dus dat heb ik ook vandaar meegenomen. En op een gegeven moment, ik had altijd die afweging tussen afro en Caribisch muziek. En als ik eerlijk moet zijn, heb jij zeg maar, ja, heb jij dat gedaan?
1: Oh, krijg ik een compliment.
0: Ik krijg het echt niet uit mijn strot, maar ik krijg een compliment.
1: Oh my god, Elena, alsjeblieft, ik hoop dat je luistert. Elena, ik krijg een compliment. Oké.
0: Nee, dat was zeg maar, je moet eigenlijk zeggen van, kijk, als je echt jezelf wil vestigen in de scene, moet je gewoon een keuze maken. En daar ben ik over na gaan denken. Toen heb ik de keuze gemaakt voor Caribisch muziek. Omdat het ligt gewoon meer bij me. Als ik het luister, voel me gewoon warm. Als ik het maak, het voelt gewoon fijn om dat te maken.
1: Is alweer 6 jaar geleden.
0: Ja.
1: Is meer dan de helft van je carrière eigenlijk. Ja, dus ja, oké, ja.
0: Dus toch van mijn zak.
1: Ja, lekker hoor. Oh, god. Ik zal zo lang in mijn zak houden. Ik ga tattoo haren opkomen, stof, snap je? Toch ga ik hem in mijn zak houden. Gewoon van ja, lekker. Dankie, Masha, dankie. Negeren jullie mijn papiamento niet, hè? Oké, dan. Ik denk dat het weer tijd is voor wat nummertjes. En kijk, we zijn er nog niet, maar we zijn wel bijna in de buurt. Want ik heb hier eigenlijk nog 2 nummers klaarstaan. En daarna, daarom het is wel leuk om een soort van introductie erop te geven. Want ik heb hier 2 nummers klaarstaan. Het zijn 2 Sokka-nummers. Dat zijn van andere artiesten. En vanaf dat moment, als we die 2 nummers hebben gedraaid, gaan we alleen nog maar naar producties van Ben Belmiro luisteren. Dus
0: tching.
1: Jeetje, ik hoor dat. Maar het leuke hiervan is, is dat het kan zijn dat jij nu naar ons luistert en denkt, ik ken Ben Belmiro helemaal niet zo goed. Nou, dit is dan de avond dat jij hem goed kan leren kennen. En baby, I will tell you, er gaat sowieso wat lekkers tussen zitten waarvan jij denkt, ik moet Shazam aanzetten. Ik kan wel alvast vooropstellen dat je elk nummer kan vinden als je Ben Belmiro op Spotify intoetst, hem volgt en daarna kijkt bij This is Ben Belmiro, dan vind je al zijn bangers die jij vanavond ook gaat horen. Maar voordat we bij dat punt aan zijn gekomen, gaan we eerst nog naar 2 andere bangers luisteren. Hier is sowieso van hè, Classic Fresco Bar. Die komt 30 oktober bij Vierigaren. Parallel. Ik wil het eventjes zeggen. We gaan naar een nummer van hem luisteren. Too Much. En een ander nummer van Rich and Problem Child. Fuck Your Man.

0: Maar goed. Want, hè, topic van de dag. En die biedt eronder past ook. Want jij bent ook echt een boeien kind of guy.
1: Ja, ja.
0: Oeh, hij verhoor je dat. Boeien kind of guy. Respectfully. Respectfully. Ik kon niet laten, maar goed. Ben Bamiro.
1: Yes.
0: Na Juve Jari. Ik wil zeggen TD, maar eigenlijk niet. Maar goed, je weet toch, het is voor jou. Als allereerste, jij bent vader.
1: Ja.
0: En we gaan het toch, ja, sorry, we gaan snuffelen in, ook in je privéleven. Jij bent papa, je hebt 2 kinderen.
1: Ja.
0: Ik vraag mij af, als man zijnde, want er wordt, kijk, er zijn niet heel veel female DJ's die ook kinderen hebben, weet je. Er zijn er niet heel veel van, maar ik ben er zelf één. Dus ik weet eigenlijk wel heel goed hoe het is en ik heb er heel vaak over gesproken. Maar ik hoor volgens mij niet zo vaak mannen over hun vaderschap praten in combinatie met hun carrière. Mind you, dat jij nog meerdere hebt, want je bent organisator, je bent producer en je bent DJ. Dus hoe combineer je dit allemaal?
1: Ja, goede vraag. Ik sta er eigenlijk niet zoveel bij stil. Ik ga gewoon door eigenlijk. Ja, het is gewoon in de zin van, ik doe gewoon wat ik moet doen. Zo is het voor mij eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja,
0: okay.
1: Zeg maar, ik sta niet bij stil van, hey, het is echt veel, het is echt zwaar.
0: Mm.
1: Ik moet dit doen, ik moet zus doen. Nee, ik ga gewoon door. En als het voor mij te veel is, dan trek ik zelf wel aan de rem. Ik voel wel niet te veel voor mij is. En dat geef ik ook gewoon aan mijn partner. En die helpt me ook echt bij mijn carrière, moet ik zeggen.
2: Ja, dat wil ik zeggen, denk ik. Waarschijnlijk communicatie met je partner.
1: Ja.
2: Zij,
1: die begrijp ook wat voor situatie ik zit en hoe, zeg maar, hoeveel nacht ik er wel niet ben. Of dat ik, zeg maar, sommige dagen dit niet kan doen of zus niet kan doen.
0: Ja.
1: En daar voelt zij dan, zeg maar, voelt zij me aan.
0: Dus je denkt wel dat ook een soort van de key voor de achievements die je hebt bereikt ook wel ligt aan de sterke vrouw die achter je staat.
1: Ja, ja.
0: Toch?
1: Ga ik wel zeker zeggen, ja.
0: Ja. Moest even zeggen. Maar goed, over dat gesproken, want je geeft het zelf aan. Je hebt een partner, hè? Want
1: ja,
0: je hebt eigenlijk gewoon huisje, boompje, beestje. Nou, nu ben jij wel actief in een wereld waar heel veel meningen over zijn, hè?
1: Ja, ja, klopt, ja. Ja.
0: Omdat de entertainment scene blijft eigenlijk toch wel een soort van grijs gebied, beetje. Er gebeurt heel veel. En het ook omdat drugs en alcohol, dat wordt een beetje, ik weet niet, het is bijna een soort van fantasieachtige wereld wat je een beetje creëert in de entertainment scene, hè? Want het is lachen, gieren, brullen, hard muziek, gezellige mensen, you know, iedereen danst, je drinkt, sommige mensen gebruiken drugs, het gaat alle kanten op. Ja, hoe hou jij je daar staande in? En vind jij dat het op een of andere manier toch wel ook effect heeft gehad op je eigen huisje, boompje, beestje? Want heel veel mensen denken dat jij dus niet huisje, boompje, beestje kan hebben en een hele actieve persoon kan zijn in de entertainment scene. Maar jij bent hier.
1: Ja. ja, van mezelf ben ik wel echt sowieso een rustig persoon. Dus als ik klaar ben met boekingen, dan ben ik meestal gewoon op de achtergrond chillen met vrienden. Dus ik meng me echt niet in tussen situaties, bijvoorbeeld in de crowd gaan staan en dan zeg maar, laten we zeggen, de quote-unquote problemen gaan opzoeken.
0: Mm.
1: Ik ben gewoon in de back aan het chillen en dan op een gegeven moment ga ik gewoon naar huis. Ja.
0: Oké, maar ze zeggen je moet ook netwerken.
1: Ja, dat doe ik ook.
0: Oh, maar je gaat netwerken en je gaat weer terug naar
1: de backline. Ja, dus ik doe het echt tactisch.
0: Oké. Maar dus eigenlijk zeg je dat je toch liever een background kind of person bent. But here you are.
1: Ja.
0: Frontline.
1: Ja, klopt, dat ik echt van muziek hou. Ik kan echt gewoon zeggen, maar dit is gewoon echt mijn passie en daar heb ik alles voor over.
0: Mm.
1: Ja. Mm. En het is okay. Door de jaren heen ben ik, zeg maar, wat meer gewend geraakt aan het nachtleven. Dus dat je echt, zeg maar, outgoing moet zijn, een beetje sociaal moet doen.
0: Ja.
1: Want in het begin.
0: Ja, maar dat was mijn vervolgvraag. Want ik denk dat er best wel, ja, iemand kan luisteren naar ons die denkt, ja, ik ben eigenlijk ook wel een beetje een introvert of ik hou ook niet echt van op de voorgrond zijn. Maar jij doet dat wel. Dus is er iets wat jij mee zou kunnen geven aan zo'n soort gelijk persoon die misschien ook wel kampt met dit?
1: Wat ik in het begin is gewoon veel met mezelf praten. Gewoon, zeg maar, tijdens momenten dat ik dacht van, hey, nu moet ik met die praten. Dan praat ik met mezelf van, hey, oké, Roche, Benny. Dus ik zeg gewoon mijn eigen naam. Nou,
0: bij
1: de luisteraars
0: bij deze,
1: terug, hey.
0: Bij deze, ja, zo heet hij.
1: Nee, ik sprak gewoon vaak met mezelf. Hey, get this together, you got this, dit is je passie. Dit is wat je altijd al wilde doen, dus kom op.
0: Dit is het moment, oké.
1: Trek mezelf, zeg maar, over de streep. En nu gaat het gewoon, ja, vanzelf. Ja.
0: Dus het is eigenlijk jezelf, hè, uitdagen, ja, om het gewoon te gaan doen.
1: Ja, in het begin, ik kan wel zeggen dat ik in het begin best wel, ja, niet veel, maar een aantal kansen gewoon heb, ja, voorbij zien glippen. Omdat ik niet met diegene heb gesproken, bijvoorbeeld.
0: Mm.
1: Dat ik, zeg maar, aan het draaien was en er was een organisator die naar mij aan het draaien was. En die had gewoon een hele grote feest in Duitsland. En dat vond me echt hard. Maar ik ging daarna gewoon naar huis. Dus okay, zulke momenten heb ik dat wel gemist, ja, in die tijd.
0: Ja, ja. Mm. Oh, dat is waardevol om te weten. Oké, okay. En vanuit, hè, vanuit die hoek, wat heb je nog iets dat echt op je bucketlist staat, dat je denkt van ja man, dat wil ik in de toekomst nog echt doen? En is het misschien met het produceren, is het met het draaien, is het met beide? Is het één droom?
1: Ja, ik wil uiteindelijk wel gezien worden, zeg maar, als de artiest. Ja, DJ-producer die dan, zeg maar, culturen samenbrengt.
0: Mm.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Dus zeg maar dat ik een, zeg maar, ik produceer een beat en heb ik een Surinaamse artiest en een artiest uit Jamaica of artiest uit Trinidad.
0: Ja, oké. Okay.
1: Zeg maar, ik wil echt die bruggen breken, zeg maar.
0: Wat je met Bakshot hebt gedaan.
1: Ja, ja.
0: Toch? Ja, we waren allemaal verschillende,
1: ja,
0: mensen.
1: Ja, klopt. Ja, precies, ja, dat was precies wel mijn insteek geweest ook, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké, okay, dat is nice. En is er ook nog echt een plek waar je wilt staan, dat je echt denkt van ja, ik zou, dat staat echt nog op mijn bucketlist. Als ik dat heb bereikt, dan is het niet klaar, maar dan kan die wel van je lijst af.
1: Ik wil wel op een carnaval staan. Op een van de islands. Ja, en
0: oh,
1: die is Trinidad.
0: Op een truck en dan.
1: Op een truck, ja. Ja.
0: Oké, okay, ja. Ja? Ja, dat zou je wel willen.
1: Ja.
0: Oh, dat is zoveel pressure.
1: Echt, dat zeker, maar als je dan gewoon
0: misselijk daar staan, maar toch enthousiast, maar gewoon van ja, half lachend.
1: Maar het is leuke pressure.
0: Ja, oké, okay, ja, ja, tuurlijk, ja, tuurlijk, ja, want het is een big achievement. Ja. En is er ook iets hier in Nederland wat je nog zou willen bereiken? Is er hier misschien iets waarvan je denkt, of in Europa mag ook, dat je denkt van ja, dit is toch wel echt een plek waarvan ik denk, ja, heel leuk.
1: Ja, niet echt zozeer een plek, maar ik denk dat ik uiteindelijk wel een keer een showcase zou willen geven.
0: Mm.
1: Zeg maar een soort clubavond. Gewoon in een leuke setting. En dan gooi je gewoon allemaal producties, nodig artiesten uit, nodig liedjes uit.
0: Ja, dat is leuk, man.
1: Dat heb ik wel altijd voor ogen gehad, ja.
0: Oeh, dat is een hele mooie, ja, om uit te spreken. Een hele mooie, ja. Ja, en weet je wat gek is? Ik zie hem wel in Bitterzoet. Ik zie hem daar wel. Gewoon omdat het daar voelt bijna als thuis.
1: Ja, nee, klopt, ja, ja.
0: En dan denk ik, ja, je moet naar een plek gaan waar het comfortabel is, maar ook culture.
1: Ja.
0: Bitterzoet is toch wel een soort van culturele plek hier in Amsterdam of zo, weet je, in de uit gaan zien. Ja, dat is wel leuk.
1: Ja.
0: Wij zouden daar zijn. Ik zou waarschijnlijk moeten optreden, verschrikkelijk.
1: Sowieso. Sowieso.
0: Gooi me weg, echt waar. Oké, ik denk dat nee, ik wil je nog één laatste vraag stellen. En dat is voor de personen die, hè, geïnspireerd zijn geraakt van jou. Wat is het advies wat je zou willen meegeven? En dan, je mag zelf kiezen. Is het als organisator, als producer? Is het als DJ? Is het gewoon één die voor alles geldt? You name it. Sorry, ik heb hierna nog één laatste vraag. Oké, sorry.
1: Wat ik zou willen meegeven is, laat je onzekerheden, je passie niet, je liefde voor passie niet overnemen. Wat ik in het begin heel vaak gehad. Dat door mijn onzekerheid dat ik heel veel dingen niet heb kunnen doen of niet heb gedaan. Want ik dacht van, ja, ik keek niet zo naar mezelf als ik niet naar mezelf ken. Nu ben ik wat zekerder.
0: Mm.
1: Dus ik wil echt zeggen, laat je onzekerheid, je liefde voor passie niet overnemen.
0: Gewoon gaan.
1: Ja, het klinkt makkelijker dan gezegd, dat snap ik ook. Maar zodra je één keer over die streep heen gaat, dan gaat het hele nieuwe wereld voor je open.
2: Uit je comfortzone.
1: Mm. Ja, zo, ja, precies.
0: Oké, okay, over dat gesproken. Goed dat je zegt, Ivan. Want zou jij ook lessen geven? Want daar heb ik je eigenlijk niet over gehoord. Ik hoor dat eigenlijk nooit van jou. Zou je dat willen doen? Sta je daarvoor open? Of is dat iets van, nou, dat is echt niet mijn ding?
1: Ik heb er wel over nagedacht. Alleen ik zie mezelf niet echt als een leraartype.
0: Waarom niet? Dat maar kan
1: ik,
0: toch?
1: Niet het gevoel heb dat ik, zeg maar, kan overbrengen wat echt in mijn hoofd zit. Zeg maar. In mijn hoofd is het een hele matrix. En om dat, zeg maar, over te brengen naar leerlingen, dat vind ik lastig.
0: Maar je hebt het nooit geprobeerd.
1: Klopt.
0: Ik denk dat we het daarbij moeten laten. En ik denk, als jij geïnteresseerd bent in Ben Belmiro, dat is zijn Instagram. Ben Belmiro, zo heet hij overal. En als jij denkt, ja, hij moet gewoon, hij heeft zoveel kennis, hij moet gewoon lessen geven, stuur hem vooral een berichtje. Want dat zou ik ook doen, lekker brutaal zijn. Hij zegt dat ook,
1: hey,
0: hè.
1: Mijn voornaam weten ze al, hè.
0: Wat zeg je?
1: Mijn voornaam weten ze al.
0: Snap je? Schuif die onzekerheid aan de kant en ga er gewoon voor. Het is tijd voor muziek. En dat betekent, we zijn ready voor de producties van the one and the only Ben Belmiro. Zo hierbij, als allereerste, Biggie Bella.

0: Ik zeg het altijd, er is een tijd van komen. En er is een tijd van gaan. En helaas, het is zover. De show is voorbij.
1: Het was gezellig.
0: Het was heel gezellig.
1: Mijn ego is groter.
0: We hebben Ben Belmiro in het licht, in een goed daglicht gezet. Hè. We hebben even zijn achievements hero zitten belichten en vieren. Ben Belmiro, extra bedankt. Ivan, bedankt.
1: Yes,
0: Rockefeller babe, dankjewel.
1: Ja,
0: Bart, dankjewel. Zion, dankjewel. Galaxy Radio. Ja, wij zijn Fidigiadem. Zorg dat je veilig bent. En geniet van je heerlijke zaterdagavond. En we zijn er volgende week weer. En je hoort nu nog wat meer nummers van Ben Belmiro.
1: Tjitsing.
2: Ready if you wine.
3: Really good, something like backshot, you know.

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow
1: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 11 p.m.
5: Dit is de Galaxy News Update. Op de Big Stop in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. China exploiteert het Tibetaanse plateau al 75 jaar voor grondstoffen. Peking bouwt er bijna 200 waterkrachtcentrales en wint lithium, terwijl Tibetanen geen inspraak hebben. Bewoners worden gedwongen verhuisd naar opvanglocaties, soms honderden kilometers van huis. Een herder zegt ze weten dat het slecht is voor onze gezondheid, maar luisteren niet. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme, bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Müssenlechner, legde bloemen op de plek waar donderdag een Oat touringcar verongelukte in het Zwitserse Sus. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, allen ouder dan 70. Zondag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in een lokale kerk. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
1: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
6: Sugar. Wat is er gebeurd?
7: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
6: Gina, dit was niet jouw schuld.
7: Vanaf 17 september in de bioscoop.
1: We are...
8: Hey.
1: Turn up Galaxy Radio.
9: Dropping hip-hop.
1: Dropping another hour packed with music.
10: This is what we sound like, baby.
1: Let's go.
11: Are we having fun today?
12: This is where the biggest stars come to play. Yeah. Everywhere on our free Galaxy Radio app. Online on digital radio.

0: hele week kijken ze uit naar dit ene moment. Naro appt elke dag. Is het al vrijdag? Goudje kijkt weer ongeduldig in zijn agenda. Maar dan is het zover. Vrijdagavond, 9 uur. De show kan beginnen. Ze zijn er weer in full effect. De energie spat er vanaf. En de gasten, die wachten ongeduldig om aan te schuiven.
1: Mogen we al?
0: Hier zijn jouw hosts van vanavond. Klaar om je naar een spetterend weekend te begeleiden. Goudje en Naro in After Nine. Hier op Galaxy.
2: Yes! Ja, goedenavond Galaxy Radio. Vandaag is het weer lids en fits en op die map Pampa strips en het is vrijdag en we komen samen. Yes! En je hoort de stem al op de achtergrond. Dat is mijn broertje Narsko en hij is in de building.
3: Yes. Zeker weten, maar het is vrijdag. Het voelt je goed om hier te zijn. Ik ben met mijn Biggie Brother natuurlijk. En ja man, de energy hoog, snap, en we gaan jou begeleiden na een little weekend, begrijp je?
2: Yes! En natuurlijk hebben we ook DJ Paisley behind the speakers.
4: See?
2: Hoe is het daarmee, brother? Ook voor jou een applaus.
5: Ja man, we zijn er man. Fully active vandaag.
2: Fully active?
5: Ja man, vandaag zijn we verlit.
2: De afgelopen weken ben je hier met ons en je laat het lukken. Maar vandaag ben je binnengekomen met een andere soort energie die ik wel lof.
5: Ja.
2: Oh, wat is er deze week gebeurd met jou dan?
5: Ik zeg je eerlijk, mijn weekend is vroeg begonnen, man. En Sharon Nakabana en Lina en zo. Maar mijn avond is vroeg begonnen, man.
2: Lekker, man. Heerlijk.
3: Goed, man. Ja, man. Zit iemand erin, man.
2: Ja, is met een hele andere soort energie gekomen, man. Maar we like that. In ieder geval, jij als Galaxy-luisteraar, bedankt dat je vanavond weer bent ingetuned. Vandaag is het een relaxte, maar gezellige avond. En mijn broertje Naro gaat je even meenemen in de planning van de aankomende 2 uur.
3: Yes, zeker weten. We beginnen met Release Friday, zodat jij op de hoogte bent van de nieuwste releases. Met Throwback Time gaan we wat klassiekers voor je draaien. En je weet, ik en mijn broer hebben altijd die strijd van oké, wie heeft de tune? Wie gaat dan winnen? Hij staat voor, maar we gaan door, snap je? We zullen stellingen bespreken en we blessen je uiteraard met een mooie quote van de dag. We gaan weer live op TikTok, zodat jij een shout-out momentje kan krijgen. En onthoud, hou het kort en krachtig, want het is maar 1 minuut, dat gaat razendsnel.
2: En je hoort Naro heel goed. Wil jij een mening geven, verzoekjes doen of heb je een vraag voor ons? Dan kan je ons bereiken op het app of belnummer van Galaxy Radio. En dat is 085-029-4x2. 085-029-4x2. Dan kom je live in de uitzending. Dan kan je praten met moi. Of met Nio. Maar hey, Wesley, je hebt Naro gehoord. Ga jij vandaag een beetje competitie brengen? Want jij bent wel altijd laatste, man.
3: Ja,
2: je
3: man.
2: Bent super
3: ja,
2: dying, man. Eigenlijk.
5: Je bedriegt. Je overdrijft.
2: Oké, maar kijk, van Naro dat die pakje van me krijgt. Oké, maar jij krijgt van 2 mensen pakje. Dat is moe.
5: Maar zijn jullie vergeten? Ik heb jullie leren schatten, hè?
2: Kijk deze man.
5: Come on, man. Wie was laatste keer? Wie was vorige week? Eerlijk zijn. En wie, dat was op het moment, zeg maar, toen jij er niet was, was het 1-1. Toen Naro er niet was, maar hij was op vakantie, lekker aan het chillen, was het met jou 1-1. Toen had ik me al gecatcht.
3: Oh, je had gewonnen, man. Je had voor mij gewonnen, man.
2: Ja?
3: Ja, relax, man.
2: Hè? Maar hij kwam boos?
3: Ja, man. Ja, maar hij kwam met een... Ja, het was...
2: Ex, don't give it to you.
3: Ja, hij kwam met een DMX, man.
2: Ja, oké. Okay, ja,
3: en
2: dat's...
3: ik kwam met een 50 cent. Welke had
5: in
3: ik?
5: In de club.
3: In de club.
2: Ja, oké.
3: Want die energy is anders toch? Dus hoe die ding komt, ik voel af en ik heb verloren. Hoe die klapt.
2: Maar vandaag is er een nieuwe kans om te winnen van mij. Voor jou gaat het ook natuurlijk naar Roe. Dus ga jullie vast nadenken en ook voor de quotes en alles. En dan heb ik natuurlijk ook muziek voor de aankomende 2 uur. Ik zie Shep. Geen Shep en Barkie meer, gewoon Shep. Ik zie Clap and Fly Like Always. Topperig en Dior. Rap Shit deel 2. Karel met Ronnie. Voodoo. We hebben Eagles. We hebben Ella. We hebben Yves Laurent. We hebben Geeks met Process. We hebben BKO. We hebben genoeg dope muziek voor de aankomende 2 uur. En vandaag gaan we ook een beetje de ditjes en de datjes bespreken. Je luistert naar Galaxy Radio met je host Goudje, samen met mijn broertje Naro en DJ Fesley behind the boot. Hey, DJ Fesley, let's go!
6: Hi! Yeah.

0: Elke dag moet je opstaan en zorgen dat het lukt. Dus mij moet je niet komen vertellen wat ik wel of niet moet doen om met die fucking shit te komen. Ik weet niet wat het heeft gekost om hier te staan. Achter elke ska zit een verhaal. Een fucking ghetto story.
1: Dit zijn Goudje en Naro, After Nine.
2: Yes, Goudje en Naro, After Nine. En Naro, je zegt net tegen me van je bent heel blij met Chip. Waarom ben jij blij met Chip?
3: Omdat die man heeft gewoon die flow, hij heeft die aura, hij heeft die delivery, alles klopt, snap je? Zeg maar, die man heeft te veel talent om stil te blijven, snap je? En ik hou gewoon van zijn flows, maar die man kan ook, de rapper is die ook aan, maar die flows zijn gek. En deze tune bewijst ook weer hoe muzikaal die man is, dus ik ben gewoon heel blij, man. Ik zag die release, ik denk, ja man, drop meer, wat heb je nog meer dan die vriezen? Wat heb je gekookt die dagen, snap je?
2: Ja.
3: Want hij is stil geweest, maar hij is niet stil geweest, snap je? Dus ik ben fucking blij, man.
2: En dan natuurlijk, je zegt net zelf, wat heeft hij nog meer in de vriezer? Hij is nu hier live aan de telefoon. Chip, mijn brother, hoe is hij?
4: Rustig man, wat zijn er man? Hoe is het met jou dan, brother?
2: Wij mogen aan deze kant echt niet klagen. We zijn heel blij en heel trots op jou.
3: Zeker man.
2: En we hebben ook gezien natuurlijk meegekregen dat je je naam hebt veranderd naar Chip.
4: Ja, klopt man.
2: Van waar is die keuze?
4: Broer, weet je wat het is? Voor mij voelde dat gewoon van, je weet toch, we zijn toch aan een frisse start. Je weet toch?
2: Mm-hmm.
4: We moeten gewoon even weer alles opnieuw zetten en weer even opnieuw beginnen. En het was ook gewoon een stukje van, je weet toch, broer, de naam 500 draagt ook veel mensen mee. Snap je wat ik bedoel, broer?
2: Ja, ja.
4: Dus uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om dat achter me te laten en met een nieuwe frisse start weer de game even, je weet toch, te laten weten wat is. Snap je?
2: En deze start is heel boos, want je bent heel boos gekomen op deze chef. No cap, crazy.
4: In het drang dat jullie het lauw vinden, ik zeg je eerlijk, want kijk, dit is zeg maar voor mij een soort van een nieuwe genre wat ik ook vaak ga doen. Mm-hmm. En ik noem het ghetto stories. Broer, je weet toch, als je mijn poekers kent, dan weet je al gewoon van, je weet toch, ik heb het vaak over de goede dagen, maar we hebben de slechte dagen, maken we ook allemaal mee, snap je?
2: Ja, zeker.
4: Dus vanuit daar, broer, zijn we gewoon even, je weet toch? We moeten die mensen ook laten weten van,
2: aan het werk, we zijn aan het borrelen.
4: Snap je?
2: We laten het lukken. Nee, maar super trots, man, want we draaien niet die nieuwe poekoe van je af. En Aron zegt direct van, hey, nee man, dit is te hard wat Chip nu aan het doen is. En dus dat betekent, het is gelijk live in de uitzending op Galaxy Radio. Je kent het wel.
4: Meetje, dat is een beetje. Je ziet die kleine man van me is ook nog wakker.
2: Sterk. Meetje loopt me. Hey, Chip, shout-out naar jou en blijf gewoon doen wat je moet doen. En eigenlijk moest je deze hier ook live komen bossen, hè. Maar we gaan het erover hebben.
4: Zo. Had ik het nog laatst over, man. Want kijk, het is ook, ik ben toevallig gisteren teruggekomen van vakantie.
2: Mm-hmm.
4: Was even een lange tijd weg. Dus broer, ik kom sowieso volgende week even bij jullie langs, denk ik, man.
2: Dat zien we je graag hier, man, broer. Dat zien we je graag.
4: Dan gaan we het even over alles en nog wat hebben.
2: Zeker weten, mijn brother. Shout-out naar jou.
4: Major love voor die belletje.
2: 100, gang.
4: Ook voor jullie.
2: Love. 100%,
3: maar boos, bless up.
2: Yes, en met dat gezegd te hebben, gaan we gelijk naar de
1: Goudje en Naro. After 9, release Friday.
3: Yes, we hebben Mario Cash, C7, HB The Plug, Bedtijd, Slaap Jij, Yo Silvio, Young Felix, Shawty, Come On, Oké, dan doe je dance, Karo, Ronnie Flex met Voodoo, Toprak, Dior, Rapshit. Maar niet die eerste, dit is die tweede, dit is de Rapshit 2. Shep, het moest echt zo zijn, die heb je net ook gehoord door je speaker, snap je? En Wifey, Hi Guess Ella, Bad Is Here. Of bedoel ik, Bad Is Daar.
2: Bad Is Daar. Nou, wat vind je van de releases van deze week?
3: Ja, keihard man, ik zeg je eerlijk, ik heb ze allemaal gecheckt. Ik heb ze allemaal voorbij zien komen, dus dat betekent die content is doeg, is super doeg man. Dit is gewoon heat man, je hebt van alles man. Je hebt party, je hebt storytelling, je hebt gof, je hebt flow, je hebt yo-yo, je hebt rap shit, je hebt trap shit, je hebt baddies, alles man.
2: En dus de release Friday van deze week is stabiel, is stevig en zoals het hoort natuurlijk.
3: Ja,
2: laten we gelijk beginnen met Mario Cash, C7, HB The Block, Bedtijd.
3: Ja, maar ik vind hem keihard, maar je hebt die hoek, die is met een flow zeg maar, en dan hoe Mario daar komt op het golf. Ja, maar deze, dat zeg ik altijd toch. Deze doe ik in mijn oren als ik aan het gymmen ben, boe. Normaal, ik doe 10 herhalingen, nu ik doe 30.
5: Top.
3: Nee, maar, en C7, hij is nieuw, zeg maar, toch? Hij is een nieuwkomer. Ik vind hem keihard, man. Hij heeft nog die echte rauwheid, die grofheid. Als ik denk... Ja, maar gek. Hij is keihard, man. Ja, maar SOS, omdat ze zeggen Mario Cash. En natuurlijk HB de Plak, man.
2: Like always.
3: Echt lukken, man.
2: Jo Silvio, Jong Felix. Shout it, come on.
3: Ja, maar het is een mooie combinatie, man. Jo Silvio is boer. Ik ga gewoon zeggen dat hij ook legendary is. Maar hij heeft toch ook hitjes op zijn naam. Dat ik denk van, ja, soms besef ik het niet. Maar laatst ging ik even beseffen van, hé. Wat heeft Joost eigenlijk gedaan in al die jaren? En hij heeft echt veel op zijn naam. En hij heeft veel goede bijdragen geleverd. Maar dus SO naar Joost Silvio, man. En Jan Felix is, ja man, hij is ook legendair. En ik hou gewoon van zijn aura, snap je? Hij is een relaxte, nuchtere guy. Maar toch weer met superveel energie, man.
2: 100. Karel Roniflex, voetboe.
3: Ja, top combinatie. Karel is sowieso giftig, snap je? Hij is zeg maar nu die smooth white boy, toch? Die man is een paar kilootjes kwijt ook, snap je? En je ziet ook van, hij voelt zich lekker. En je hoort het ook aan die tune. En je hoort ook hoe goed Ronnie hem begeleidt. En hoe die, zeg maar, je toch hem in die wave brengt. Want hij is daar natuurlijk ook getekend.
2: Mm-hmm.
3: Dus ja, man. Ik denk dat hij nog alleen maar schade op schade gaat eren. Ja, en Ronnie Flex is natuurlijk de goat, maar op hem kan ik verder niks zeggen. Hij weet natuurlijk wat hij aan het doen is al jaren, snap jij? Hij is top, man.
2: Topperig Dior, Taboni Mac.
3: Taboni Mac, ja, man. Dat is ook een nek. Dat is wel een nek. Die boy is echt gek,
2: Maar toen je die line hoorde van Taboni Mac.
5: Dat is toch AMG, alleen maar gezeik, man. Shit.
3: Ik moest stuk gaan, maar je weet toch, ik hou van die grappigheid.
2: Ja, dat is
3: wel
2: crazy.
3: Maar dit bewijst weer... Dat deze boys niet alleen een referentje kunnen killen of een kleine flowtje kunnen zetten, ze kunnen ook echt recht rappen. Maar die bars van Dior, bro, en van Toppie,
2: boos.
3: Doe normaal, man.
2: Oké, dat is Shep, hebben we net gehoord, het moest echt zo zijn. Dus hij gaat genoeg vertellen volgende week als hij langskomt. Dan zien we high guest Ella.
3: Ja, man, ja. En wifi natuurlijk, Ben is hier. Mm-hmm. Het was natuurlijk al vaak geteased. En een paar reels zag ik voorbij komen.
5: Ik zag hem ook
3: Ik zag hem zo vaak voorbij komen dat ik dacht dat die tune al uit was.
2: Ja, ja.
3: Zeg maar, dus die content gamer.
2: Ja, Hikers is zeg maar.
3: Door de week heen is super sterk.
2: Ja, Hikers is echt constant bezig.
3: Ik zie hem constant voorbij komen. Die man laat geen spatie voor niemand. Maar hij laat zien van: oké, wat willen jullie? Willen jullie club? Ik breng dat. Willen jullie boos? Ik breng dat. Willen jullie fijn? Ik breng dat. Willen jullie chickies? Ik breng dat. Willen jullie. Hé, Matty.
2: Nou, hij kan alles, man. En dan, Fesley, wat is je opgevallen aan deze lijst eigenlijk?
5: Ik sluit helemaal aan. Zowel de laatste baddies hier.
2: Mm-hmm.
5: Ik dacht hem ook dat hij al uit was, man. Ik was hem aan het zoeken, die lappie. Ik was hem aan het zoeken, want ik zag ook echt... Die marketing hebben ze wel serieus gedaan, maar no cap.
2: Ja,
3: en die link al met UK natuurlijk, toch?
2: Ja, man. Ja.
3: Dus, keihard.
2: Dit is een hele sterke lijst. Heb jij een... Een pokoe die we hebben gemist, dan willen wij dat graag horen van jou. Van je goudje, Naro Fesley, iets klopt niet. Deze ontbreekt in de lijst. 085-029, 4x2. Dan kom je live in de uitzending en kan je zeggen, hey goudje, deze hoort er echt bij. Maar die moet ook in de afspeellijst van Galaxy Radio. En dan is het voor ons zo gepiept. Dus dat gaan wij dan ook doen. Ik denk dat het nog even tijd is voor muziek. Maar daarna gaan we richting het TikTok momentje. Ik zie jullie zo meteen. Naro, start die TikTok alvast. I see shit.
3: Bomba klas, man.

0: Erik Jaldem.
1: Fota ne ma bas. Sa se or.
2: En dan man met de touw die je duwt aan de kant. En dat is het muziek dat we bij VD Gjaldem representen en juist willen horen. Het is boep, boep, boep, boep. Ruggenbreken muziek. En daar houden we van.
0: VD Gjaldem, Island Vibes and Dancehall. Hosted by Rockefeller Babe, Ben Belmiro en Ivan. Every Saturday, Righteous So. Only upon Galaxy Radio.
3: Galaxy Radio.
4: This is what your favorite station

0: zijn Goudje en Naro, hier op Galaxy.
1: Yes, hier op Galaxy, nog steeds op deze mooie vrijdagavond. En ik ben blij dat het niet regent, man. Want de afgelopen dag was er wel veel regen. Nou, heb je dat niet meegekregen?
2: Ja, man, heel veel, man. Dame, ik heb ook het gevoel dat de zomer eigenlijk voorbij is, man. Ik wil het niet zeggen, maar als je kijkt naar het weer deze week en volgende week, zie je alleen maar regen, man.
1: Alleen maar regen, man. Wes, hoe ga jij om met die regen eigenlijk? In wat voor mood kom je als je regen ziet?
3: Als ik regen, ik weet niet waarom, maar automatisch ik kleed zwart gewoon capuchon op. Ik heb geen zin in niks.
1: Ja?
3: Maar we moeten gassen.
1: Maar hebben we dat, denk je dat het in ons hoofd zit dat we denken regen zwart aantrekken? Want ik heb er toch wel een beetje last van hoe hij het nu zegt. Denk ja. Ik, ja man, eerlijk? Zwart, ja.
3: Ja, eerlijk? Hoe doe je dat? Kijk bijvoorbeeld vandaag heeft het geregend.
1: Mm-hmm.
3: Vandaag heeft het geregend. Wat heb je, welke kleur heb jij aan, Naro?
2: Ja,
3: welke kleur heb jij aan, Go?
2: Maar weet je waarom? Omdat die lichte kleur, als die regen opvalt, je gaat het meteen zien, is lelijk. Toch op die zwarte kaftan. Daarom doe ik altijd zwart. Snap ik? Gijs ben je gelijk de lul. Snap je? Heb je gelijk een probleem. Dus.
3: Dat vanmiddag had ik een meeting. Ik ging de meeting in. Ik kom uit die meeting. Het lijkt alsof een hele tsunami daar is geweest.
1: Ja. En het valt met bakken uit de hemel. Maar Naro, het is tijd voor het TikTok momentje.
2: Yes, 1 minuut, man.
1: Ja, is hij al gestart bij jou?
2: Nou, of course, man.
1: Of course. Nou, dan gaan we starten met het TikTok momentje.
4: Het TikTok minuutje. Doe een shout-out en kom op de radio. We gaan nu 1 minuut live op TikTok.
2: Yes, en de minuut is gestart. En gelijk een shout-out naar No Time for Panic. Snap je, hier is geen tijd voor paniek. We moeten gas, we moeten focus zijn. En zo naar Big Jeffa, niet die kleine, die grote. Oké, dan. En zo naar Chief Fashion, snap je? Deze dagen moet je goed gekleed zijn. Je kan niet lopen als een swerry met hij, snap je? En zo naar Sabrina. En zo naar Sabrina, hoe gaat het? Prima, oké, dan. Laat me kijken, wie is nog meer in die lijf? Wie is nog meer in die lijf? En zo naar Your Nephew, snap je? Niet naar mijn neef, naar jouw neef. Oké, dan. En zo naar KM, want dan pakken we om in kilometer, snap je?
3: Come on.
2: En blijf joggen ook, is goed voor je hield. En zo naar Fiji. En zo naar 24k, snap je? 24.000, dat is 2 keer 12. Je hoort me toch, je ruikt me toch, doe je neus open. En zo naar Rap Meisto, snap je?
3: Ik zie hier ook een paar. Shout out naar Chloe, shout out naar Chulos, DJ Ja. Ik zag hier FMG voorbij komen.
1: En het TikTok momentje.
2: En wacht even snel op. En zo naar Cali Boy. Zo van Blue Money af en toe een Cali Boy.
1: Oké, sterk. Ja, het TikTok momentje zit er dan weer op, jongens.
2: Rap meester, pop.
1: En wil jij niet meer missen, dan moet jij volgende week scherp zijn als Galaxy luisteraar. En dan kan je het TikTok momentje beseffen. En dat is gewoon, je doet een shout-out naar de hoed, je doet een shout-out naar de familie, je doet een shout-out naar je werkgever of wie dan ook.
3: Of Riley.
1: Ja, dat kan ook. En natuurlijk kan je ook een shout-out naar jezelf doen. Maar dan heb ik ook gelijk een vraag die daarop aansluit. Naro, naar wie doe jij een shout-out deze week?
2: Boe, ik zeg je eerlijk, ik doe een shout-out naar mezelf.
1: Naar jezelf?
2: Mati, ik zeg je eerlijk, ik zit laatst te kijken, toch?
1: Ja.
2: Gewoon van,

0: fans en dingers. Boer nog steeds tentos strak heet. En ik blijf gewoon gas geven. Maar buiten dat, en zo naar mijn Biggie Brad naar Gold toe ook, snap je?
1: Oh shit.
0: Snap je? Want hij is er voor me in die koude libo op alle vlakken, snap je? Ik hoef niet veel te praten, you know what? Fuck is good, snap je? En zo na zeden, snap je? Die man werkt van afstand, maar alles is in balans, snap je? Alles komt op tijd, snap je? Zodat we de show lekker kunnen draaien. En zo na mijn fam, maar niet mijn bloed van mijn fam die ik heb gemaakt door de jaren heen, snap je? Want dat fam bloed is, betekent niet dat ze fam zijn, snap je? Fam zijn, die titel moet je verdienen, snap je? En dat draait om loyaliteit en respect. En alles moet 100 zijn, snap je? Tegelijkertijd Drees die mijn pampen liepie. Niet 90, niet 99, ook niet 100. Het moet 1000 zijn, anders hoeft het niet voor mij, snap je?
2: Oké dan.
0: En dat waren mijn shout-outs, man. En zo naar mijn tanden ook. Ja.
3: Oké, en Pesty, naar wie wil jij shout-out doen?
4: Shout-out sowieso naar MCJR. Shout-out naar Riley, Shani, Goto, Naro. Je weet toch?
0: 100 man, bro.
4: Sowieso, ik zie Sontje Airline ook.
3: Oh, je bent nog steeds op die TikTok?
2: Ja,
3: ben je die TikTok, ik wil weten wie je echt een persoonlijke shout-out wil geven.
4: Persoonlijke shout-out?
3: Ja.
4: Echt persoonlijk? Shout-out naar mijn oma, my love, man.
0: Ja, hond, maar ook echt zo naar mijn oma, ja, man. Ja. Mijn oma is ook mijn moeder, snap je? Dus en ze naar mijn moeder-oma,
4: mijn oma is mijn moeder, mijn vader, mijn oom, mijn tante, nicht, bro. Mijn moeder, mijn oma is alles.
0: Ik hoor je, man. Puur, man.
4: Say no more.
0: Puur.
1: Say no more.
0: Wie wil jij een shout-out geven, of
4: ja, man.
1: Ik wil een shout-out doen naar Frenna, man. Ja, Frenna, zijn moeder is overleden.
0: Man, rest in peace, man.
1: Ze is natuurlijk een nigger van me. Mm-hmm. Wij zijn een nigger ook. En ik wil een shout-out doen naar Frenna, man. Als sterkte voor de aankomende tijd.
0: Ja, 100 man. En alle naaste, man.
1: En alle naaste. Dus aan hem wil ik een shout-out doen.
0: Major love.
1: Yes! En dan dat gezegd te hebben, gaan we nog eventjes naar muziek. Want er komt zometeen een hele hoop gezeik aan. Ik heb ook nog een paar leuke, grappige nieuwsmomentjes. Dus ik denk dat we eventjes de poeken tussendoor gaan zetten van die ops. En daarna komen we terug met grappige nieuwtjes.
2: Die ops.

0: En we onderbreken deze fantastische radioshow voor een speciale mededeling. Dit is het After Nine Breaking News.
1: Yes, breaking news. Want misschien heb jij het al voorbij zien komen, Naro en Fesli, met Huberto Tan. We moeten hem feliciteren natuurlijk. Een applausje, want hij wordt weer vader.
2: Oh nee, oké.
1: Ja, hij wordt weer vader. Ja, hij is nog actief. En dan ga ik je even meenemen. Ja. Huberto Tan heeft naast vele felicitaties ook negatieve reacties gekregen op het nieuws dat hij opnieuw vader wordt. Vooral zijn leeftijd leidt online tot discussies. Hij zegt, waar maken jullie je nou druk om? Zegt de 60-jarige presentator in de podcast. Dit is Amerika. Tan heeft al 3 kinderen. Eentje van 29, mm-hmm. Eentje van 26 en eentje van 19. En hij verwacht nu zijn 4e kind met zijn partner Elise. Het stel krijgt een dochter. Hoewel Tan blij is met de zwangerschap, merkt hij dat het nieuws online veel reacties oproept. Volgens de presentator is hij meer uitgemaakt voor viespeuk. Hij zegt dat hij daar weinig voelt zich aangetrokken. Hij leeft zijn leven zoals hij dat wil en hij is er heel gelukkig mee. That's it. Ja.
2: Ja, maar ik snap die haat online niet, man. Die man, ja, hij wil gewoon nog een kind. Dat is toch mooi in die Libië. En als het nog kan op je 60ste, waarom niet ook eens die man 85? Als hij dat wil, als hij nog een nieuwe blessing op de wereld wil, dan ja, laat hem gewoon lekker. Maar ik snap het niet. En waarom viespuk? Is toch gewoon heel normaal, omdat die man op leeftijd is. Nou,
1: en?
2: Ja,
1: en Pes, hoe kijk jij naar de situatie?
3: Laat hem gewoon. Besef, hij kan nog gewoon klepje, hè. Hij is nog... Boem gezond, klep je gewoon.
1: Ja, ja.
3: Vermenigvuldigen. Wie niet kan delen, kan niet vermenigvuldigen.
2: Niet dat mensen blij zijn van me gefeliciteerd, snap je? Gefeliciteerd met je nieuwe blessing, snap je? Daarom deze wereld is helemaal verpilverd, man.
1: Ja, want mensen denken natuurlijk van ja, hij is 60 jaar, dus voor het kind is 20, is je vader 80. Ja, maar ja, en dan?
2: Ja, wat maakt het uit? Wat maak je druk om, man?
1: Ja, dus shout-out naar Huberto Tan, maar je laat het echt nog lukken.
2: 100%.
1: Maar ja, dus shout-out naar jou, man. Dan ga je ook nog een appje sturen. Van, hey, maak je niet druk wat ze zeggen. En dan zijn we aangekomen bij... Jawel, jawel, jawel.
4: Stelling van de week. Van Naro.
2: Yes. En de stelling van deze week is als volgt. Social media heeft meer slechte artiesten groot gemaakt dan goede artiesten. Dat is de lastigste.
1: Ja, want ik wil geen rare dingen zeggen.
2: Snap je? Ik denk niet meer.
3: Noem geen namen.
2: Ik denk niet meer. Niet meer, maar wel nu sneller. Omdat die social media is gewoon geëvolueerd, snap je? Het gaat allemaal wat makkelijker. Ik denk als die social media zo aan was en die verdienmodellen van nu... Dat, als het vroeger zo was, dan ja...
1: Zouden we echt zeg maar 5000 A... Categorie rappers,
2: ja,
1: hebben.
2: Man,
1: 5000
2: ja, man.
1: A categorie comedianten. 5000 A influencers. Want dan is iedereen op dezelfde hoogte, zeg maar. Dus kijk, wij kenden het plannetje toen al.
2: Ja.
1: Dus die mensen die er nu in komen, voor hun is het zeg maar op een bordje voorgeschoten.
2: Ja,
1: van,
2: toch? Je hebt al die ingrediënten, ja. Alles staat al klaar. Je hoeft het alleen de oven in te doen, snap je? En daaruit haal jij.
1: En daar gaat de stelling van jou om. De slechte artiesten, dus eigenlijk laten we zeggen de minder goede, laten we niet zeggen slechte.
2: Ja,
1: die worden gewoon groter gemaakt dan een echte artiest.
2: Je hoeft niet eens meer goed te zijn, je hoeft geen artiest te zijn, niks. Gewoon, je kan één virale momentje pakken en je bent daar. Dan is het de vraag aan jou, ga je doorpakken of ga je pitten, snap je? Je hebt geen echt talent meer nodig, je moet gewoon weten... Hoe je beweegt.
1: Hoe je beweegt met mijn papa in de Libië. Je moet bewegen.
2: Dat is belangrijk, weet je toch? En ja, ik hoor iedereen wel zeggen van... Ja, die TikTok is hype, dit, dat. Maar ja, je moet het gewoon accepteren. Dit is gewoon wat het is. Dit is gewoon wat de future gaat zijn. Ook met die AI. Je kan klagen wat je wil. Maar ja, op een gegeven moment ga je die tools ook moeten gebruiken. Anders ga je achterlopen, snap je? Mm-hmm. Op een gegeven moment moet je gewoon meegaan. Je ziet ook dat die artiesten die lang in de game zijn... Ze moeten link up met de... Met de nieuwe talenten, de upcoming nieuwe talenten, snap je, om bij te blijven. Dus we komen ook met de nieuwe sound. Op een gegeven moment moet je gewoon plaats maken. Of je gaat plaats maken, of je gaat stil zijn. Je boosheid verbittert, of je gaat gewoon mee met de tijd, snap je?
1: 100%.
2: En dat is ook waarom heel veel artiesten nog relevant ook blijven, snap je? Als je relevant blijft, je moet
1: met die jongens moeten erop springen.
2: Ja, man.
3: Het is echt een piece in marketing, man. Ja. Ook al ben je echt kaka, laat je gewoon die goede hoek zien. En dus kijk, weet je wat het is? Ik vind het aan de andere kant, ook positief gezien, ook weer voor de mensen die daadwerkelijk wel goed is, die worden, krijgen we nu wel een beetje meer zien. Maar,
1: ja, kijk, of oh, daar ben, hoor
3: of,
1: ik je.
3: Of je bent goed, of je bent kaka. Maar ja, als je kaka bent, dan moet je marketing goed zetten, zodat je goed lijkt. Snap je? Dus het is echt acteren, man.
2: Boah, hard werken beats talent ook, hè. Vergis je niet, boy. Hard werken beats talent ook, boy. Iemand kan zo slecht zijn, maar zijn één virale ding pakt en hij blijft gewoon doorpakken, boy. Hij gaat je gewoon inhalen, weet je. En op een gegeven moment, boy, wat gek is, soms je ziet iemand die niet zo goed is, maar hij blijft gewoon, weet je, toch, investeren. Discipline is daar naar de studio, naar studio. En op een gegeven moment komt er een tune en denk je van, hey, nou... Deze is toch wel. Maar weet je wat het ook is met mensen? Mensen zijn heel vals. Nu, er komt een tune. Ik dacht, oké, bijvoorbeeld, hè, deze man is kaka, toch? Nu die D gaat naar 10 milli en dan is die man opeens erg.
1: Ja.
2: Snap je?
1: Ja.
2: Dezelfde tune, hè? Dezelfde, snap je? Ja. Dat is super vals, snap je? Want mensen gaan ook kijken, oké, wie gaat er allemaal in mee?
3: Wie
2: steunt allemaal? Mm-hmm. Oké, als ik nu ga haat, is raar. Maar als die eerste 20 mensen, 30, dan denk ik van, nee, is kaka, maar papa. Want weet je hoe leeuw klein ik, of weet je hoeveel mensen op hem beginnen haten aan het begin? Echt veel met de tunes. Hé, wie is deze? Ik ben pop. Want die man kon altijd aan rappen. Hij was altijd aan. Maar mensen dachten van, hier had die uitstraling gewoon, zeg maar, voor de mensen niet meer. En je kijkt naar die man.
3: Hij heeft groepies.
2: Nee,
3: groepies.
2: Kappen dan, man.
4: Goudjes, stelling van de week.
1: Dan de stelling van moi. Een onafhankelijke artiest heeft tegenwoordig meer vrijheid en kansen dan een artiest bij een label. Ja. Ik denk dat er een stukje geld bij komt kijken.
2: Ja.
1: Er komt een stukje geld. Hij heeft natuurlijk wel meer vrijheid. Want hij kan doen wat hij wil. Hij kan bewegen hoe hij wil. Hij kan wakker worden. Hij kan zijn shit plannen. Maar bij een label word je wel echt geregeld.
2: Ja.
1: Je wordt geregeld, maar je hebt wel daar een planning waar je aan moet houden. Waarschijnlijk ook een contract tabonding met...
2: Tabonding?
1: Snap je? Ja, man. Dus dat betekent, je hebt eigenlijk gewoon een soort van werkgever wel.
2: Ja, toch? Ja, 100%.
1: Dus je vrijheid is niet daar wat het hoort te zijn.
2: Precies. Je kan niet je keuzes maken. Kijk, misschien heb jij zo'n harde tune gemaakt. Je denkt, oké, deze gaat volgende week op release.
1: Mm-hmm. Nee.
2: Misschien ze vinden dat toch niet op dat niet. Moment in die straatje pas of helemaal niet. Hoe ze jou naar buiten willen brengen of iets gewoon waar ze het niet mee eens zijn. Die tune gaat misschien nooit uitkomen, maar alles wordt wel gefinancierd. Die clipshoots, alles wordt voor jou geregeld. Van jouw kleding tot noem maar op.
1: Ja, alles,
2: je hebt
1: alles.
2: Geen omkijk ernaar. Het is gewoon van oké, hun zeggen van oké, vrijdag, huppelepup, 9 uur ben je daar en je weet toch, je moet gewoon je ding doen. Snap je dat wel?
1: Maar hebben ze dan ook... meer kansen om te bereiken wat ze moeten willen. Hebben ze dan ook die kansen die onafhankelijke artiesten? Krijgen ze dan ook meer kansen of denk je van, nou die label kijkt je toch wel meer. Dus je wordt anders gepromoot, je marketing. Dus, of...
2: Ja toch, zeg maar van die, kijk, labels kunnen sowieso sneller linken met artiesten. Bijvoorbeeld als jij een tune hebt, bijvoorbeeld, dan kunnen wel die snellere link hebben. Dan hebben die connectie met een A-artiest. Like dit, snap je? En die push, maar nu, dat is misschien een paar jaar geleden, maar nu, als jij gewoon, zeg maar, een tune maakt en hij slaat gewoon aan, die A-artiesten ga je vanzelf linken, snap je?
3: Ja.
2: Dus het is gewoon zo makkelijk geworden, zeg maar, om op te blowen, snap je? Als jij al 20.000 films op je TikTok hebt, ja boei, je weet sowieso dat het aangaat. Denk van, oké, laat me die man gewoon steunen, snap je? Dan heb je geen label-artiesten, die push je niet meer voor nodig. Als je weet hoe je met die marketing moet omgaan, dan hoef je niet te tekenen, man.
1: Luid en duidelijk.

0: ça va bien?
1: Je kan het vragen aan de buurt, ik ben een rare guy. Ga die tori over money, broeder, praat met mij. Heb je een optie voor een visa, ben ik twijfelachtig. Maar ga die optie over money, dan ik schaats gelijk. In de ochtend doen we Marokkaans ontbijt. En een broodje grillworst met die Andalus of Samurai. In de avond zit ik weer bij de Chinees. Voor het chow min moxie met die aan de zijkant, beetje sambal bij. SO naar Yo Silvio, SO naar...

0: Yes, Goudje en Naro, nog steeds live op Galaxy Radio. Iedere vrijdag van 9 tot 23 uur. Afternight. En natuurlijk tof dat jij altijd aanwezig bent en dat jij altijd ons support. Ben je live in de auto aan het luisteren, zet je muziek vooral harder en dan kan je ons ook heel goed horen. En als je live aan het meekijken bent, kijk deze piece, die is voor jou. I see. Heren. Het moment is aangebroken waar jullie pakje gaan krijgen.
1: Oh,
0: het is tijd voor de aankondiging van de throwback. Ja. Naro, welke genre gaan we vandaag pakken?
1: Ik denk we gaan de genre pakken.
0: Vrij genre, vrije model of
1: klassieke throwbacks.
0: Ja, oké, klassieke throwbacks. Wat klassiek?
2: Wat zie je als klassiek?
0: Langer dan 10 jaar.
2: Langer dan 10 jaar?
0: Ja, voor ons 10 jaar.
2: Oké, maar nog steeds weten we niet welke genre.
0: Ja, oké, maar dat maakt niet uit. Gewoon vrije klassiekers.
1: Shit. Goed choose die echt impact hebben gehad.
0: Ja, oké, impact.
1: Snap je? Kan ook alleen voor jou zijn, gewoon. Maar je hebt toch wel 10 tijas.
0: Wel 10 tijas.
2: Deze keer ga ik als laatste. Kom maar, man.
0: Nee, maar hoe gaat
3: het? Ja, man. Jij bent aan het zoemelen.
0: Is het zijn show?
1: Wat doe jij nou?
2: Mijn man bezoekt.
0: Is het zijn show? Nee,
2: maar ik vind dat wel, man. Ik vind dat wel. De laatste keer.
0: Ik denk het niet, man. Ik denk het niet, man.
1: Ik denk het ook niet, man.
0: Maar Naro, in welke richting ga jij?
1: Ik zit te denken, maar ga ik Nederlands? Ga ik Amerikaans? Ga ik Spaans? Ga ik... Ik weet niet wat ik ga doen, man. Ik ben bang, man. Want ik denk van die Nederlandse klassiekers gaan altijd winnen van die buitenlandse,
0: ja,
1: denk ik.
0: Maar ik weet precies wat je bedoelt te zeggen.
1: We zijn toch in Nederland, weet je. Dus ik denk gewoon dat ik het lekker Nederlands ga houden ook, man. Wat heb jij?
0: Ik hou op Nederlands. Ja? Ik denk dat gelijk. Ja, okay. Wat heb jij?
2: Ja, man. Ik hou me ook op deze kant nu.
0: Ja?
2: Ja, man. Maar energy, hè? Energy.
1: Energy wel.
2: Energy. Okay. We zijn op energy.
0: Nee, dat is top. Dan gaan we het zo meteen meemaken. En jij kan natuurlijk live meekijken en luisteren vooral. En als jij denkt van, ik heb ook een verzoekje. Ik wil met jullie meedoen met de throwback. 085-029, 4x2. Dan kan je ons bellen of bereiken op het app of belnummer van Galaxy Radio. En ik moet gewoon aan lachen, want dit betekent een overwinningsglimlachje.
1: Ja, ik zeg je eerlijk, je bent wel altijd on fleek met die Nederlandse scene, man.
0: Ja, en ik denk dat jullie gaan echt thuiskomen van een hele koude kermis.
1: Oké, maar wat ga je doen? Feestelijk? Ga je de trapkant op? Ga je clubkant op? Ga je...
0: Je gaat me niet zo vinden, neef.
1: Nee, je gaat me niet zo vinden, neef. Ik wil een beetje info winnen, weet je. Dan kan ik ook denken van, hé. Hey.
0: Nee, heel lastig, heel moeilijk. Ja. Heel lastig en heel moeilijk. We gaan het klaarzetten en dan... Zometeen komen we bij jou terug als Galaxy-luisteraar. En dan gaan we starten met de throwback. Let's get it in.

0: zijn Goudje en Naro. After 9, hier op Galaxy.
1: Yes, en de kaarten zijn geschud. En we gaan beginnen met DJ Fansly. Nice. Ik ben echt benieuwd wat jij hier gaat regelen met ma papa. Want je komt wel heel sterk. En vertel maar even welke je hebt gekozen. En dan gaan we starten met die. En waarom je die hebt gekozen.
2: Hi. Waarom ik heb gekozen. En laten we eerst beginnen met wat ik heb gekozen.
1: Mm-hmm.
2: Dat is van Vals Bezig. Want we zijn Vals Bezig.
1: Mm-hmm.
2: En een Montana.
1: Oh! Nee, deze.
3: Ja, maar dit was gewoon die Osso Vissa anthem voor mij, man.
1: Ja, maar is dit een goede keuze van hem?
3: Dit is een sterke keuze, maar dit is zeg maar de wat jongere lichting. Dus ik denk gewoon, als we wat meer naar die oude garde gaan, dat het wel overtroffen kan worden. Maar dit is een hele sterke, man.
1: Oké, maar waarom heb je voor deze gekozen?
2: Ik zeg je eerlijk, ik luister voornamelijk naar de beat, dat is 1.
1: Mm-hmm.
2: 2, ik hou van energy. En 3, we houden van Henny. En 4, private parties, broeder.
1: Je mag hem zelf aankondigen, broeder.
2: I see, Vals Bezig, helemaal tennis.
4: Ja. Skirt.

0: Sterren, neem ons mee, Pins, neem ons mee.
1: Hey, come on, helemaal tenna, vals bezig. Ja, maar dit is gewoon energy. Dit is gewoon, zeg maar, ja, wanneer iedereen energy, als een potlood aan het stilstaan, dan bos je deze gewoon. En denk van, hé, word eens even wakker, jij bombaklap.
0: Ik denk niet dat ik hem ga verslaan, maar ik denk met deze is wel een vibe dat iedereen deze hoort, dat je denkt van ja.
2: Oké, maar is het ook, is het feestelijk, is het, wat is het?
0: Ik ga je gewoon meenemen, okay, erin. Ik ga je gewoon erin meenemen. Man. Ja? Zijn jullie ready? Ik heb voor deze gekozen.
2: Of course.

0: Pampa, man.
1: Dit is wel
0: eentje. Ja, zeker weten, man. Ja, man. En hij valt nog gekker, omdat die man hier toch uit de game is, toch? Dus dan wat die had nog meer, zeg maar, begrijp je?
2: Was deze sterk of
0: ja,
2: was deze
0: sterk? Ja. Man, no, man, maar boe, jij zegt zo van... Hé, ik weet niet of ik hem ga verslaan. Ik denk misschien je doet relax, zeg maar. Deze had ik niet verwacht. Maar je zei je had twee. Wat was die andere dan?
2: Skittlestacking.
0: Skittlestacking.
3: Deze
0: heeft
3: wel geklept.
0: Ja, maar dit is meer die vijf wat hij ook had, zeg maar. Ja, toch?
2: Oké. En eigenlijk zat ik ook te denken aan die andere van... Van Robby, was a bee.
0: Maar die is niet zo oud, toch?
2: Nee, daarom.
0: Ja, maar die is wel gek.
2: Oké, maar dan gaan we naar jou.
0: Ja.
2: Welke heb jij gekozen? Of moet ik hem gelijk afspelen?
0: Ja, gelijk afspelen. Ja. En gelijk volume hoog.
2: Oké.

0: πάμε.
1: Νίμα, να ρούχο, μόνο.
2: Για μαόντα,
1: δεν θα πάει και
0: καλά. Thank you, well.
1: Άντας, man.
0: Thank you, well.
1: Hey, Lord, look at.
0: Λάμπαν.
1: Wow, man. We are energy.
0: Yaga, yaga, yaga.
1: Hey, hoe ben je bij deze gekomen, man, naar Rome?
0: Bo, dit was gewoon die anthem ook op. Also, Fizz is gewoon dit. Dit is gewoon die banger, man.
2: Is je model.
0: Je ziet toch, boer? Die energy was, ik heb mijn kroks uitgegooid. Shit ging uit. Op tafel staan. Hey, big up Rasta G, Slig en al die mannen daar.
1: En die, al die dingen daar. Hey, jullie hebben gehoord, ik heb een nederlaag hier. En ik denk dat ik ook op de derde plek sta. Want die van Fans die was ook wel hard.
0: Ik voel nu voor jou wel hard, dat Fans, man.
1: Ja, en ja. Fans, jij ja, eerlijk?
2: Eerlijk, kijk sowieso naar de kilter met ja. Deze. En broer, die voor jou was ook al crazy.
1: Ja.
2: Kijk, als we het kijken over cijfers, jij pakt hem. Als we kijken naar energy.
1: Pak jij hem. Maar de winnaar van vandaag,
2: Naro,
1: is Naro! Hey, Galaxy luisteraar, we zijn zometeen weer back in full effect met Bam Papa. Nu eventjes reclame.
3: What? These are the bangers

0: wherever you go on our free radio app. Download it now.
1: Elke donderdagavond om 9 uur.
2: We in here!
3: Ik ben Angie Hill.
4: Persoon Famous.
5: En ik ben Orie Cass.
0: Muziek, sport, guests en veel meer.
3: We in here.
6: Elke donderdag van 9 tot 11 in de avond. We in here radio met Persoon Bangers, Angie Hill, Orie Cass. Je weet waar je moet zijn. Galaxy Radio, baby.
7: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gjalden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren.

0: Dit zijn Goudje en Naro, hier op Galaxy.
1: Yes, hier op Galaxy Radio. Jij bent nog steeds ingeplugd bij ons. Hè? Wat is dat? Ingetuned.
2: Ingetuned.
1: Ingetuned. En je weet, dit is de radioshow van de vrijdagavond. Nergens anders ben je. En mis jij iets, dan worden wij teruggedraaid op zaterdagmiddag. Dus als je gaat naar www.galaxy.radio, dan kan je de show terugkijken en dan ga je zien dat de energy ervan af spat. De machat. De telefoon gaat over, dus we kunnen een belletje aannemen.
3: Klik.
1: Galaxy Radio met Goudje.
4: Hey, dag Goudje, hoe is het?
1: Alles lekker?
4: Rustig maar, jij?
1: We zijn er, we mogen echt niet klagen aan deze kant.
4: Ik luister toch wel op de radio, man. Ik denk, ik ga die man even bellen.
1: Toch? Ja, je bent altijd welkom in de show. Want je hebt een toevallig een verzoek ook?
4: Nog één keer, papa?
1: Heb je een verzoek?
4: Spaans muziek?
1: Ja.
4: Doe maar
1: die
4: nieuwe van Joey
1: Aka,
4: toch?
1: Die nieuwe van Joey Aka? Lid. Maar die is wel echt boos, hoor. Die moeten we eigenlijk nog wel zetten, man, Harry. Die moeten we in.
2: Ik hoor je, man. Ik hoor je. Die moeten in. Maar laten we dat zometeen bewaren.
1: Zeker weten. Maar hey, broeder, is er iemand die je een shout-out wil doen dat je denkt van, nou, man, ik spreek jou eigenlijk niet, maar ik wil je een shout-out doen?
4: Die mensen
1: die
4: mij gaan niet leuk vinden,
1: ik zou het op de radio. Nee. Dat is wel dom dat je
4: even belt. Waar rij je naartoe dan? Ik ben hier ook, Noord, man. Amsterdam Noord.
1: I see, dat is de motherfucking blok, man, met mijn papa. Dat is het, snap je, Amsterdam Noord gestoord. Hey, broers, met je shout-out naar jou, maar je gaat hem zo meteen voorbij horen komen, man.
4: Go to,
1: love, broeder. I see, ga je goed. Yes! En dat is voor zo meteen Joey Aka. Hij komt wel met de sterke.
2: Ja.
1: Hij komt wel met de sterke.
2: Die is echt super boos, man.
1: Die is echt boos.
2: Geloof me, die gaat je gelijk die energy geven voor het weekend, hoor.
1: Shit. Hey, Naro, ik ben nog steeds versteld van de keuze die je hebt gemaakt. En ik moet je hem vandaag gewoon echt geven.
2: Ja, dankjewel, mijn broeder, man. Dankjewel, man.
1: Ik ook. Ik kijk net de video's terug.
2: Super lit, die energy spat. Hij zei, oké, het is energy vandaag. Hij kwam met Hannah Montana. Jij kwam met Seven. Ik dacht, oké, laat me ook in die straatje bewegen, want weet je wat ik eigenlijk wil pakken?
1: Mm-hmm.
2: Ik wil eigenlijk... Er wordt gefeest in de tent. Er gespeest in de tent. Er zijn chickies met dubbel D's in de tent. Oh, wat wil je doen dan?
1: Ja, dat is ook wel echt...
2: Maar ja, die is weer, toch? Die is, ja...
5: Die energy is weer wat iets lager.
2: Ja, ik hoor je.
5: Dan. Hij is aan, maar laag.
1: En dat wil ik net uitleggen, maar we werden even gebeld. Natuurlijk kan je deze show terugkijken. Dat is op zaterdagmiddag op www.galaxy.radio. En dan kan je zien dat we hier aanwezig zijn in de studio. Het is herhaling. Maar natuurlijk kan je ook liken, abonneren en subscriben op ons kanaal Galaxy Radio. Zowel op YouTube en kan je ons volgen op Insta. Kan je ons volgen op TikTok. En we zijn er gewoon hier. Naro.
2: Ja, Boski.
1: Zometeen is de code 500. Denk je dat je ook met die...
2: Dat weet ik nog niet, want ik heb hem nog niet hier zomaar. Ik ga gewoon spontaan in die model, maar misschien ook wel een speech. Misschien doe ik een quote van de dag, misschien doe ik de speech van de dag, maar misschien doe ik...
1: Weer een motivational speech. Laten we een motivational speech.
2: Oké, dan gaan we dat. En trouwens, die herhaling van zaterdag is van 11 uur in de avond tot 1 uur in de nacht.
1: Oh, 11 uur avond tot 1 uur in de nacht.
2: 11 tot 1 uur in de nacht. Dus dan kunnen ze deze show volledig terugkijken en beluisteren.
1: Goed dat je me corrigeert, want ik had hem wel opgeslagen, maar dan was het waarschijnlijk 11 uur. Ochtend tot 1 uur.
2: Ja, klopt. 11 uur avond tot 1 uur de nacht.
1: Ja, dus mocht jij thuis zitten morgenavond en kom je van een festival of wat dan ook, en je denkt, ik heb helemaal nog geen slaap, kijk naar ons.
2: kijk naar ons.
1: 085-029, 4x2. En dan kom je live in de uitzending en dan gaan we het laatste kwartiertje breken. Zometeen hebben we nog de quote en de motivational speech. Voor nu, Madovika, knarren en leef ontspannen.

Ze catch me niet lekker, moest die kloof switch. Ik stuur hem als een gat als die gelovig is. Weet dat die Halloween niet mag, veel belovend is. Ze bidden dat ik faal, ja, ze bidden dat ik slip. Ze catch me niet lekker, moest die kloof switch. Ik stuur hem als een gat als die gelovig

Κόψω πως έτσι σε ρέρα τώρα.

0: leuk.
1: Dit zijn Goudje en Naro, After Nine.
2: Yes, After Nine met Funny News. En Funny News houdt in... Ik weet niet of het waar is, maar het is wel nieuws. Dus het kan ook zo zijn dat het waar is en dan is het gewoon ook fucked up. Dus ik ga beginnen met mijn nieuwtje die ik heb gevonden. Naro en Vesti, ik had ze net de opdracht gegeven of gevraagd van... Hey, zoek even op naar grappig nieuws en met wat kom jij? Nou, ik ga starten en ik ben met... ja, ik ben toch wel met nieuws gekomen hoor, Naro. Ik zeg het je eerlijk.
3: Ik ben benieuwd, man.
2: Nestle is 12 ton aan KitKat kwijt. KitKat, hè, dus KitKat-repen. Er is 12 ton aan KitKat-repen gestolen bij Nestle. Een vrachtwagen met een lading van 413.793 chocoladerepen vertrok vorige week uit van fabriek in Italië met als bestemming Polen. Maar die is spoorloos verdwenen. Het voertuig en de ladingen zijn nog steeds spoorloos. De politie onderzoekt de zaak, aldus het bedrijf. Mogelijk komen de repen via niet-officiële verkoopkanalen op de markt terecht, zo vermoedt het bedrijf. Makkelijk te verkopen zijn de repen niet. En dat ga ik je nu uitleggen waarom dat niet makkelijk te verkopen is. Elke KitKat heeft een uniek nummer. Door dat nummer te scannen kunnen de consumenten en de verkopers controleren of een bepaalde chocoladereep is gestolen. Hé, dat is toch wel evaluatie hoor.
3: Dat is lijp, man.
2: Dus als jij nu een KitKat op straat tegenkomt en dan wordt je gevraagd van, weet je deze bio?
3: Nee. Het heeft gewoon een serienummer.
2: Het heeft gewoon een serienummer.
3: Dat is een Gucci belt gewoon.
2: Ja, dat is gewoon lijp, man.
3: Dat is gek, man. Maar ja, wat gaan ze eindstand met die repen doen dan? Als ze het toch niet zo kwijt kunnen dan.
2: Dat ga ik je nu even uitleggen, want het probleem wordt steeds groter. We hebben mensen altijd aangemoedigd om af en toe een pauze te nemen met KitKat. Even break, even KitKat. Maar het lijkt erop dat de dieven die boodschap waarschijnlijk te letterlijk hebben genomen en meer dan 12 ton hebben buitgemaakt, meldt de woordvoerder. Hoewel de uitzonderlijke smaak van de crimineel wordt gewaardeerd, blijft het een feit dat het een vrachtdiefstal is en steeds groter probleem wordt voor elke bedrijf in de omgeving van Polen, Italië en omdat er steeds meer geavanceerde methoden worden toegepast, hebben ze ervoor gekozen om hun eigen ervaring openbaar te maken in de hoop van het bewustzijn vergroten en steeds vaker voorkomen criminele trend wordt. Dus stop met KitKat nakken, Balisto nakken.
3: Ja man,
2: Lion.
3: Stop ermee, maar laat mensen ook genieten in de winkels, man.
2: Maar 4 ton, dat betekent steeds voor je verkopen ze voor 20 cent, dat plus je wel.
3: Ja, maar ze kunnen het niet verkopen. Ze hebben buit gemaakt, maar technisch gezien hebben ze helemaal geen buit gemaakt. Snap je wat? Snap je? Of je moet ze allemaal zelf eten, snap je?
4: De komende 20, 30, 40 jaar.
3: Wel ja, toch gewoon tot dit in, man, neef.
2: Ja, ik denk dat ik zeker wel 12 repen per dag kan eten.
3: Ja, jij bent echt een zoete kou, hè? Ja, nee, ik niet, maar ik moet er niks van weten, man.
2: En Naro, wat grappige nieuwtje heb jij voor ons vanavond?
3: Mijn grappige nieuwtje is... Ja, het is geen chocola in ieder geval. Maar ik heb wel iets, ik weet niet of het grappig is of vreemd of raar, maar dat ga ik

0: Nu vertellen. Een Nederlander wint een IG Nobelprijs omdat hij duizenden onderbroeken heeft begraven. Samen met duizenden theezakjes werden ze later weer opgegraven voor bodemonderzoek. Dit klinkt als een grap, maar het is echt gebeurd. Hij heeft een Nobelprijs gewonnen omdat hij duizenden onderbroeken heeft begraven. Maar vraag me af, toch? Waren die onderbroeken voor hem zelf? Of heeft hij ze gewoon verzameld? Of is hij gewoon bij zijn matties aan het nakken geweest van
1: Ik slaap vanavond bij jou.
0: Ik pak hier 5 en dan pak ik daar 5 en dan ga ik, snap je? Of heeft hij gewoon echt 1000 onderbroeken? Moet 1000 onderbroeken in sparen? Ik heb er misschien 35, 40 stuk.
1: Ja?
0: Maar 35, 40.
2: Wow, wow. 1000 is gewoon een hele kast vol. Nee, ze zijn meerdere kasten.
1: Ik wou net zeggen, maar dat is container bijna.
0: Bro, dat is een container, man.
2: Ik vond het aan Rama dat er een paar jockeys aanwezig waren in mijn kast, man.
0: Toch, ja. Ik denk gewoon, hij heeft gewoon ingebroken. Bij mensen heeft hij gewoon... Nou, man, vandaag ga ik 10 onderbroeken buitmaken. Deze man is sowieso... Maar misschien nu, omdat ik heb gezegd, ik heb 45, staat hij duidelijk bij 5. Broer, kom hier in je kamer, ik word dakken. Ik zie iemand kasten. Ik zeg, broer, ik heb geen buiten. Hij zegt, nou, ik geef me 10 onderbroeken van je.
2: Bij de
0: kooi is mama.
2: Oké, dit was wel een hele sterke. Deze gaan we erin houden. Fesley, wat heb jij?
1: Ik heb al een crazy man. Een miljoenenpaar uit Duitsland. Een Duitse gemeenteambtenaar die verantwoordelijk was voor het leegvallen parkeermeters nam zijn werk iets te serieus. Hij sluiste samen met zijn vrouw in 10 jaar ruim 1,9 miljoen aan muntgeld uit de automaten.
0: Hoe kan dat? Weet je hoeveel munten dat zijn, boer? De hoogste munt is 2 euro, moet je beseffen, René.
1: Broer.
0: Poeder, heb je lang daar gestaan ook, man?
1: 1,9 miljoen euro.
0: Maar uit één automaat?
1: Nee, uit gewoon, dat is een junta.
0: Alle
1: zijn junta is gewoon...
0: Gewoon langs automaten en dan pak je gewoon al die munt. Hey, boe, dan heb je heel wat automaat af... Ben je heel wat
1: automaat
0: afgegaan,
1: man. Dat is gewoon 2 keer 1,9.
2: Dus waarschijnlijk, bij die parkeerautomaten moet hij misschien gewoon de dag liggen, maar dan pakt hij misschien steeds 40, 50 euro.
1: 10 jaar. Muntjes, hè?
0: Muntjes, neef.
1: Je krijgt ook soms 20 cent, 5 cent.
0: Hoe echt gewoon stotten bij die bak, neef. Goed.
2: Maar 1,9 miljoen, dan ben je gewoon miljonair, man.
0: Ja, met muntgeld.
1: Ja,
0: nou,
1: na
0: man.
1: 10 jaar.
0: Hij had het letterlijk op die dingen gemunt, neef. Hij had het letterlijk op die parkeerautomaat gemunt. Nou, leuk, man.
1: Crazy.
0: Maar gekke nieuws. Maar ik denk dat we gewoon wel naar muziek moeten gaan, man. Want dit gaat boven mijn pet, man. dit is sparen, man.
2: Oh, shit. Galaxy Radio. Mario Cash. C7. HB de Plop. Bedtijd.
3: Als ik je vind, ga je plat gaan.

0: hoeft er geen ellenlange opleiding voor hebben gehad. Het is wijsheid die van generaties op generaties is overgebracht. Of gewoon logica van de straat. Hier is de Goudje en Naro After Nine. Spreuk van de dag.
1: Yes! Spreuk van de dag, dat houdt eigenlijk in. We gaan een spreuk of een motivational speech doen. En Naro, wat ga jij kiezen vandaag?
2: Dat is een hele goeie, man. Ik heb sowieso een quoteje.
1: Ja.
2: Maar ja, man, het is, jullie mogen bepalen wat het...
1: Ik denk we gaan van de motivational speech. Wat was dat ook alweer, Naro? Wat moesten we toen intoetsen daar?
2: Dat is een hele goeie, man. Ik kan hem ook gewoon a cappella doen.
1: Ja, a cappella?
3: A cappella.
1: Okay. Ja, man. Kom in die motivational speech. En jij bent er ook klaar voor, hè?
3: Ik ben er ready.
1: Ja, dus we hebben alle drie 40 seconden. Ben je er ready voor?
2: Ik denk dat we ready voor ben, man.
1: Oké, dan Naro, neem ons mee in je motivational speech.
2: Yes, mensen, luister. Leid je leven. Laat je leven niet leiden. En zeker niet door mensen daarbuiten die niks aan het doen zijn, snap je? Focus op jezelf. Focus op je mensen die dichtbij je zijn. Heb jezelf lief. Hou van jezelf. Dat is de basis. Want als je zelf niet voor liefde zit, kan je het ook niet geven, snap je? Uit de lege kan je ook niet schenken. Dus hou eerst voor jezelf, voordat je van anderen kan houden. Hou je mensen dichtbij. Geef ze alle liefde wat je hebt, want het leven is in een flits voorbij.
1: Wow, kap dan. Dit heb jij sowieso ergens geschreven.
2: Sowieso. Nee, ik zweer
3: het. In die notities.
2: Ik zweer het op alles, maar deze komt echt gewoon uit het hoofdje, man. Het is gewoon puur hoe het is, man.
1: Oké, okay, sterk. No, ik ben een verstand, man.
2: Dankjewel, mijn vader.
1: Ja, en jij dan nu?
3: Ja. Ja, man. Ik sluit een beetje aan bij jou. Mm-hmm. Kijk, ik stel vaak ook de vraag aan mensen van... Wanneer is de beste tijd om een boom te planten? Heel veel zeggen morgen, volgende week, nu. Ik zeg gisteren. Waarom? Je weet nooit of dat morgen er is. Dus maak van elke dag het uiterste van de uiterste. En zorg dat je beter bent dan vorige week, gisteren en 5 minuten geleden.
2: Puri, man. Ja, man. Precies, elke dag gewoon beter proberen te zijn, snap je?
3: Ja, man.
1: Oké. Okay. Ja, heel top. Ik heb ook een paar.
2: Yes.
1: Paar. Ja? Ik verdeel graag geld onder de armen. Mijn linkerarm en mijn rechterarm.
2: Jij voelt dat je al goed lacht, dat weet ik al. Waar vandaan komt, hij komt met een toverechtige spreekje daar. Hij moet zelf lachen, want hij weet ook niet wat komen gaan, snap je? Hij zit gewoon weer te lezen van die dingen. Hij denkt, hè? Wat staat je eigenlijk?
1: Ik verdeel graag geld onder de arm. Mijn linkerarm.
2: Nee, maar jij bent niet, maar jij bent
3: niet. Ja, hij is een F-pals, man.
1: Oké, ik heb nog eentje waar ik over heb nagedacht. Ik zat er lang mee. Aan het einde van mijn geld hou ik altijd een stuk maand over.
2: Wow. Doe even
1: één keer je best.
2: Voor de luisteraar, één serieuze voordat we...
1: Oké. Ik hoef niet te zwemmen in het geld, mijn pootje baden vindt hij heel
2: erg. Zeg hem nog een keer.
3: Hey.
1: Ik hoef niet te zwemmen in het gat, maar pootje maar een pittig heen.
2: Dat is jouw koord van deze mooie avond.
1: Oh, ja, man. Dit is zo droog. Mijn schoonvader leende ze mijn dochter nu nog zijn
2: ik versta er niks op, maar ik ga gewoon brokken. Wat heb jij brokken moet gaan, man?
1: Mijn schoonvader leende met zijn dochter nu nog zijn geld.
2: Hey, kom, we gaan het afsluiten, maar ik denk het is genoeg geweest. Maar laten we de luisteraar 5 weekend wensen gaan.
3: Let hem koek.
1: Hey, Naro, zoals ik altijd zeg, ik hou van jou.
2: Ik hou van jou, die brother for fucking life, man.
1: Hey, DJ Pesley, we out, man. Galaxy Radio, we out. Bart, Shalom, we see you. Wow. Die smijt kan op.

0: Vibes, you know what I'm saying?
1: Yo, vet dat je weer luistert naar Flava in je ears. Elke zaterdag hoor je dat tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. En een herhaling tussen 1 en 3 in de nacht. Nou, straks een verhaal over een MC waar dit programma, ja, niet zonder had bestaan. Laten we dat even gewoon zo stellen, gewoon gelijk. Dat hoor je straks. Maar eerst de Galaxy Throwback Radio opener. Want Galaxy heeft een spin-off channel dat heet Galaxy Throwback Radio. En dan hoor je de ene classic na de andere classic. En wist jij dat er af en toe een track in de playlist gegooid wordt die ik ooit heb gedraaid? Nou, van de volgende track weet ik dat 100% zeker dat die er anders nooit in terecht was gekomen. Ik heb het over Ghostface Killah met Mighty Healthy.
2: My God, so they are killers. I've heard lots of people say once a man's a killer, they just keep on killing and killing. They sort of develop a taste for blood.
3: Yeah, that's right. They kill one man or kill ten. It's all the same.
2: Yes.
3: After all, they can only hang you once.
2: Yes.

0: Yo, flavor in your ears, peace. Mr. Midget, Thijs hier met een dikke, dikke shout-out naar mijn broeder, pioneer en legend LTH. LT, allereerst thanks voor alles dat je voor alle generaties voor hip-hop in Nederland hebt gedaan, nog steeds doet en blijft doen. En for real, dankjewel voor de samenwerking sinds al zoveel jaren lang en de dope tracks die we samen met de Track Builder Sound System mogen maken. We in here. Je bent de verpersoonlijking van pure liefde voor de hip-hop, cultuur en community. Recht vanuit je hart en ziel. Ik neem mijn pet diep, diep voor je af. Ik heb heel veel respect voor je als mad getalenteerde artiest, als ondernemer en last but not least, als prachtig mens. Let's keep it up. We all in this together. Big up yourself. Flavor in your ears. Keep it going. Mr. Midget signing off. One.
1: Hele mooie woorden van Mr. Midget over LTH. Big up ook naar Mr. Midget. En ja, de track van LTH die ik daarvoor draaide was van de formatie Hurtley Everett. Dat was dus LTH samen met Daddy Jim. Ooit nog de grote prijs van Nederland ook gewonnen samen. En met de track Wack MC's. En dat heeft alles te maken met het interview wat ik vandaag heb met LTH. En dat hoor je straks. Eerst ga ik even een belofte inlassen, want we zouden het gaan hebben over Craig Mack. En dan ga ik zo meteen draaien When God Comes. Dus niet Flavor in je ear. Ja, zonder deze man bestond dit programma misschien wel. Maar ja, het wil dus niet zeggen dat het niet zou bestaan. Maar dan had ik veel langer gedaan over de titel van dit programma. Ik wilde iets hebben, ja, waar je meerdere kanten mee uit kon gaan. En toen heb ik echt een hele grote playlist op Shuffle gedaan. En de remix van Flavor in je ear kwam voorbij. En toen dacht ik, ja, ik geef mensen wat smaken in hun oren. Waar ze vervolgens zelf op verder kunnen zoeken. En dat wordt de naam. De eigenaar van Galaxy zette er een S achter en de rest is geschiedenis. Terug naar Craig Mack. Eric Sermon zei over hem, That Boy Was Walking Love. Legde de fundering voor het succes van Bad Boy Records eigenhandig. En de remix was namelijk niet de grotere hit, hè. Het was het origineel wat de grootste hit was. Veel te jong, op slechts 46-jarige leeftijd overleden aan hartfalen in 2018. En Eric Sermon heeft zijn eerste rap battle ooit gedaan tegen Craig Mack. En op die manier werden ze ook vervolgens vrienden. Hij nam Craig Mack mee op tours van EPMD. En dat was dus echt ver voor zijn tekenen bij Bad Boy Records. De band tussen Eric en Craig was zelfs zo hecht dat de moeder van Craig hem afzette bij de oma van Eric. Zodat ze samen konden chillen en naar Red Alert en Mr. Magic op de radio konden luisteren. Craig zei, Craig zou bij de Hit Squad gaan, maar van EPMD dus. Maar toen ging EPMD dus uit elkaar en dus ook de Hit Squad ook. En dat zorgde ervoor dat Craig de deal niet kreeg, maar dus tekende bij Bad Boy Records. In 2017 kwam zijn laatste album Mac World Sessions nog. En in 2018 en 2019 nog wat extra producties van Eric Sermon. Voor zijn oude vriend Craig Mack. Maar ja, dat was het dan. Omdat hij wist dat nog slechts 25% van zijn hart in goede staat was, belde hij oude vrienden, waaronder Funk Master Flex, Eric B, Elvin, die de deal bij Bad Boy geregeld had, en dus ook Eric Sermon op, om met hem te delen dat hij niet heel veel lang meer te leven had. Hij wilde niemand ontvangen behalve Elvin, die ook nog de laatste veelbesproken interview had gedaan met hem, waar controverse richting Puff uit ontstond. En ja, het is dus echt een absolute legend, welke elke hiphop liefhebber zou moeten kennen wat mij betreft. Zeker de hit Flavor in je ear, maar hij maakte nog veel meer dope songs. Waaronder dus deze, When God Comes.

0: The Relax, CIA en RFX met Personalities. En deze track draag ik ook gewoon gelijk op aan RFX, die jongsleden veel te jong is overleden. Rest in peace, RFX. We blijven nog even binnen Nederland, want het is tijd voor het interview met de legend der legends, dat mag ik wel zeggen, van de Lage Landen, LTH. En we gaan gewoon gelijk beginnen met de vraag der vragen. Je hebt ontzettend veel voor de Nederlandse hiphop scene betekend, maar wat betekent hiphop voor jou? En wat heb je van hiphop geleerd?
1: Jij zegt dat ik ontzettend veel voor de Nederlandse hiphop scene heb betekend. Ik hoop het. Ik hoop het. Ik blijf fucking bescheiden, want er zijn ook genoeg mensen die mijn werk vinden. Er zijn ook genoeg mensen. LT lult. Hij was niet begonnen in 1980. Hij lult. Die verhaal heb ik ook gehoord. Ik weet het niet. Ik ben heel bescheiden. Ik weet voor wie ik wat betekend heb. En die mensen, ik denk, ik heb wat betekend voor de mensen die na al die jaren mij nog steeds dankbaar zijn. En nog steeds met me hangen, weet je wel. Ik weet niet of ik veel heb betekend voor de hiphop scene. Ik heb mijn shit gedaan. Ik weet wel dat hiphop mijn leven heeft gered. Want in de Belmer, in die tijd toen ik daar woonde, was de stap naar criminaliteit was heel klein. En ik heb meerdere verleidingen moeten weerstaan. Ik ben vaak gevraagd voor om mee te doen met dingen die niet goed zijn. En daar heb ik me altijd wel een beetje van weten te weerhouden. Op jonge leeftijd wist ik heel vroeg het verschil tussen goed en kwaad. En toen ik in 1979 in contact kwam met hiphop, ja, was ik verkocht. Daar was ik heel blij van. Dus ik mag met recht zeggen dat hiphop heeft wel mijn leven gered. Hiphop heeft ervoor gezorgd dat ik een leven heb gekregen. Dat ik een gezin heb gestuurd. Dat ik 35 jaar in een specialiteit heb gewerkt. Dat ik ervaringsdeskundige ben. Hip-hop heeft mensen corporate gemaakt. Er zijn miljonairs ontstaan. Het hip-hop is iets fantastisch. Ik hoop dat ik veel heb betekend voor mensen in hip-hop. Ik weet het niet. Hip-hop heeft alles voor mij betekend en dat doet het nog steeds.
0: Mooi antwoord en straks meer van dit interview. Nu een absolute classic. Daddy Jim, Mia de Teacher, remix featuring Sugarcane, geproduceerd door LTH.
2: Ja, ja, ja, flavor in je eer, dit is Renga. Ik wil even een dikke vette shout-out geven aan mijn broeder LTH. Thanks voor alle toffe parties die we gegeven hebben. Alle vette tracks die we gemaakt hebben. Alle scholen die we samen hebben kunnen bezoeken. En waar we kids hebben kunnen informeren over hip-hop. En waar het een beetje vandaan komt. En wat het je kan brengen. Hey man, laten we dit nog jaren blijven doen. Ja man. Hey, shout-out.

0: Devin Morrison met L-O-V-E, ja ook de doopste R&B hier op Galaxy bij Flava in ja eers. En toen straks hoorde je trouwens nog een shout-out van Renga aan LTH. En ook een shout-out naar Renga bij deze vanuit mij. En ook naar de jongens van Vibes, collega's hier op Galaxy, elke woensdag hoor je dat. En ook naar Break North Radio, naar DJ Lopro, elke donderdag hier op Galaxy Radio. Maar elke zaterdag tussen 12 en 2 hoor je Flava in je eers. En op dit tijdstip hoor je dan de concertagenda. Wat is er te doen in het land? Nou, op 19 september is er ontzettend veel te doen. En moet je echt hele zware keuzes gaan maken. Want op 19 september Postman in Metropool Almelo. Maar ook op 19 september een community gathering jam sessie van de Connect the Dutch Movement. En dat is tussen 2 en 9 uur. Dus dat is bijna niet te missen. Nessenlandenstrand, Rotterdam. En check www.ctdmovement.live voor meer info. Ook op 19 september 10 Years of Twisted in Alkmaar in Ruis. R&B en hiphop classics door DJ Mani en DJ Flava. En ook op 19 september Plot Twist bij Tedder to Tedder. Zo schrijf je dat niet, maar zo spreek je dat misschien wel uit. Het is T-E-T-E en dan het cijfer 2 en dan T-E-T-E. En nog veel meer dope namen, waaronder my man Pashito, ook daar. Dus ga dat zoeken. En dan moet ik er één kiezen. Eén track moet ik dan kiezen om te gaan draaien. En dan kies ik iemand van de Connected Dutch Movement natuurlijk. MB Channelize met Kung Fu. Alles is energie.
1: El Kung Fu vive en todo lo que hacemos, Audrey. Vive en cómo nos ponemos la chaqueta, en cómo nos la quitamos.

0: Als Das FX. Hoe vet is dat? Hey, ja, dat is alleen maar vet als je het gewoon misschien wel nog vetter kan doen dan het origineel. Maar ja, daar zijn de meningen over verdeeld. En dat mag. Hey, we gaan nu door met het interview met LTH. En de eerstvolgende vraag die ik hem stelde was... als je terugkomt in de tijd, hè? Terug naar jouw jongere zelf... die net de wereld van hiphop in gaat stappen. Hè? Welk advies zou je dan aan jezelf geven met de kennis van nu?
1: Als ik terug mocht gaan in de tijd, mijn jongeren zelf mocht tegenkomen, zou ik zeggen, wees niet onzeker. Geloof niet wat ze zeggen. Je bent er. Als ze zeggen dat je weg bent, fuck hem. Luister naar jezelf. Ga die platen maken. Ga die beats uitbrengen die je hebt gemaakt. Ga die beats niet verstoppen. Ga die beats niet deleten, zoals je hebt gedaan. Werk niet met de verkeerde mensen. Word wakker. Zie op tijd wanneer mensen... je alleen maar gebruiken omdat ze je bier nodig hebben. Of omdat je moeder zo lekker kan koken, want dan krijg je gratis te vreten. Ja, dat zou ik tegen die jonge LTH zeggen. En dan zou het hem wel lukken. Als hij meer naar zichzelf had geluisterd en niet naar anderen. Maar is niet erg. Ik heb een plek gevonden. Want het is nu 2026 en ik ben een fucking goed betaalde hiphopartiest. Damn.
0: Straks meer van dit interview. Nu eerst gaan we weer luisteren naar een track van LTH. En wist jij dat hij ook heel dope in het Nederlands kan rappen en dat al jaren doet? Hier namelijk een track van oorsprong uit 1998. Maar in 2026, dit jaar dus, een nieuwe mix gemaakt samen met Karin Chaos. Ik heb het over LTH hier met de bühne.
2: Yo, what up, LTH? Dit is je DJ Cutting Chaos from way back in the days. Hurley Everett. En nu DJ van de Trackbuilder Sound System. Yo, LT, man. Ik geef jou een biggie shout-out en een biggie brasa. Peace. En Danny, Flavor in Ears Radio. Yo, keep on casting. Dope shit.
3: Het is nu tijd voor de man die alles bij elkaar heeft gedraaid vanavond. LTH. Om zijn linker op het podium.

Ja, kende je deze al? Young Z met Milk. En dat was featuring Busta Rhymes en KRS-One. Wat een combi is dat, zeg hij. Hey, het is nu alweer tijd voor dit. I'm classic. It was hot then. Still fire now. I reminisce times. Galaxy. Mixtape. Ja, de Galaxy Throwback Mixtape. Even een klein beetje een tekst en uitleg. Ik zoek online interessante mensen op en vraag hen dan om hun favoriete throwback track. Dat is dan hip-hop of R&B. En dan vertel ik, of zij zelf, waarom die track zo speciaal voor hun is. Maar daar houdt het niet bij op, want aan het einde van het jaar maakt de one and only DJ Low Pro een mixtape van alle binnengekomen inzendingen. En dat hoor je op de allerlaatste uitzending van het jaar. Dus dat, en dit keer heb ik niet zomaar iemand gevonden. Een hele dope female MC, genaamd Brit, met dubbel T op het einde. En zij koos voor Eminem met Not Afraid. En zij zei, mijn favoriete throwback track moest natuurlijk iets van Eminem zijn. Omdat ik mijn hele middelbare schooltijd en zelfs een deel van mijn basisschooltijd kapot heb geluisterd. Eminem kapot heb geluisterd. Ik kies dan voor het nummer Not Afraid, omdat dit een van de eerste nummers was die ik ontdekte van Eminem. Het doet me altijd denken aan de 11-jarige ik die een beetje op YouTube liep te scrollen en ineens de videoclip van Not Afraid voorbij zag komen. Het nummer zorgde ervoor dat ik me onoverwinnelijk voelde. Alsof ik alles aankon, terwijl ik nog niet eens Engels begreep. En dat nummer doet het nog steeds voor mij. I'm not afraid. Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.